0: Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is twee keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog. En het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

stad. Met poten blauw bevroren en de bibbers tot aan het gat. De reis naar schouw was lange en de snij joeg mij ons lief. Maar ik wist dat ik het redden zou als ik ze zag, de vier. Eerst ver en vol van linker ziet, verscholen achter het land. En dan in eens gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de langes reed, dan was het net of heile stad, mooi.

ze kreeg geen vat op die. De wief was er voor eeuwigheid en dan om joh de bie. Je was niet mooi, mocht runniger, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste mooi, de wief. Een verre knal, een wolk van stof en met een kaal geboor zakken alle vier de torens verschrikkelijk langzaam in mijn koor. Als nou een vent van 16 met plof naar stad zou gaan, dan hadden wel de koren voor de vief, daar had de naai.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Hulpdiensten hebben gisteravond een kind uit het Oldambtmeer bij Oostwold gehaald. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffertje gaat. De financiële toekomst van de gemeente Groningen ziet er onzeker uit. Voor volgend jaar komt de begroting nog rond, maar daarna schiet de gemeente de rode cijfers in. En dat heeft gevolgen, waarschuwt wethouder Mirjam Wijnja.
6: Als er nieuwe dingen bijkomen of extra dingen, dan kan dat alleen maar als we stoppen met iets anders.
5: En tijdens het maken van een documentaire over de 80-jarige geschiedenis van de Noordelijke Regionale Omroepen is een bijzonder radiofragment uit 1948 opgedoken op een zolder in Leeuwarden. Daarin hoor je Diederik uit Stadskanaal op een landbouwtentoonstelling een gesproken brief maken voor zijn neef, die als soldaat in Nederlands-Indië zit.
7: Wist u door Diederik mijn jong? Hier is oom Diederik uit Knoller. Ik ben hier in stad op de grote tentoonstelling. Jong, wat zonde dat staat niet even kinkist. Mooi man, Marokko.
5: Nou, dat was allemaal te horen op de regionale omroep Noord. Een van de voorlopers van ja. Radio Noord.
8: Hij klonk een beetje als Jaap Nienhuis. Marokkos.
5: Ja, precies. Dat ja. Zal ook door de taal gebruikt zijn, denk ik. Ja, maar ja, schitterend, hè?
9: Dankjewel, Rob.
10: Radio Noord.
11: De ochtendploeg.
10: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, welkom bij de RONO. Laatste dag van de week alweer. Die week is echt voorbij gevlogen, hè? Dit is de ochtendploeg. Tot 10 uur bij je. Welkom.
10: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
12: Ja, goedemorgen Edwin.
13: Goedemorgen, hallo.

0: Dank je, dank je, dank je. You're the best, you're the Tina Turner. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is vrijdag vandaag, 2 oktober. Droge dag, naar het schijnt. Zon komt er weer bij. Met een zwakke tot matige zuidwesten tot zuidoostenwind wordt het vandaag 19 of 20 graden. Dat is helemaal niet verkeerd voor begin oktober. Rob de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Amber Woldhek, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Een tijdje geleden dat je hier zat.
2: Ja, best wel een lange tijd geleden.
0: Ja, nou, ja. Welkom weer in de ochtendploeg. Ja. Leuk dat je er bent.
2: Hartstikke gezellig.
0: En leuk ook dat fragment, Rob. Ik heb later nog een fragment. Dat stamt uit 1955. Allemaal in de aanloop na komende zondag natuurlijk. En dan zendt RTV Noord de documentaire uit over 80 jaar regionale omroep in het noorden.
1: Ja.
0: De Rono. Ja, ik ga echt kijken. Ik vind het echt heel leuk. Ik ben heel benieuwd wat dat voor oude fragmenten ook allemaal nog in zitten.
2: Ja,
1: ja, ik ben ook benieuwd. Ik ga zeker ook kijken.
0: Ik zag nog wat fragmenten van het Bettini Kerkhof, waar ik natuurlijk ook nog gewerkt heb.
2: Oh.
0: Heel leuk. Zondagavond te zien op TV Noord. En zondagavond is ook weer voetbal te zien. Net als gisteravond in Nederland tegen Griekenland in Griekenland. Heb jij nog veel gekeken, Rob?
1: Ja, ik heb de eerste helft gezien en nog een stukje van de tweede helft.
0: Oh.
1: Toen ben ik op bed gegaan.
0: Nou, toen ging je met een goed gemoed op bed, denk ik, of niet?
1: Nou, toen hoorde ik nog een schreeuw van beneden. van mijn zoon, die zat nog te kijken. Dus toen wist ik, 2-2. Hij was ook in de veronderstelling dat ik nog wakker was. Ja. En dat klopt ook, en anders was ik wel wakker geworden.
0: Ik heb alleen een stukje van de eerste helft gezien, dat was al not so best. En dat vonden de spelers van Oranje zelf ook, Reinders bijvoorbeeld.
3: Nou, het leek niet nergens op, maar het klopte gewoon niet. Ja, dat hebben wij gelukkig in de tweede helft recht kunnen zetten door de juiste beslissingen te maken, de juiste posities te bezetten. En dat is een goed punt. Maar dat wij 2-0 bij rust achter staan tegen Griekenland, dat mag ons natuurlijk niet overkomen.
0: Ja, komende zondag wordt er nog gespeeld tegen Servië. En als het oktober is, als de herfst aanbreekt, dan weet je dat er allerlei gebruiken zijn. De bietencampagne is er één van. Maar ook de boeren- en boerinnenkalender komt dan weer uit.
2: Leuk.
0: Vroeger alleen de boerinnenkalender. Sinds enkele jaren is het ook de boerenkalender. Daar staat Ayn Grunniger op. En dat is Julian Verwijk uit Veerwart. Hij is 19. En is de enige boer in zijn familie. En dankzij zijn tante staat hij op de kalender, zo heeft hij verteld. Die kalender wordt vanavond gepresenteerd.
1: Oké. Okay.
0: Dat is ook een traditie inmiddels, toch wel?
1: Ja, nou, ik kan hem niet echt op mijn agenda staan, moet ik zeggen. Dat het ook elk jaar was.
0: Ja, elk jaar. En er zijn ook jaren geweest dat we bijna elk jaar wel boeren of boerin hier in de studio hadden die dan weer op die kalender prijkten. Ja.
1: Okay,
0: ja.
2: Leuk.
0: Vandaag in 1951, op deze 2 oktober, was de eerste officiële tv-uitzending in Nederland van de Nederlandse televisiestichting, de NTS. 1951 begon met een toespraak van een staatssecretaris. Daarna kwam een televisiespel, De Toverspiegel, met onder andere Hetty Blok daarin. 1951, bijna niemand had nog een tv. Zo'n 500 apparaten waren er in Nederland. Vandaag in 1989 was de eerste commerciële uitzending op de televisie. RTL Veronique begon met Jeroen Pauw en Roletta Schrijver in het nieuws. Voorloper van RTL 4 natuurlijk,
1: ja.
0: 1989. En vandaag in 1973 werd cultureel centrum De Klinker in Winschoten officieel geopend. Door toenmalig, nee, nog steeds door prinses Margriet, met een voorstelling van toenmalig cabaretier Seth Gaikema. Nou, die versie van De Klinker in Winschoten 1973 bestaat niet meer. Daarvoor is later weer terug een nieuwe versie gekomen. De historie van deze dag zometeen.

0: Cat's Eye en Animal. Oh, het is bijna dierendag, hè? Dus komende zondag. Hè?
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: Vandaag is dat de asbestsaneerde Martin Kamps. Martin, goedemorgen. Hallo Martin, ja, daar ben jij.
2: Ja.
0: Ja, hè, gelukkig. Ik was je heel even kwijt. Goedemorgen. Bijna weekend?
2: Bijna weekend, ja. Ja. Ja.
0: Heb je al plannen voor het weekend?
2: Nou, de bedoeling is dat we morgen even naar Duitsland gaan.
0: Oh, even tanken?
2: Ook dat. En een beetje boodschap doen en alles. Dus, ja.
0: Even een braadworst erbij. Was niet zo?
2: Die kans is vrij groot aanwezig. Ja, ik ben een vleesliefhebber, dus wat dat betreft...
0: Ja, nou, daar ging ons op het vuur gisteren nog over inderdaad. Bij jou elke avond dan een stukje vlees?
2: Ja hoor, zeker. Ja. Anders vind ik er niks aan.
0: Nee, echt niet?
2: Nee.
0: Nee, ja. ik heb ook wel eens vis of zo ook lekker, maar ik heb ook wel eens een maaltijd dat er geen vlees in zit, maar dat het toch heel lekker is hoor.
2: Ja, ja, vis vind ik ook gek op, maar meestal is het toch wel vlees. Ja. Dus dan zeg ik ook, geen vlees vandaag. Nee.
0: Zeg, want, we hebben natuurlijk de afgelopen dagen hebben we in het nieuws wel gehoord. Je bent asbestsaneerder, dus je hebt daar wel verstand van. Over die flats in de wijk Vinkhuizen in de stad. Heb je dat meegekregen? Ja. Die 6 flats waar ze dan in het stukwerk asbest zit.
2: Ja.
0: Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan, tegen dat nieuws?
2: Ja, het verbaast mij niks. Dus... Wij zitten er ook regelmatig met het werk ook. En dan gaat het voornamelijk om het tegelwerk in de badkamer en in de keuken. En daar zit dan ook kit achter waar asbest in verwerkt is.
0: Ja.
2: Dus dan moet nu, zodra die woning leeg is, dan gaan de tegeltjes eraf. En dan vrezen we de kitlaag eraf. En dan is dat weer veilig. Ja. Maar ja, nou blijkt dus ook dat in het stukwerk in de woonkamers en zo ook asbest verwerkt is.
0: Ja.
2: Dus ja, daar kijk ik dan eigenlijk niet vanaf. Want dat is allemaal in dezelfde tijd als dat gebouw. Dus, en afgemaakt.
0: Dus er zijn nog veel meer woningen en flats en zo waarschijnlijk waar dit gaat spelen ooit.
2: Daar kun je wel rekenschap mee gaan houden, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mensen hoeven toch ook niet heel erg zorgen te maken, toch? Als je een keer een spijker in de muur hebt geslagen of zo.
2: Nee, het is echt meer als je ermee gaat schuren en dat soort dingen. Of er zelf af gaat halen, dan wat een ander verhaal natuurlijk.
0: Ja.
2: En dan ligt er ook een beetje aan wat voor soort asbest er nou in zit.
0: Ja.
2: Dus daar heb je verschillende soorten van.
0: Maar toch kan me best voorstellen dat als je als het je overkomt, dat je toch denkt, ben er niet zo blij mee.
2: Ja, als je nou net degene bent die pech heeft om daar ziek van te worden. Nou ja, dat duurt een aantal jaar nodig. Dat gaat 30 jaar overheen. Dus, ja, als je jong bent, dan...
0: Jij bent altijd wel voorzichtig, zullen we maar zeggen, met je werk.
2: Ja, wij zitten er dagelijks in, dus wij moeten ons wel goed beschermen. Dus,
0: gelijk heb je. Wat ga je vandaag doen?
2: Wij zijn weer bezig in Groningen. We hebben een heel groot project van een week of 8 aan de Admiraal de Ruiterlaan. En dat zijn 3 gebouwen, die zijn eigenlijk volledig bestaan uit asbestwanden. Dus die gaan eerst binnenwerk doen. En zodra dat klaar is en goedgekeurd is, dan gaan we met buitenwerk bezig en dak. Dus,
0: en daar rijden ze ook meteen naartoe dus?
2: Daar rijden we straks naartoe. Ja, geen 5:30, dan rijd ik die kant op.
0: Wens ik je een mooie werkdag en alvast veel plezier morgen in Duitsland.
2: Het komt helemaal goed.
0: Oké, dank je schön, hè.
2: Goed.
0: Jo, mooi.
1: De Vroege Vogel.

0: James Ingram samen met Michael McDonald en Yamo Bieder. 6 minuten voor 6:30. Je luistert naar de Ochtendploeg op Radio Noord. Met zometeen het Groningse nieuws, nu het nieuws buiten Groningen. De medewerker van hulporganisatie Artsen zonder Grenzen, die besmet is geraakt met ebola, is aangekomen in het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC. De patiënt werd met een Frans privévliegtuig vanuit Congo naar Nederland gerepatrieerd en kwam rond 7:45 aan op Schiphol gisteravond en werd daarna naar Leiden gebracht. De medewerker, van wie de identiteit niet bekend wordt gemaakt, raakte besmet tijdens een uitzending in de Democratische Republiek Congo. In het LUMC wordt de patiënt in strikte isolatie opgenomen. Artsen zonder Grenzen meldt dat de komst van een ebola-patiënt geen gevaar vormt voor anderen in Nederland. Er komt een grote medicijnfabriek in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw. Het is een fabriek van 20 hectare groot van een Amerikaans bedrijf waar diabetes en afslankpillen worden gemaakt. Er komen zo'n 500 mensen te werken. Heel wat Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek. Onder meer vanwege vervuiling.
1: Nou, dat zijn afvalstoffen die in het water terechtkomen. Ze gebruiken ontzettend veel water, 700.000 liter water.
2: En weten we al wat voor afvalstoffen?
1: Nou, ook dat is nog niet exact bekend. Maar ze zeggen alleen dat het is zeer schadelijk. Want dat weten we, omdat in het buitenland die fabrieken ook staan. En die krijgen allemaal rechtszaken voor hun kiezen.
0: Maar de gemeenteraad van Katwijk heeft dus toch ingestemd met de fabriek vanwege de economische voordelen. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland van Oranje gisteravond. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop. Oranje kwam al in de eerste helft op een 2-0 achterstand, maar uiteindelijk werd het toch nog 2-2. Ook aanvoerder Virgil van Dijk baalt van die slechte eerste helft van Oranje.
3: Je kon verwachten, en dat hebben we ook aangegeven, hebben gezegd, dat ze er volop gaan klappen, met vertrouwen natuurlijk. Gelukkig, hadden we 50 minuten om het recht te zetten. En tweede helft hebben we heel veel goede dingen laten zien. Ik denk dat ze geen kans hebben gecreëerd natuurlijk, tweede helft. Maar dat moet vanaf het begin. En dat hebben we ook al gezegd. Alleen, het gebeurt niet.
0: Zondag speelt Nederland in Eindhoven tegen Servië. En die wedstrijd moet Oranje winnen, vindt de bondscoach. En vindt ook de Ochtendploeg trouwens.
4: Excuses van een bondscoach, ja. Dat heb ik toch nog niet eerder meegemaakt, ja, volgens mij.
0: Beetje Spaans of zo, dat op die manier gaat.
4: Ja. Ja.
0: Gronings nieuws zometeen, Rob, wat zit erin?
4: Ja, dan hoor je waarom een Gronings kampioenschap morgen in Drenthe wordt gehouden.
5: Bestaan. Lokker.

0: Jennifer Lopez, Ain't It Funny, 6:30. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hulpdiensten hebben gisteravond een kind uit het Oldammeer gehaald. Dat was de hoogte van de Noorderringdijk in Oostwold. Rond 7:45 werd een zoekactie opgetuigd. Het kind werd overgedragen aan ambulancepersoneel en ging met spoed naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. Hoe het kind in het water belandde en in de problemen raakte, wordt onderzocht. De coalitie in de provincie zou kunnen vallen. Daar houdt coalitiepartner VVD serieus rekening mee. Vorige week kreeg coalitiepartij BBB een motie van afkeuring om de broek, die ook door de drie andere coalitiepartijen werd gesteund. Zij zijn ontstemd over de opstelling van de BBB in het dossier rond de onteigening van een boerenfamilie in Lucaswolde. Na een gezamenlijk overleg tussen de coalitiepartijen is de kou nog niet uit de lucht. De BBB bespreekt de situatie na het weekend opnieuw met de 12-koppige fractie. Volgens fractievoorzitter Bas Wiegmans komt er dan iets van een besluit. De financiële toekomst van de gemeente Groningen ziet er onzeker uit. Voor volgend jaar komt de begroting nog rond, maar daarna schiet Groningen de rode cijfers in. Hoe groot het tekort gaat worden is nog niet duidelijk. Wethouder Mirjam Wijnja vertelt hoe dat komt.
2: 70% van onze inkomsten komen vanuit het Rijk. En daar zit heel veel onzekerheid. Er is 27 miljoen bezuinigd op onze begroting door het Rijk. En er hangt heel veel onzekerheid in de lucht over nog meer bezuinigingen. Komt er meer geld bij of niet? En we weten eigenlijk nog niet hoe dat gaat uitpakken. Dus als dat allemaal slecht uitvalt, dan hebben wij vanaf 2028 gelijk een hele grote bezuinigingsopdracht te pakken.
1: De wethouder hoopt nog op goed nieuws uit Den Haag, zodat bezuinigingen en lastenverzwaringen kunnen worden voorkomen. Het Gronings kampioenschap BMX wordt morgen in Assen gehouden. Was aanvankelijk niet de bedoeling, want er zou gereest worden op de splinternieuwe baan van fietscrossclub De Spartanen in Zevenhuizen. Maar het starthek daar functioneert niet zoals zou moeten, vertelt de organisator Jeroen Heijnen.
3: Wij hadden op trainingen eigenlijk ook geen lasten mee. Het probleem is als je dus echt met 8 zware rijders, volwassen mannen, aan dat hek gaat staan en je staat lang aan zo'n hek. Ja, dan viel het hek viel weg. Dus die viel naar beneden voordat de startprocedure beëindigd was. Ja, en dat is niet wenselijk. Dat is ook kan gevaarlijk zijn, kan oneerlijke competitie zijn.
1: Wanneer het hek wordt gerepareerd is nog niet bekend. En na jaren is een radiofragment uit 1948 opgedoken op een zolder in Leeuwarden. Een verslaggever van de regionale omroep Noord, de voorloper van Radio Noord, die 80 jaar geleden werd opgericht, legde het vast. Daarin hoor je Diederik uit Stadskanaal op een landbouwtentoonstelling een zogenaamde gesproken brief maken voor zijn neef, die als soldaat in Nederlands-Indië zit.
4: Wist u door Diederik mijn jong? Hier is oom Diederik uit Knol, hoor. Ik ben hier in stad op de grote tentoonstelling. Jong, wat zonde dat staat niet even kienkist. Mooi man, maar rokel. Hou gaat met die. Ja, ik is me natuurlijk voor geen antwoord geven, maar moest me gaan weer schrijven. Ik heb die brief van voor 6 weken zo wat heb. Vorige week pas ontvangen. Nou, hou die maar goud en tot kienkist staat, hè.
1: Ja, het fragment werd ontdekt tijdens het maken van een documentaire over de 80-jarige geschiedenis van de Noordelijke regionale omroepen. En die is komende zondagavond te zien op TV Noord.
5: Mocht je naar buiten gaan, het is best mistig. Het KNMI heeft code geel afgegeven zojuist voor Groningen, maar ook Friesland, Drenthe en Overijssel. Tot 9:00. We gaan het Harma straks vragen hoe dan de mist blijft hangen.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Paspeer.
5: En dat hoor je dan zo rond 7:15 hier in de Ochtendploeg. Eerst zometeen een terugblik op ons lopend vuur van gisteren. Bij mijn warme maaltijd hoort een stukje vlees.
8: Bij Groningen hoort.
9: Radio Noord. Goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen.

0: vind ik zo'n mooi einde dit. De muziek zweeft weg. De muziek van Paul McCartney en The Wings. En Listen What The Man Said. We hebben toch leuke luisteraars hier bij ons bij Radio Noord, bij de ochtendploeg. We spraken vanochtend de vroege vogel. Martin Kams, de asbestsaneerder, die zei: nou, ik ga morgen even een lekker dagje naar Duitsland even inkopen doen. Eventjes benzine tanken misschien. Nou, er werd gereid door een aantal mensen gereageerd. Jetsko sprak bijvoorbeeld even een boodschap in voor hem.
1: Meuden is de taak der Duitse eenheid. Dus die man heeft nooit in Duitsland uit de home met alle geschäften in Soe.
0: Ja, nou, dat is een goede inderdaad. En ook Janka stuurt, dat hij zegt: ja, het is morgen feestdag. Dan zijn veel winkels dicht. Het is toch leuk, dat is een soort community, hè? Dat we elkaar daar... Nou, dat scheelt een ritje, die kant
2: ja.
3: op. Zeker.
0: En dan kunnen we morgen Duits spreken hier. Schat ik zo in.
4: Lopend vuur,
0: toch? Komen ze hier
3: ja,
0: allemaal.
3: Zeker. Ja, zeker. Ja, hoor, ze zijn welkom.
0: Zeker, want er wordt weer een hoop verkocht... ook door alle ondernemers waarschijnlijk, op de markt bijvoorbeeld ook. We hebben het gisteren ons lopend vuur gehad over vlees. We blijven een land van vleeseters. In bijna elke leeftijdscategorie zegt tenminste 93% van de Nederlanders... nog vlees te eten. Blijkt dat het Nationaal Vleesonderzoek deze week... in de Tweede Kamer gepresenteerd... een opdracht uitgevoerd van organisaties uit de vleessector. Dat dan weer wel. Het blijkt ook uit dat er wel meer waardering is voor vleesvervangers. Maar het echt vervangen van vlees komt er in veel gevallen nog niet van. Zo'n 17% van de Nederlanders zegt regelmatig vleesvervangers te eten. Nog eens 22% zegt dat af en toe te doen. En waarom eten we vlees? Vooral toch om de smaak. En omdat het er nou eenmaal bij hoort. Dat zijn een beetje de redenen. Amber, ben jij een vleeseter of niet?
2: Ik eet af en toe vlees.
0: Af en toe.
2: Dus iets minder vind ik best.
0: Ja.
2: Ja.
0: En af en toe wel. En wat eet je dan als je geen vlees eet? Dan vis of iets anders?
2: Nou ja, vaak vleesvervangers. Vaak is dat dan een kaasschnitzel.
0: Ja.
2: Of vervang ik het met noten. Maar als ik vind dat er echt een stukje vlees bij hoort. Dus een kippetje erdoor. Dan vind ik dat toch best wel lekker.
0: Ja. Stamppot ook met worst vind ik toch bij.
2: Ja, dan toch een beetje worst. Maar mocht er goede vleesvervangers zijn. Dan ben ik daar zeker niet vies van.
0: 050-3182. Dat mogen ze gewoon doorappen ons. Bij mijn warme maaltijd hoort een stukje vlees. Was gisteren ons lopend vuur. Wat hebben we binnengekregen aan reacties?
2: Jan zegt zeker weten. We eten elke dag een stukje vlees. Dat hoort erbij. Freddy zegt bij een Nederlander hoort een stukje vlees er zeker wel bij. Hilda die zegt tegen ons. Vlees eten is voor mij al decennia geleden gestopt.
0: Decennia?
2: Decennia.
0: Zo.
2: En de hoofdreden daarvan is dat het verschrikkelijke dierenleed voor de executie aan. Zelfs is ze dus veganist en dat geeft ze haar een nog beter gevoel.
0: Het is voor haar natuurlijk en voor veel meer mensen die geen vlees eten nu tegenwoordig wel beter geworden ook in de restaurants. Er zijn heel veel goede alternatieven. Ik kan me wel herinneren dat we ooit een keer uit eten gingen met een clubje mensen en daar was ook iemand bij die was vegetarisch.
2: Ja.
0: Nou, die had dus als voorgerecht salade en als hoofdgerecht twee keer diezelfde salade, omdat dat het enige was van dat.
2: Oh, wauw.
0: Ja, maar dan motiveert het ook niet natuurlijk.
2: Nee.
0: Tegenwoordig heb je heel veel kaarten, heel veel alternatieven volgens mij daarvoor.
2: Ja, zeker. Ja, ik heb laatst ook voor het eerst gehoord over een groene Michelinster.
0: Oh ja?
2: Ken jij die?
0: Nee, ken ik niet.
2: Ja, die heb je dus blijkbaar.
0: Nou kom ik ook nooit in een Michelin-restaurant, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: Nee, ik ook niet. Maar toen ik hoorde dat hij groen was, wilde ik nu eigenlijk wel even een keertje proeven.
0: Even sparen.
2: Ja, precies. Ja. Ger die zegt ook lekker en gezond. Het lichaam is niet gemaakt voor het eten van alleen groentes. We zijn omnivoor. Het lichaam kan in basis niet zonder vlees. Dan mist het lichaam van alles. Maar goed, iedereen heeft zijn of haar eigen keuze. En dat is helemaal prima.
0: Zo is dat ook. Marines bijvoorbeeld, die sprak nog een berichtje in.
5: Knalken maar bij hem. Tuurlijk hoort er bij eten een stukje vlees. Net zoals onder een SVP'tje zoek. Vlees en pudding.
0: Mooie soepvlees en pudding. Bij mijn warme maaltijd hoort een stukje vlees. Gisteren was dat ons lopend vuur. Dank voor alle reacties en je stem. 68% van de stemmers was het eens met de stem.

0: heeft haar niet nodig. Nou, haar hebben we zeker nodig. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Want we krijgen melding over mist.
1: Ja, klopt. Het zit op sommige plekken echt pot en pot dicht. Het is ook grondmist, want kijk je omhoog, dan is het helder. En op sommige plekken is al dal geen mist. Het is een beetje wat, beetje diezig in de staat Oranjebuurt. Door valt het eigenlijk wat zuiver. De rest vrijwel onbewolkt. Gisteren werd het 20 graden. Op dit moment een dikke 10,5 graden. En er viel 2,5 millimeter. En de barometer stand 29 millibar. Dat betekent dat we onder hoge druk liggen. Visvliet gisteren zo'n beetje 20 graden. Op dit moment grondmist. En ook helder weer. 8,5 graden. Het is windstil. En in Roodschouw, ja, door is het gewoon krookhelder. Geen mist. 10 graden op de thermometer. 18 kilometer zicht. Gisteren werd zo'n beetje 20 graden. Met 3 uur de zon. En er viel een dikke millimeter. Nou, die mist en nevel die gaat de komende uren, ja, ik kan ze nog even uitbreiden. Wanneer dat de zon opkomt, dan gaat het geleidelijk aan oplossen. En dan komt de zon te verschijnen. En met een zwakke tot matige zuidwest tot zuidoostelijke wind wordt vanmiddag 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht opklaren, sloten gaat er op nevel en mist ontstaan met 9 tot 13 graden als minimum. En morgen wordt een dag met regelmatig zon. En met een zwakke tot matige zuidwesten wind wordt 19 of 20 graden.
0: Nou, zo niet zo slecht, toch?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, nee, voor deze tijd van het jaar.
1: 17 graden is normaal om dit ziet.
0: Nou, kijk eens. Een paar plusjes erbij. Dan zit je op 20. Lekker hoor. Dankjewel. Tot over een uurtje. Yo, hoi. En zometeen gaan we het hebben over stoppen. In het kader van Stoptober is de vraag: waar wil jij mee stoppen?

0: Ze wilde op eigen benen staan en zong tot haar vader: Papa, don't preach. Je hoorde Madonna. 2 oktober is het. Gisteren begon oktober. En oktober, dat is bekend, is de maand van stoptober. 4 weken lang niet roken, dat is een beetje de gedachte erachter. Er zijn natuurlijk wel meer dingen waar we misschien wel mee zouden willen stoppen. En dus pakte Ronald Niemeyer de microfoon, ging naar Haren en vroeg daar willekeurig op straat:
1: waar zou u mee willen stoppen?
2: Waar zou ik mee willen stoppen? Ik rook niet. Ik drink ook niet al te veel. Ik heb nog een tuin. Daar zou ik eigenlijk wel mee willen stoppen, want ik ben nu 83. Dus dat, zo langzamerhand wordt het wel wat.
1: Stoppen met de tuin?
2: Nou ja, het is veel werk, Ronald. Ja, maar goed, dat zijn van die dingen. Ja, ik zit nog in het bestuur van de seniorenvereniging hier. Daar stop ik ook niet mee, want dat is veel te leuk. Ik ben nog steeds vrijwilliger in de hortus. Daar stop ik ook niet mee, want dat is veel te gezellig. Daar kom je allerlei leuke mensen tegen. Ik maak me zelden mee dat ik daar zit, dat er iemand langskomt en zegt van nou, dat is een waardeloze boel of zoiets. Maar
1: dat zou ik zo zeker vooral doorgaan. Waar zou u mee willen stoppen?
3: Een lekker koekje bij de koffie.
1: Ja.
3: Misschien moet ik daarmee stoppen.
1: Noemt u zichzelf verslaafd?
3: Nee, ik noem me niet verslaafd. Nee. Het is meer gewoon zoals nu ook. We hebben boodschapjes gedaan bij de Jumbo. Er ligt zo'n lekkere speculaasrol. Nou, die heb ik dan meegenomen. Ja. Maar dat moet eigenlijk niet.
1: Stoppen met snoepen. Maar ja, eigenlijk is het ook wel weer jammer om daarmee te stoppen eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk wel. Want het is wel heel lekker. En het geeft altijd een beetje vreugde bij een kopje koffie. Ja. Dus dat wel weer. Ja. Ja. Maar dat zou ik misschien minder moeten doen. En voor de rest, nee, voor de rest ga ik nergens mee stoppen.
1: Waar zou u mee willen stoppen?
4: Goeie vraag.
1: Je kunt ook nergens mee willen stoppen. Ja. Dat je het allemaal wel goed vindt.
4: Ja, precies. Nou, ik ben wel heel tevreden mens, ja. Dus ja. Dat is waar. Maar ja, ik kan het zo niet bedenken, nee.
1: Stoptober is het, dat gaat over roken.
4: Ja, nou, dat doe ik gelukkig niet.
1: Dan hoef je niet te stoppen.
4: Nee. Dat is makkelijk. Nee, aan mij heb je niet zoveel, denk ik.
1: Ja, iedereen die wil wel ergens mee stoppen. Ik vind het leuk dat ik nu ook iemand ontmoet die zegt van, ik hoef nergens mee te stoppen.
4: Nee, ik heb niet echt iets wat ik denk, dat moet echt anders. Dan moet ik mee stoppen. Dan heb je het wel gedaan.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Dit was gisteren te horen in de Tweede Kamer.
1: Graag korter houden, staccato.
0: Ja, tegen wie dit werd gezegd, dat vertel ik je zo meteen. Beetje gênant moment. Na 7 uur in de ochtendploeg, dit is

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
3: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
2: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
4: I'm never happy with the draw, but watching the game in the first half, we did so bad. I think it's my mistake as a coach.
2: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit het Mister Groningen is hier Noordnieuws met Rob de Vries.
6: Hulpdiensten hebben gisteravond een kind uit het Oldammeer bij Oostwold gehaald. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. De financiële toekomst van de gemeente Groningen ziet er onzeker uit. Voor volgend jaar komt de begroting nog rond, maar daarna schiet de gemeente de rode cijfers in. Wethouder Mirjam Wijnjaar is bang voor lastenverzwaringen en vooral bezuinigingen.
7: Dat gaat buurthuizen raken, dat gaat de portemonnee van mensen raken. Dat gaat misschien wel de snelheid van de woningbouwopgave raken. Dus het gaat echt over hele belangrijke dingen.
6: En tot 9 uur vanochtend geldt onder meer in onze regio code geel. Het verkeer kan plaatselijk dus last hebben van dichte mist, waarschuwt het KNMI. Meer nieuws straks om 19:30.
8: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
9: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
9: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
10: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum. Al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
11: Riga. Riga Keukens. Daar word je blij van.
12: De Winter Riool Service
13: lost elke verstopping en lekkage snel op.
12: De Winter Riool Service.
13: Kijk op uriool.nl.
11: Riga.
14: Riga Keukens heeft als een van de weinigen zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
11: Riga.
14: Riga Keukens. Daar word je blij van.
11: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
16: Radio Noord.
17: De ochtendploeg.
16: Met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen voor je langs de prikklok op de dag voor het weekend. Ik duik straks in de historie van de Rono en RTV Noord. We bestaan immers 80 jaar.
16: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
18: Goedemorgen.
19: Goedemorgen.

0: Let me out.
1: Geest uit de fles met Christina Aguilera en Genie in a Bottle. Mist in onze provincie, Rob zei het al. Dat is wel heel plaatselijk overigens. Sommige plekken potdicht, zei Hammerboer eerder vanochtend. En in de stad bijvoorbeeld lijkt het mee te vallen. Hou er in ieder geval rekening mee met de mist tot 1 uur of 9. Code geel, later ook zon erbij. En het wordt 19 of 20 graden vandaag. En dat trekken we in het weekend wel een beetje door. En in dat weekend, en wel komende zondagavond, kun je op TV Noord een mooie documentaire zien over de drie noordelijke omroepen. We, zeg ik er even bij, bestaan immers 80 jaar. Met de voorlopers van RTV Noord, RTV Drenthe, Omroep Friesland, de RONO en daarvoor de RON. Je kon vanochtend al een fragment horen uit 1948. Dat is opgedoken op een zolder in Leeuwarden. Daar gaan we het later vanochtend nog over hebben. Onze collega's van RTV Drenthe hebben in het kader van terugblikken op het verleden ook een fragment gevonden. Uit 1955 van de Zuidlaardermarkt. Die komt er weer aan. En ook toen had je al last van mond- en klauwzeer. Luister maar even.
2: Ja, eten heb ik hem. Goeie warme worst, een kwartje. Alsjeblieft.
3: In verband met het voorkomen van mond- en klauwzeer in Nederland zijn er voor deze markt extra maatregelen genomen. En zijn er bijvoorbeeld 2 extra collega's ingeschakeld om het marktkeuren klop te doen verlopen.
4: Toen kreeg je een hele grote aanvoer.
1: Ja, 1955, dit met, en het was misschien moeilijk te verstaan, maar een warme worst, een kwartje werd er nog bij.
5: Oh, ik dacht al, wat werd er nou gezegd aan het begin, maar ja.
1: Warme worst, een kwartje. Nou, luister vooral en kijk vooral ook komende zondagavond naar TV Noord. Die documentaire daar, dat is zeker mooi om even...
5: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik ook. Zeker als je een beetje houdt van de historie van de regionale omroep, moet je zeker even gaan kijken. Ja, in Duitsland is de benzine gisteren weer goedkoper geworden.
5: Alweer?
1: Ja, nou, het was naar ongeveer Nederlandse hoogte gestegen. Net iets daaronder. Maar de Duitse regering heeft nu de energiebelasting op benzine verlaagd. En dat merk je gelijk in de prijs, maar ook met Nederlanders aan de pomp.
6: De jerrycans staan klaar.
7: Hoe is dat? Hoe is dat? Ja, kan wel uit, hè? Nou.
8: Goedkoper dan bij ons, hè? Ja.
6: Hoeveel scheelt het?
7: 25 cent.
9: Ik woon 2 dorpen van de grens. Daar kan het uit als je het combineert met boodschappen doen.
6: Hoeveel bent u in totaal dan kwijt?
8: Nou, nu denk ik 110, 120, zoiets.
6: Tevreden?
8: Ja hoor.
6: Goed voor de portemonnee.
7: Ja, precies.
1: Ja. Ja, dat scheelt dan toch. We hadden het voor.
5: Lekker zo'n subsidie, hè?
1: Ja, dat scheelt.
5: Op brandstof. Ja, gisteren ingegaan inderdaad. Ja,
1: ja. En dan gaan mensen toch die kant weer op. Mocht je dan denken, dat doe ik morgen ook. Daar hadden we het vorige uur toevallig over met onze vroege vogel. Die zei, ik ga morgen even lekker naar Duitsland toe. En toen werden we gelijk door diverse luisteraars gewaarschuwd. Morgen is het 3 oktober, de taak der Deutschen Einheit. Het samengaan van Oost- en West-Duitsland in het verleden. En het is een feestdag en er zijn die winkels allemaal dicht. Dus de pomp zal wel open zijn, maar als je dan denkt, ik haal ook gelijk even andere goedkope spullen en een braadworst. Nou, vergeet het maar. Dat is niet nodig. Dit gebeurde gisteren in de Tweede Kamer. Toch een opmerkelijk moment. Staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk was bezig met een enorme verhandeling. Naast hem zat een topambtenaar, zo te zien aan het beeld, een militair. Met een hoge rangorde, zullen we maar zeggen. En die zat op een gegeven moment wat op een briefje zo te schrijven. Dat schoof hij onder de neus van Dirk Boswijk, de staatssecretaris van Defensie. Nou, luister maar even.
10: Zowel de bankaire als de private equity om te kijken hoe kunnen zij ook weer bij aanhaken. Graag korter houden, staccato. Je hebt helemaal gelijk, maar ik word gewoon enthousiast.
11: Mooi.
10: Ja. Je hebt helemaal gelijk. Ja, en ik heb gezegd dat ik een harde deadline heb. Dus herkomst speelt een veel zwaardere rol.
1: Ja, je zag die militairen daarnaast ook even een beetje wegkijken. Want dat was natuurlijk niet de bedoeling dat voorgelezen zou gaan worden.
11: Mooi.
1: Ik wilde gewoon even de staatssecretaris een beetje helpen.
11: Maar dit maakt alles ook gelijk zo persoonlijk of zo. Gewoon zo lekker menselijk.
1: Ja, dat is ook wel
11: weer
1: waar.
11: Zo leuk om te zien, juist.
1: Ja. En we weten natuurlijk, als je ergens enthousiast over bent, dan ga je er heel veel over vertellen. Ja. En politici hebben het ook wel een beetje in zich om...
11: Ja. Oh, nog meer.
1: Om nog meer te praten.
11: Oh ja, wist je dat?
1: Oh,
11: ja.
1: Wacht even, er wordt nu een briefje onder mijn neus geschoven.
10: Graag kort te houden, staccato.
1: Oké. Nee, punt is helder. Maar ik babbel wel door tot 1 uur of 10. Dat is wel dat je belooft. De ochtendploeg op Radio Noord. Tot 10 uur met Rob, Amber en die man die veel te veel praat.

0: Amateur, de Roemte. Laatste dag dat je hem hoort als Gronings Goud. Vanmiddag in Studio Gun maakt Maartje Etema bekend welke platen we komende week extra vaak gaan draaien.
1: Lopend vuur.
0: Het is 9 minuten voor 7:30. Ja, een appje of sms'je is snel verstuurd. Of even snel dat ene berichtje lezen. Dat kort moment van onachtzaamheid achter het stuur kan grote gevolgen hebben. Dat weten we allemaal. En toch doen we dat op een manier toch vaak. Nou, berichten lezen en schrijven op je telefoon zorgt voor ruim 2 keer zoveel risico op een ongeval, stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En daarom ging deze week, dat heb je misschien al voorbij zien komen, de nieuwe Mono-campagne weer van start. Mono betekent dat je ongestoord rijdt, niet je telefoon erbij hebt. De slogan is, hoe je ook vertrekt, vertrek Mono. Even opgezocht hoe het tegenwoordig zit. Word je betrapt op het gebruik van de telefoon in de auto, dan kun je rekenen op een boete van €440.
2: Jemig.
0: Op de fiets is dat €170. En met name op de fiets zie je toch wel vaak, ook bij de jeugd, hè? Die toch de telefoon in de hand heeft. Wie een mobieltje gebruikt in het verkeer is een domoor, is ons lopend vuur. Even eerlijk.
2: Ja, absoluut. Echt absoluut.
0: Nee, maar doe je het wel eens?
2: Ja, dat dan weer wel. Maar het is eigenlijk voornamelijk als ik bijvoorbeeld nummers opzoek op voor muziek of zo. Als ik dat wil draaien in de auto, dan zit ik op mijn telefoon. Maar ik app niet achter het stuur.
0: Ja, maar nummer opzoeken, daar ben je toch ook met je gedachten.
2: Ja, klopt. Anders. Dat is dus eigenlijk ook heel gevaarlijk. Maar als je een heel lang stuk rijdt, dan denk je, ik wil toch even een ander albumpje op.
0: Ja.
2: Ja, en dan ga je dus dan wel de mist in om dan even op je telefoon een ander albumpje op te zetten. Ja,
0: dat kan ook een heel duur ander albumpje zijn.
2: Ja, €400.
3: Heel veel cd's verkopen. Ja. Heel lang zo'n abonnement, zo'n streaming abonnement.
2: Maar doe jij het dan?
0: Nee, ik gebruik mijn telefoon voor navigatie.
2: Ja?
0: Maar ik kan dat ook niet.
2: Oké.
0: Nee, en op de fiets ook niet. Als ik fiets ook best veel, dan heb ik wel oortjes in. Dan luister ik een podcast of muziek of zoiets van Radio Noord. Mm-hmm. Dat ook doen, hè? Radio Noord in de auto luisteren. Of je niet steeds te wisselen.
3: Maar dan moet je hem toch even aanzetten.
0: Nee, dat doe je toch voor vertrek.
3: Ja, maar soms moet je ook even een volgende podcast opzetten.
0: Nee, dat kun je ook zelfs instellen.
2: Dat heb ik
0: Nou, maar dat stop ik zelfs ook. Want dan moet ik hem uit mijn broekzak halen. Dat wil helemaal
2: even
0: niet.
2: Langs de vluchtstrook.
0: Ja, nee.
3: Wat netjes, Edwin. Heel
0: ik
3: goed.
0: Wil niet droomster zijn dan de pauze, maar zo is het wel.
2: Wauw.
0: Ja, en ik heb wel eens gewoon gemerkt. Tuurlijk, ik heb in het verleden allemaal wel eens een keer iets op je telefoon zitten rommelen. Maar hoe snel je afgeleid bent binnen no time. Zelfs als je op je navigatie kijkt alleen al.
2: Ja, je gaat gelijk naar links of naar rechts. Ja. Dat is echt heel gevaarlijk.
0: Wil ik gewoon
3: ook,
0: niet.
3: Het is ook voorkomen terecht dat er dit soort hoge boetes worden gegeven. Toch voor, want het is zo gevaarlijk in de auto.
0: Ja, en toch gebeurt het veel erop.
3: Ja, nee, vertel mij wat. Ik zag het van de week nog, dat iemand gewoon rustig achter het stuur zat te appen. En
0: dan
3: in een woonwijk. En er hoeft maar een kind net over te steken. En je bent gewoon te laat met remmen. Dus het is zo ontzettend dik. Ik moet wel zeggen, ik moet wel toegeven, af en toe doe ik het wel eens op de fiets.
0: Ja.
3: Maar dan doe ik het alleen op een vrijliggend fietspad.
0: Mm-hmm. €170.
3: Ja, zeker. Nee, ik moet het toch niet doen. Maar ik vind trouwens dat het ook voor voetgangers verboden zou moeten zijn. En daar zouden ook hoge boetes op moeten staan. Want daar is het net zo gevaarlijk.
0: Dat klopt.
3: Ik zie zo vaak mensen met een telefoon in de hand gericht op het scherm oversteken.
2: Op een zebrapad. Hoppa.
3: Zo link.
2: In de ankers.
0: Wie een mobieltje gebruikt in het verkeer is een domoor. Reageer. Praat met ons mee. Misschien, vertel ook eerlijk als jij het wel af en toe doet en waarom. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 96% van de stemmen zegt eens wie een mobieltje gebruikt in het verkeer is een domoor.
1: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: Ach, de man die we deze week nog bespraken hier in de ochtendploeg. Winston Kerstanovic is jarig vandaag.
3: Ach.
0: Ja, hij was voor miljoenenjacht was hij helemaal in Delfzijl, hè?
3: Zullen we helemaal naar Blaricum gaan om daar een taart te bezorgen?
0: Nee. Maar we feliciteren hem wel van harte. Hij viert vandaag zijn 50ste verjaardag. Don McLean, zanger, 81. Sting is jarig, 75. Gordon Matthew Thomas Sumner, zo heet hij eigenlijk. En dit is leuk, dat vond ik terug. En dat paadje draait niet zo vaak meer. Lene Nyström is jarig. En die kennen we nog van Barbie Girl, van Aqua. Hey.
4: Hi, Barbie.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ja, met het hoogstemmetje. Lena Nystrum, zij is jarig vandaag. Je hoorde Aqua, Barbie Girl. Zometeen hoor je het Groningse nieuws van Rob de Vries. Wat zit erin, Rob?
3: Gaan we het hebben over de huizenprijzen. Je hoort dat ze in Groningen veel hoger stijgen dan elders in het land.

0: En
1: met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: 7:30 is het. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Tot 9:00 vanochtend geldt onder meer in onze regio code geel. Het verkeer kan plaatselijk last hebben van dichte mist. De waarschuwing van het KNMI geldt behalve voor Groningen ook voor Friesland, Drenthe en Overijssel. Hulpdiensten hebben gisteravond een kind uit het Oldammeer gehaald. Dat was de hoogte van de Noorderringdijk in Oostwold. Rond kwart over acht werd een zoekactie opgetuigd. Het kind werd overgedragen aan ambulancepersoneel en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. Hoe het kind in het water belandde en in de problemen raakte, wordt onderzocht. De coalitie in de provincie zou kunnen vallen. Daar houdt coalitiepartner VVD inmiddels serieus rekening mee. Vorige week kreeg coalitiepartij BBB een motie van afkeuring tegen zich, die ook door de 3 andere coalitiepartijen werd gesteund. Ze zijn ontstemd over de opstelling van de BBB in het dossier rond de onteigening van een boerenfamilie in Lucaswolde. Na een gezamenlijk overleg tussen de 4 coalitiepartijen is de kou nog niet uit de lucht. De BBB bespreekt de situatie na het weekend opnieuw met de fractie. Volgens fractievoorzitter Bas Wiegmans komt er dan iets van een besluit. Huizenprijzen stijgen volgens ABN AMRO dit jaar sterker dan voorzien. Vooral Groningen trekt het landelijk gemiddelde omhoog. In het tweede kwartaal steeg de huizenprijs in Amsterdam 0,8%. In de provincie Groningen was dat 8%. Het landelijk gemiddelde komt uit op 4,2%. Voor de resterende maanden verwachten de onderzoekers dat de prijzen stabiel blijven of zelfs iets zullen dalen. In 18 werkplaatsen in de provincie wordt hard gewerkt aan het maken van lichtsculpturen voor de Sint-Maartenparade. De lichtoptocht trekt op zaterdag 7 november, een paar dagen voor Sint Maarten, voor de tweede keer door de Groninger binnenstad. Artistiek leider Karel Buskus vertelt hoe deze editie verschilt van vorig jaar.
10: Het zal iets groter zijn, maar we willen daar ook wel voorzichtig in zijn. Het moet ook behapbaar blijven, ook voor de kleine organisatie die we zijn. Maar het groeit wel enigszins. Ja, we hebben nu 18 werkplaatsen. En er waren er vorig jaar 11. Dus dat zijn er al 7 meer.
11: En elke werkplaats is ook een creatie?
10: Ja, in principe wel. Ja. En soms zijn dat grote dingen, soms zijn dat wat kleinere dingen. Er doen ook scholen mee. Basisscholen maken lampions. Die zijn heel klein. Middelbare scholen maken wat middelgrote sculpturen.
9: Thema is dit jaar rituelen. Na jaren is een radiofragment uit 1948 opgedoken op een zolder in Leeuwarden. Daarin hoor je oom Diederik uit Stadskanaal op een landbouwtentoonstelling in Groningen een zogenaamde gesproken brief maken voor zijn neef, die als soldaat in Nederlands-Indië zit. Een klein stukje eruit.
12: Wist u door Diederik mijn jong? Hier is oom Diederik uit Knol, hoor. Ik ben hier in stad op de grote tentoonstelling. Jong, wat zullen dat niet even kijken kist. Mooi man, Marokko.
9: Ja, verslaggever van de regionale Omroep Noord, voorloper van de RONO en Radio Noord, legt het vast. De kop tijdens het maken van een documentaire over het 80-jarig bestaan van de noordelijke regionale omroepen. René Duursma van de Groninger Archieven is blij dat het fragment bewaard is gebleven.
0: Ja, het is echt 1948. Het is echt relatief. We hebben nog wel iets uit 47 of 46 zelfs, maar ook Koos Kerstholt onder andere. Maar er is niet heel veel materiaal uit eind jaren 40. Het is best bijzonder.
9: Meer erover lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
13: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
14: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
15: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
17: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
18: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen, financiële zorgen voor de gemeente Groningen. De gemeente krijgt de begroting van volgend jaar nog rond. Maar daarna is er nog veel onduidelijk. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen naar Cool and the Gang.
19: Bonjour, bonjour. Goedemorgen.

0: la la la, let's go dancing. Het is 8:09. De financiële toekomst van de gemeente Groningen ziet er onzeker uit. Voor volgend jaar komt de begroting nog rond, maar daarna schiet Groningen de rode cijfers in. Hoe groot het tekort gaat worden, dat is nog niet duidelijk. Wethouder Mirjam Wijnja vertelt hoe het komt.
1: 70% van onze inkomsten komen vanuit het Rijk. En daar zit heel veel onzekerheid. Er is 27 miljoen bezuinigd op onze begroting door het Rijk. En er hangt heel veel onzekerheid in de lucht over nog meer bezuinigingen. Komt er meer geld bij of niet? En we weten eigenlijk nog niet hoe dat gaat uitpakken. Dus als dat allemaal slecht uitvalt, dan hebben wij vanaf 2028 gelijk een hele grote bezuinigingsopdracht te pakken.
2: Ja, wat zou dat betekenen voor de inwoners van de gemeente Groningen?
1: Nou ja, dat zou sowieso betekenen dat we hele pijnlijke bezuinigingen moeten doorvoeren. Dus dat gaat buurthuizen raken, dat gaat de portemonnee van mensen raken. Dat gaat misschien wel de snelheid van de woningbouwopgave raken. Dus het gaat echt over hele belangrijke dingen. En dat is ook de reden dat wij alles op alles zetten om te voorkomen dat dat gaat gebeuren.
2: Is er nog wel ruimte voor nieuwe ideeën, nieuwe initiatieven?
1: Eigenlijk is die er niet. Wat we de komende jaren moeten doen is werken met schaarste. Dus we blijven investeren in de dingen die belangrijk zijn voor Groningen. We maken goede schoolgebouwen voor onze kinderen, groene straten, we bouwen woningen. Maar als er nieuwe dingen bijkomen of extra dingen, dan kan dat alleen maar als we stoppen met iets anders. Dus dat is wel echt een andere situatie dan de afgelopen jaren.
2: En al die plannen die de afgelopen jaren zijn gemaakt, de grote plannen, misschien Karring, de Oosterpoort, maar ook inderdaad schoolgebouwen, sportvoorzieningen. Hoe is het daar al mee?
1: Nou, wat we de afgelopen jaren heel goed hebben gedaan als gemeente is dat eigenlijk allemaal goed in beeld brengen. Dus we weten precies wat er moet gebeuren. Als ik even sportvoorzieningen neem, we weten precies welke accommodaties zijn er, wat moet er gebeuren. En dan kan je dat ook een beetje gaan plannen. Dus dat is allemaal in beeld. En nu gaat de focus echt op uitvoeren. Dus dat betekent dat de mensen die voor de gemeente werken, die gaan zich meer met de uitvoering, echt op straat, aan het werk, dingen voor elkaar krijgen voor de inwoners van Groningen. En dus minder met het maken van beleid.
2: Ja, u zei al 70% ongeveer, iets 71 geloof ik, komt vanuit het Rijk. U draait zelf ook aan een knop, de OZB. Hoeveel ruimte is er nog om zelf als gemeente aan knoppen te draaien om meer geld binnen te halen?
1: Nou, er is heel weinig ruimte om aan knoppen te draaien. En het is ook een knop waar we eigenlijk liever niet aan willen draaien. Want als je naar de afgelopen jaren kijkt, dan is het leven voor heel veel mensen heel duur geworden. Dat zien wij ook. Dus we doen dat liever niet. De afspraak die we nu hebben gemaakt is dat een stapje in die verhoging, het gaat over 5% op de OZB, dat we die echt als sluitstuk nemen. Dus we hebben eerst gekeken naar meer risico's. Waar kunnen we zelf bezuinigen? Wat gaan we met onze eigen organisatie doen om het met minder mensen te doen? En pas daarna de lasten van inwoners. Dus we proberen dat echt zoveel mogelijk te voorkomen.
0: De Groningen wethouder Mirjam Wijnja was dat in gesprek met verslaggever Wouter Holsappel. En zometeen, het Gronings kampioenschap BMX wordt morgen niet in Zevenhuizen gehouden, maar in een andere provincie. Waarom? Dat hoor je zometeen hier. Radio.

0: kwart voor acht. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, mist op sommige plekken. Dichte mist ook. Hoe lang duurt dat nog?
1: Nou ja, de zon die moet eigenlijk de bar al een beetje abrum. Ik denk dat we over 2 uur zo'n beetje wel overal ervan verlast ben. Het is op dit moment vooral in de bootgebieden dat het nog behoorlijk dicht zit. 216 meter zicht op Grunnen Airport Eelde. Nou, en hier schijnt eigenlijk op dit moment, ja, misschien de zon. Ja, is er inmiddels wel. Hier valt de mist dus hier de wel touw, maar iets verderop, ja, door is het in wel weer mistig. Dus oppassen de komende uur nog even voor die nevel en mist. De zon die komt er straks bij en voor de rest is het rustig weer. De wind is zwak tot motig, komt uit zuidelijke regens en de temperatuur vanmiddag 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht opklonend en rustig weer. Dan gaat het loter op nijweer, nevel en mist ontstaan met zo'n 8 tot 12 graden als minimum. In morgen wordt een dag met regen motig zon. Overdag blijft droog met een zwakke tot motige zuidwestenwind 19 of 20 graden.
0: Dankjewel. Ja, het Gronings kampioenschap BMX wordt morgen gehouden in Drenthe, in Assen. Was aanvankelijk niet de bedoeling, want er zou gereisd worden op de splinternieuwe baan in Zevenhuizen. Maar ja, een technisch probleem met een gloednieuw starthek gooit roet in het eten. Verslaggever Ronald Niemeyer ging er maar eens kijken in Zevenhuizen en hij sprak er met Jeroen Heijnen van fietscrossclub De Spartanen.
2: Dat klaphek inderdaad, waar al die fietsers dan tegenaan staan en wachten op de start, gaat keurig omhoog.
3: Ja.
2: En je kunt hem ook gewoon
3: laten. Ja, ik kan hem laten vallen, kijk hier.
2: En dan zeg ik, hij doet het gewoon.
3: Ja, hij doet het keurig. En wij hadden op trainingen eigenlijk ook geen last ermee. Het probleem is als je dus echt met 8 zware rijders, volwassen mannen, aan dat hek gaat staan. En je staat lang aan zo'n hek. Ja, dan viel het hek viel weg. Dus die viel naar beneden voordat de startprocedure beëindigd was. Ja, en dat is niet wenselijk. Dat is ook kan gevaarlijk zijn, kan oneerlijke competitie zijn. Dus.
2: En dan krijg je de nationale wedstrijden. Dat zou zaterdag zouden die hier plaatsvinden. Ik denk dat je daar als vereniging heel trots op bent.
3: Ja, zeker. Ja, wij waren er helemaal klaar voor. En dan, dan kom je erachter eigenlijk op een training van oeh, ja, jeetje, dit kon wel eens moeilijk worden als er 8 volwassen mensen aan het hek staan. Geprobeerd een goede oplossing te vinden, maar ja, we kregen het niet klaar voor zaterdag.
2: En dus gaat een Gronings evenement naar Assen toe?
3: Ja, ja, nou ja, daar kan ik niks negatiefs over zeggen. Wij zijn heel blij met Assen. Dat Assen de baan ter beschikking stelde aan ons. Is natuurlijk helemaal super. Wij kunnen daar zo met ons boeltje kunnen we daar naartoe. En wij organiseren daar een fantastisch Gronings kampioenschap.
2: Ja. Het zal ongetwijfeld stevig balen zijn natuurlijk. Ook als vereniging. Want ja, die baan ligt er nog niet zo lang. Nee. Splinternieuw, dat wil je laten zien. Zeker met zo'n kampioenschap. Wat betekent dat financieel? Want ik kan me voorstellen dat de mensen die hier niet komen hier ook niks uitgeven.
3: Wij krijgen de baan in Assen krijgen we in bruikleen. Dus wij zetten onze horeca zetten we daar neer. En ja, in principe kunnen we dan ook weer inkomsten genereren.
2: Ja, je neemt het evenement dus even mee naar een andere plek.
3: Juist.
2: Ja.
3: En we hebben die inkomsten ook nodig, want we hebben allerlei uitgaven al gedaan. We hebben allemaal prijzen gekocht. Er zit wel een 3.000-4.000 euro aan kosten al in dat evenement. Ja. Dus ja, je bent blij dat je wel de kans krijgt om dat er weer uit te halen.
0: Jeroen Heijnen van fietscrossclub De Spartanen in gesprek met Ronald Niemeyer, Zevenhuizen. Ja, wanneer het hek is aangepast, dat is nog niet bekend. De vereniging wil het probleem voor volgend jaar opgelost hebben. Dan staan namelijk in Zevenhuizen opnieuw 2 grote evenementen op de agenda. Maar morgen dus naar Assen. Zometeen ons loopt het vuur na Lynyrd Skynyrd.

0: Alleen de cowboy hoed erbij denken. Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. Misschien ben je wel onderweg. Gebruik je telefoon dan niet, hè? Zegt campagne Mono. Hoe je ook vertrekt. Vertrek Mono, luidt de campagne. Wie je mobieltje gebruikt in het verkeer is een domoor. Is ons lopend vuur. Komt er binnen, Amber.
1: Ja, Hilda zegt, voor navigatie zet je mobiel in een houder. En voor overig gebruik zet je je auto op een parkeerplaats. Je bent niet alleen een domoor, je bent een gevaar op de weg. Net zo gevaarlijk als alcohol of drugs in het verkeer. Theo zegt €440.
0: Ja.
1: Dat is een koopje. Stel je komt in het ziekenhuis terecht en je moet de kosten zelf betalen, dan is €440 wel echt een koopje. Kort samengevat, je bent wel echt een domoor. Monique zegt niet alleen iedereen heeft een navigatie in een voertuig. Ik kan helaas niet altijd de weg vinden en wanneer ik de weg kwijt ben, moet ze even kijken. En zeker met alle omleidingen, dus... Zij is er niet helemaal mee eens.
0: Wie je mobieltje gebruikt in het verkeer is een domoor. 050-318-288. Praat met ons mee. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 97% van de stemmen zegt eens. Wie je mobieltje gebruikt in het verkeer is een domoor. Het is vrijdag, betekent na achter ons wekelijks nieuwsforum. Vandaag met Betty de Boer en Wouter Holsappel. Over andere over toerisme in Groningen en de kwestie Koenschuiling. En nu Daft Punk en Pharrell Williams. Like

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 8 uur.
9: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
10: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
9: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
11: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
9: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan het Groningse nieuws met Rob de Vries.
13: Het KNMI heeft code geel afgegeven wegens mist. Plaatselijk kan het zicht minder dan 100 meter zijn. De waarschuwing geldt nog tot 9 uur vanochtend. Hulpdiensten hebben gisteravond een kind uit het Oldammeer bij Oostwold gehaald. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. En de financiële toekomst van de gemeente Groningen ziet er onzeker uit. Voor volgend jaar komt de begroting nog rond, maar daarna schiet de gemeente de rode cijfers in. En dat heeft gevolgen, waarschuwt wethouder Mirjam Wijnja.
14: Als er nieuwe dingen bijkomen of extra dingen, dan kan dat alleen maar als we stoppen met iets anders.
13: Meer daarover straks om 8:30.
2: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Ja. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramers gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
15: Echt wel?
2: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
16: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande dinsdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Leuven-Bers begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
17: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
18: Sunnetevel, jokason.nl, albino 60 jozen weer en rollo.
19: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
20: Radio Noord. De Ochtendploeg.
21: Met Edwin Paspeer.
22: Goedemorgen, ons nieuwsforum bestaat vandaag uit Betty de Boer en Daniel en Wouter Holsappel. Vandaag onder andere over de zaak Koen Schuiling.
23: Goedemorgen.

0: Jamie Lydell en Another Day. Het is vrijdagochtend en dan hoor je ons wekelijks nieuwsforum na achten over de kwestie Koen Schuiling, over toerisme in Groningen. En we praten ook over de toekomst van medicinale wiet. Met in ons panel vandaag voormalig Kamerlid Betty de Boer en verslaggever Wouter Holsappel van RTV Noord. Goedemorgen beiden, welkom.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het Openbaar Ministerie eist opnieuw €250 in het hoger beroep tegen Koen Schuiling voor schennis van de eerbaarheid. Het OM acht wettig en overtuigend bewezen dat de oud-burgemeester van Groningen in maart 2024 masturbeerde achter het stuur terwijl hij op de weg reed. Hij werd vorig jaar veroordeeld tot een boete van €250 voor wat officieel schennispleging heet. Hij ging in hoger beroep. En dus, Betty, kwam het hele circus weer op gang. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, voor de persoon, ja, onverteerbaar natuurlijk. Dat het zo lang moet duren. De man is zijn baan kwijt. Je staat te kakken, zeg maar, als met eerbaarheidsschennis. Je omgeving, zeg maar, je hele medische dossier ligt ook per ongeluk op straat. Dus de man is natuurlijk privé en publiek gewoon kapot. En dan zit je daar in de raadzaal. En wat dat treffend is, dat er ook geen tekening of foto's mag natuurlijk niet. Hè, maar ook geen tekening meer. Ik denk dat is ook wel bijna symbolisch over hoe de man zich moet voelen. Hè, je zit dan met zo'n intrinsieke afkeer in zo'n rechtszaal. Waar je niet wil zitten. Dus het duurt allemaal veel te lang. Dat mag ook wel wat sneller inderdaad. En ik hoop dat inderdaad het oordeel van de rechter nu een ander is. Ja.
0: Dat hoop je?
1: Ja, ja. Zeker. Voor hem zelf wel. Absoluut.
0: Ja. Want hij had natuurlijk die boete kunnen betalen en niet in hoger beroep gaan. Dan was het hele circus niet nog een keer.
2: Nee, dat klopt. Nou, ik heb hem een tijdje meegemaakt als burgemeester. Dus één ding is wat bij mij wel blijven hangen is dat hij niet zomaar zich daarbij neerlegt. Hij is echt voor recht. Hè? Dus het recht moet zegevieren. Dus als hij vindt dat hij onschuldig is, dan zal hij daar ook tot het gaatje gaan om dat voor elkaar te krijgen. Of die tekening. Ja, dat komt al een dag van tevoren. En dan denk je, los van schuldig of onschuldig, dan wordt hem ook weinig bespaard, zeg maar. Want dan
1: staat nog eens een keer in de krant natuurlijk.
2: In plaats van dat je alleen op de dag zelf in het middelpunt van de aandacht staat. Wat, als je al die live blogs en weet ik wat erbij gehouden, dan kun je al bijna niet bij hoe bizar het eigenlijk is wat er allemaal gebeurt.
1: Ja.
2: Ben je ook nog een avond van tevoren sta je weer overal met je hoofd. En dan, en dan mag er geen tekening gemaakt worden. En juist daardoor kom je nog meer in de aandacht. Dat is toch wel heel
1: het was natuurlijk makkelijker geweest om dan een paar jaar geleden betaal dan maar. Dan ben je eraf, dan is het weg. Maar hij is overtuigd dus ook van zijn onschuld. En dat overtuigt mij eerlijk gezegd ook wel. Want je kunt gemakkelijker dat betalen, dan ben je eraf. En dan is het niet meer in het nieuws. En dat is dus nu niet het geval.
0: Maar dan was het ook aan hem blijven hangen natuurlijk als hij betaald had.
1: Nou, je wilt gewoon vrijspraak op dit front. Je wilt ook publiek weer, zeg maar, toetreden tot bepaalde dingen. En ik snap dat dat zijn doel is. Ja.
0: En we weten nu, en dat is natuurlijk het hele wrang ook voor hem, ook al wordt hij vrijgesproken, we weten ontzettend veel over zijn medische dossier inmiddels, tot in een detail wat echt niemand wil weten misschien wel.
1: Ja, dat is onverteerbaar. Het is gewoon onverteerbaar voor een persoon, zeg maar, die al publiek bekend is. He, dat dit allemaal op deze manier op straat ligt. En wat bij iedere keer weer dat nadenken. En we hebben het een keer eerder over gehad, hier ook, dat ik hier ook zat. En dat is ook zo, één getuigenverklaring is geen getuigenverklaring. Dus dat vind ik ook heel vreemd in deze zaak.
0: Ja, maar hoe zou dat dan kunnen? De rechter heeft wel uitspraak gedaan, wel overwogen, mag je vanuit gaan, op basis van één getuigenverklaring.
2: Ja, aan het begin van dit hele proces denk ik dat Koen Schuiling het misschien een beetje, ik kan het niet voor hem invullen, want hij het een beetje onderschat heeft.
0: Hij had geen advocaat in de zin.
2: Nou, precies. En pas veel later is hij ook meer gaan vertellen. En ik heb ook, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er niet heel veel verstand van, maar mij bekruipt wel eens het gevoel van als hij er meteen ook even professioneel, een advocaat erbij, iemand die er echt elke dag van zijn leven mee bezig is om dit soort zaken, zeg maar, voor een rechter te verdedigen, dan had er misschien ook wel een wat bespaard gebleven aan de achterkant. Dat je meteen aan het begin al de juiste informatie geeft, waardoor het misschien überhaupt niet tot een veroordeling was gekomen.
0: Ja,
1: en als je dus overtuigd bent van je eigen onschuld, of je weet dat, dan ga je er enigszins naïef in, lijkt het wel. Maar wat mij ook dan treft, is dat ook dat hij 5 keer heeft aangeboden om het gesprek aan te gaan met het OM. En dat keer op keer geweigerd is. Dus dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Ja. Maar ook dat de minister destijds niet heeft gedacht van, dit is een publiek figuur, dit is een burgemeester van Groningen, onbeschreven blazoen, de man is 67, nota bene. Dus moeten we dit niet gewoon nauwkeuriger en zorgvuldiger onderzoeken? En ik vind dat daar ook
0: Ja, maar denk je dat er niet nauwkeurig genoeg onderzocht is?
1: Dat denk ik. Die indruk geeft het wel, ja. Als je 5 keer hebt aangeboden om het gesprek aan te gaan en je gaat heel naïef, zeg maar, ook zonder advocaat het begin overal in. Hè, omdat je overtuigd bent van je eigen onschuld. Je weet hoe het zit. Bovendien, 1 getuige is geen getuige. Heel vreemd dat een vrachtwagenchauffeur de man ook nog klem heeft gereden, zeg maar. En dan ook nog een opname heeft gemaakt die pas vorig jaar bekend is geworden. Dus je komt ook steeds meer weer te weten over de tijd over de zaak.
2: Heel gek allemaal.
1: Dat is ook idioot. En dan hoor je Koen ook zeggen van, nou ja, ik heb last van onderbuik. Ik moet plassen. Dus ik...
2: Kijk, het is natuurlijk ook dat gedeelte. Is natuurlijk allemaal, het is taboe. Of het is, dat is ook allemaal een beetje, hangt ook wel een beetje een vreemd gevoel omheen. Ja. Maar als je dat allemaal leest. Ik zat toevallig in het stadhuis afgelopen woensdag, terwijl die zaak bezig was. Mijn collega's waren live aan het live bloggen daar. En af en toe dan open je weer zo'n update. En je denkt gewoon dat je naar een slecht boek aan het lezen bent. Je weet niet wat je leest eigenlijk.
1: Ja. En Saskia Belleman die volgt het ook, hè? Die is misdaadjournalist eigenlijk. Ja. En die zegt ook, ja, waar hebben we het hier over? Hè? Ja. Waar heb je het over? Dat dit een zaak is die ons zo lang moet bezighouden.
2: Ja.
1: En waarbij 1 man publiekelijk zo kapot is gemaakt inmiddels. Dus,
3: want nu straks komt er een uitspraak.
1: Ja.
3: En dan wordt hij of nogmaals veroordeeld, of hij wordt vrijgesproken. Maar het beeld, Wouter, dat blijft hangen, zal toch altijd zijn dan van wat hier gebeurd is?
1: Als hij onschuld, als hij vrij wordt gesproken, dan wordt hem wel recht gedaan. En dan kun je ook werken aan je eigen rehabilitatie. En ook weer terugtreden, ook in publieke functies bijvoorbeeld.
3: Zeker. Jawel, maar zou het beeld van de publiek niet recht toch zijn van, ja, dat was die burgemeester waar iets mee was. Maar,
1: en daarom gaat Koen ook door natuurlijk. Als je overtuigd bent van je eigen onschuld, dan wil je die vrijspraak. En dan wil je ook gewoon weer met opgeheven hoofd, zeg maar, ook terugkeren in de maatschappij. Wat hij natuurlijk ook wel is, maar ook weer publiekelijk.
2: En zeker ook in het stadhuis bijvoorbeeld, waar hij tot zijn ontslag, of nee, hoe noemen we dit? Werkte, daar is sowieso iedereen al van overtuigd dat hij dit niet heeft gedaan. Dus ik denk dat er ook nog wel... hij kan nu niks. Dus omdat hij... Ja, hij noemt het zelf. Ik ben eigenlijk gewoon gecanceld. Maar stel dat hij wel vrijspraak krijgt, dan denk ik wel dat hij nog zijn kennis en kunde wel weer zou kunnen delen met de samenleving. Dat is wat hij zou willen, geeft hij ook aan.
1: Je kunt bepaalde functies bekleden, raden van toezicht, door de raad van commissarissen.
2: Adviseur.
1: Absoluut.
2: Mocht hij vrijspraak krijgen, dan is die weg wel weer open.
1: Ja,
2: en ik weet moment... eigenlijk ook niet, als hij wel schuldig wordt verklaard, of die weg dan niet open is.
3: We wachten dat af en niet op de uitspraak van de hoge beroepszaken. Komt binnenkort natuurlijk. We gaan naar het toerisme, want de provincie doet een nieuwe poging om het toerisme in onze regio een impuls te geven door 22,3 miljoen euro te investeren. De hoge beroepszaken komt binnenkort natuurlijk. We gaan naar het toerisme, want de provincie doet een nieuwe poging om het toerisme in onze regio een impuls te geven door 22,3 miljoen euro te investeren in toeristische plannen van ondernemers.

0: Belgische provincie, zeg maar. Is die potentie er wel? Dat vraag ik me wel eens af.
1: Wat vind jij, Betty? Is Groningen een provincie waar toerisme potentie is?
2: Nou, ik lig een paar weken, zoals jullie weten, met mijn woonschip in Delfzijl. Dan kijk je de wereld ook weer eens naar een ander perspectief. En wat heeft Groningen mooie stukjes? En tegelijkertijd, de kwaliteit van Groningen is ook die hele mooie leegte. Zoals ik vanochtend hier naartoe reed, dan zie je die fladde mist over de weilanden hangen. Jongens, wat is deze provincie prachtig. He, aan de andere kant, toerisme kan ook weer een economische impuls betekenen voor het gebied. Dus ja, ik denk dat het goed is. He, maar als je dan kijkt, het heeft ook zijn nadelen natuurlijk. He, we moeten ook niet over. Maar we hebben nog zoveel ruimte hier. Wij worden niet zomaar overspoeld en overlopen door hordes toeristen. Daar geloof ik helemaal niks van. Terwijl het wel een impuls kan geven. Maar de stad Groningen heeft ook zoveel te bieden qua activiteiten. We hebben altijd.
1: Maar als dat zo is. Dan zou je toch zeggen, dan moet het zichzelf wel gaan regelen. Dan hoef je niet zoveel erin te investeren.
2: Dat is kennelijk niet zo. Het is ook mooi dat de provincie hier nog weer een extra impuls wil geven. Daarvoor hebben de Nijbegungelden volgens mij ook om dit soort activiteiten ook juist te bevorderen. Ik ben trouwens benieuwd wat ze ervan gaan doen.
0: Ja.
2: Maar ik ben ervan overtuigd dat Groningen heeft echt kwaliteiten. En we zouden echt wel wat meer toerisme kunnen hebben.
0: Ja, want in het Nijbegun zit ook nog volgens mij in dat hele pakket nog 200 miljoen voor. Dat heet dan vrije tijdseconomie. Dus dat zal ook over toerisme gaan. Maar ja, ik ga dan een beetje zoeken in mijn hoofd. Nou, de stad is natuurlijk Groningen stad. Er komen veel toeristen op af. Ik ben zelf dit jaar in de gemeente Westerwolde heb ik in zo'n huisje gezeten in de bossen daar.
2: Prachtig.
0: Is ook echt geweldig. Maar ja, als je erheen rijdt, kom je ondertussen gewoon heel veel uitgestrekte landschappen tegen. En dan denk ik, ja, waar moeten die mensen dan gaan zitten? Moet je daar dan campings bouwen? Of moet je wat is precies het idee? Dat vraag ik me dan wel. De praktijk vraag ik me wel af hoe dat dan uitpakt.
2: Nou, kamperen en camperplaatsen bijvoorbeeld. Hè, daar zou je heel goed in kunnen investeren. Een camper heeft zo'n vlucht gekregen. En mensen gaan niet meer graag naar Zuid-Europa, waar het gewoon veel te warm is. Nou, de provincie Groningen heeft echt wel wat te bieden wat dat betreft. Maar dan moet je inderdaad wel plekken creëren waar mensen ook kunnen zijn.
0: Maar met z'n allen aan het wat?
2: Bijvoorbeeld, piek op het wat. Prachtig eetentje aan het wat, zeg maar in Delfzijl.
1: Maar dan overdrijf ik nu misschien een heel klein beetje. Maar moet je dan straks niet uitkijken dat het niet te druk wordt?
2: Nou,
1: of is dat een luxe probleem waar we niet over hoeven te hebben?
2: Als we dat luxe probleem hebben, hebben we het er dan wel eens over. Dus zover is het natuurlijk
0: ook. Ja, het is natuurlijk ook wel een beetje een imago dingetje. Friesland heeft de meren. En Drenthe heeft die bossen, die uitgestrekte bossen waar je prachtig kan wandelen. Ja, dan wat is het verhaal van Groningen als het gaat om de toerist? Dat is
2: de grap is, we hebben beide. En we hebben het verhaal, de Graanrepubliek. Hè, dat was ook zo'n, ik was gisteren bij een jeneverstokerij in Oostwold. Die vertellen het verhaal van de Graanrepubliek. Echt prachtig mooi. Dus het Veenkoloniaal Museum, daar het verhaal van vertellen. Oh. Dus we moeten ook meer verhalen gaan vertellen.
0: Ik heb
2: de verhalen
0: dat,
2: van de achtergronden in Groningen.
0: Ik heb het idee dat de ambassadeur voor het toerisme in Groningen hier tegenover mij zit.
2: Nou, is er een vacature?
1: We gaan het hebben over medicinale cannabis, want de patiënten en ook organisaties van patiënten maken zich zorgen over de tekorten. Nu het Veendammer bedrijf Bedrocan op omvallen staat, is het onzeker of ze medicatie nog wel kunnen blijven gebruiken, zo vrezen ze. Bedrocan vroeg vorige week uitstel van betaling aan. Heeft allemaal te maken met de Europese aanbestedings- en staatssteunregels. Ja, dat leek toch een beetje de uitweg uit de schimmige wereld van de wiet. Deze weg langs de overheid. Is dat nu een weg die misschien dan wel weer de andere kant op draait?
2: Nou, het is natuurlijk wel een beetje schrijnend. Hè? Dus dit bedrijf heeft natuurlijk altijd gezorgd dat mensen zeg maar, die medicinaal wiet nodig hebben. En wat ook heel goed werkt bij al die patiënten met Parkinson en MNS en noem maar andere ziekten.
0: Epilepsie.
2: Ja, epilepsie. En dus ik vind ook wel dat de overheid ook wel een beetje een zorgplicht heeft in deze. Zeg maar, als deze al dit bedrijf al een surseance van betaling heeft. Doordat de overheid misschien de procedures niet snel genoeg volgt. Marktwerking, ach, ik ben er geen tegenstander van. Zoals
1: VVD,
2: zouden kunnen vermoeden. Hè? Maar dit is wel een hele rare overgangssituatie waarbij de overheid ook een zorgplicht heeft. Dit bedrijf die helpt mensen. Mensen zijn hiervan afhankelijk. En dan moet je daar toch wel een beetje zorgvuldiger mee omgaan, vind ik.
0: Ja, het is natuurlijk altijd een beetje lastig met dit soort dingen. Omdat de overheid maakt de regels. Maar de overheid is in dit geval ook de afnemer. Hè? De overheid nam het van ze af. Betaalde daar dus voor. En dat contract liep af. Maar de regels om het zelf aan apotheken te verkopen, die zijn er dan nog niet. Dan zou je ook als overheid kunnen zeggen van ja, dan helpen we die in die tussenfase helpen we zo'n onderneming. Want die zijn afhankelijk van hoe snel wij de regels hebben. Je hebt het bijvoorbeeld hier in Groningen ook. Op de suikerzijde. Er zitten allemaal ondernemers. Die weten nog niet wat er na 2030 gaat gebeuren. Omdat de gemeente daar nog geen plannen voor heeft. En dat snap ik wel. Dat is een bepaald risico wat je loopt als ondernemer. Het is altijd wel prettig als de overheid jou ook ondersteunt op het moment dat nog niet helemaal duidelijk is hoe die situatie er dan uit gaat zien daarna. En dat is in dit geval, loopt daar gewoon achter.
1: Want is de overheid zich daar te weinig van bewust dan misschien wel, dat dit bij zo'n bedrijf enorme gevolgen heeft?
2: Nou, kennelijk. Want anders zou het bedrijf nu niet het water aan de lippen staan. En ik vind wel dat we daar. En

0: Kijk, je hebt ondernemersrisico. En ondernemers, je bent niet voor niks ondernemer, dus dat neem je wel. Maar inderdaad, als een overheid zorgt voor vertraging op de lijn, dan heeft de overheid ook een keerzijde, dan is er ook een zorgplicht. Hè, zeg maar, om dit bedrijf ook door de tijd te helpen, totdat je de regels wel op orde hebt. En net wat jij gewoon heel treffend zegt, dit bedrijf heeft jarenlang gezorgd, het was eigenlijk hoofdleverancier van de overheid zelf, nota bene. Dus
1: het is niet zomaar een bedrijf natuurlijk. Nee. Het is ook een bedrijf dat extra risico heeft moeten nemen, ja. Omdat het in een nieuwe wereld was. Dit was er nog niet.
0: Ja. En vestigingen in Groningen natuurlijk. Dus,
2: tegelijkertijd natuurlijk ook geen concurrentie. Dus dat was dan weer de andere kant van de medaille.
0: Ja, maar ja, wiet is natuurlijk heel gevoelig. Het is verboden zeg maar, om het zelfs aan te leveren zeg maar, bij de gewone coffeeshops. Het is natuurlijk een hele schimmige vreemde wereld die door de overheid nog steeds zo overgereguleerd is. En wat ze nu een beetje proberen los te laten aan alle kanten. Maar dit bedrijf heeft duidelijk wel even iets zorg nodig van diezelfde overheid.
1: Heb je anders de kans dat het ook weer terugschiet in de schimmige wereld? En dat mensen die ervan afhankelijk zijn weer naar de schimmige, je hebt ook gewoon coffeeshops die netjes, alles uit, prima, maar dat ze weer daar naartoe moeten.
2: Maar dit gaat natuurlijk wel om medicinale cannabis, dus dan zullen ze ook wel, denk ik, naar importeren kijken. Dat is natuurlijk wel echt vreemd, dat je dus een... ik ken het bedrijf verder niet, ik weet niet of het helemaal, of het een fantastisch bedrijf is, of ze hun zaken goed op orde hebben, daar kan ik niks over zeggen. Maar je hebt dus in Nederland een bedrijf dat dit goed doet. En omdat we het als overheid dan niet goed geregeld hebben, of tenminste niet goed de zorgplicht uitvoeren, om het maar zo even te noemen, gaan we het dan misschien importeren uit een ander land? Dat vind ik dan toch wel hoogst opmerkelijk.
0: En sterker nog, de mensen die ervan afhankelijk zijn, kunnen ook in een gat vallen, zeg maar. Hè, als dit bedrijf echt moet stoppen en haar deuren moet sluiten. Ook daar moeten we dus, daar moet de overheid oog voor hebben.
2: Ja.
1: We gaan naar nog één ding toe, en dat doen we iedere week. Dat is namelijk ons lopend vuur. Nou, jij woont tijdelijk in Delfzijl, zei je net al, Betty. Je bent hier naartoe gereden met de auto, neem ik aan.
0: Ja,
1: jij aan je mobieltje gezeten in de tussentijd?
0: Nou, ik hoorde jou op de radio met het lopend vuur, Erwin. Ik durfde natuurlijk acuut niet meer. Dus maar ik denk dat iedereen wel eens eventjes in een onbewaakt ogenblik op zijn telefoon kijkt. Ik probeer dat ook gewoon niet te doen.
1: Nee.
0: Ik heb ook wel eens een keer gehad dat ik inderdaad richting vluchtstrook ging. Dus dat is zo uitkijken. Oh. In een mum van tijd zit je op de verkeerde weghelft. Dus je moet het niet doen.
1: Nee, maar als je erop kijkt, dan heb je hem ook ergens in het zicht. Dus dan, kennelijk.
0: Nou ja, ik kan slecht dingen vinden. Dus je hebt je navigatie wel aan. Hè?
1: Ja, ja.
0: Dus ja, dan moet je er wel eens op kijken. Dus, maar je moet het zo voorzichtig doen. Je moet het inderdaad in zo'n klemmetje hebben op je dashboard. Zodat je heel gemakkelijk van de weg even op je telefoon kunt kijken als je de navigatie aan hebt.
1: Ja.
0: Maar verder niet doen.
1: Wouter?
2: Ik heb het wel eens gedaan. Ik doe het zeg maar steeds minder.
1: Ja?
0: Ja.
2: Maar zoals gisteren, ik weet niet, als je hier op donderdag wegrijdt bij RTV Noord, dan is het een soort Ring van Amsterdam zo druk.
1: Ja.
2: Dus dan sta ik wel stil, dan doe ik het wel.
1: En dan mag het ook toch, als je stil staat.
2: Ja, klopt. En dan kijk ik, maar dan kijk ik op en dan is er denk ik weer een gat van 40 meter. Dan denk ik, dat is ook niet helemaal
1: de bedoeling. Is niet slim.
2: Nee, dat is ook niet helemaal de bedoeling.
0: Je kunt precies zien wie op zijn mobieltje zit te kijken. Ja. Zeg maar dan.
1: Ja. Ja. En op fiets?
2: Ook eigenlijk amper. Nee. Eigenlijk amper. Als ik gebeld word of als het echt even snel nodig is. Maar eigenlijk ook niet. Nee. Ik erger me er ook heel erg aan
1: als een ander
2: het doet. Ja, dan denk ik eigenlijk dan fiets ik alvast een beetje zo zijn kant op. Van, een beetje laten zien van...
0: Als maar je geldt het ook voor voetgangers?
1: Nee, daar mag het volgens mij. Ja, zou dat goed zijn als het daar ook voor geldt?
0: Nou, je ziet ook mensen wel eens verdwaasd op straat lopen die ook helemaal niet uitkijken. Hè?
2: Nee, dat klopt. Ja.
0: Maar wat dacht je van koptelefoons? Jullie hebben nu allebei eentje op trouwens. Maar,
1: maar ik ben niet in het verkeer nu.
0: Gevaarlijk. Nee, maar dat is ook gevaarlijk. Hè?
1: Ja. Nou, wie een mobieltje gebruikt in het verkeer is een domoor, is ons lopend vuur. Je kunt stemmen. rtvnoord.nl en de app van Noord. En 97% van de stemmers is het eens met de stelling. Nou, als iedereen al die 7%. Trouwens, houden.
2: Benieuwd wie die 3% zijn.
1: Ja, die zijn eerlijk misschien wel. Ja. Daar is het ook wel ongetwijfeld. Stemmen kan dus via rtvnoord.nl en de app van Noord. Betty de Boer en Wouter Holsappel. Dank voor ons nieuwsforum.

0: Duran Duran en de Reflection, de ochtendploeg op Noord op deze vrijdag. Met zometeen het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
1: Ja, de Nooie Wakker topschaatser dit weekend met zijn oude vereniging meedoet aan het Nederlands kampioenschap voor clubs in Tielf.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
0: Het is 8:30. Hier is het nieuws uit Stad en Ommeland. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Tot 9:00 vanochtend geldt nog code geel wegens mist. Het verkeer kan daar last van hebben, waarschuwt het KNMI. In Eelde was het zicht vanochtend minder dan 100 meter, meldt Weerdienst Weer Online. De weerswaarschuwing geldt voor Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht. Hulpdiensten hebben gisteravond een kind uit het Oldambtmeer gehaald. Dat was de hoogte van de Noorderringdijk in Oostwold. Rond 7:45 werd een zoekactie opgetuigd. Het kind werd overgedragen aan ambulancepersoneel en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. Hoe het kind in het water belandde en in de problemen raakte, wordt onderzocht. De financiële toekomst voor de gemeente Groningen ziet er onzeker uit. De gemeente krijgt de begroting van 2027 nog rond, maar daarna is nog veel onduidelijk. De Rijksoverheid bezuinigt op het gemeentefonds, waardoor Groningen 27 miljoen euro per jaar minder krijgt. Ook hangt nog een besparing van 23 miljoen op de jeugdzorg boven het hoofd. Het zou betekenen dat Groningen vanaf 2029 de rode cijfers induikt. En dat heeft weer gevolgen voor het maken van plannen, zegt wethouder Mirjam Wijnja.
7: Wat we de komende jaren moeten doen is werken met schaarste. Dus we blijven investeren in de dingen die belangrijk zijn voor Groningen. We maken goede schoolgebouwen voor onze kinderen, groene straten, we bouwen woningen. Maar als er nieuwe dingen bijkomen of extra dingen, dan kan dat alleen maar als we stoppen met iets anders.
1: De wethouder hoopt nog op goed nieuws uit Den Haag, zodat ze de rode cijfers toch kan voorkomen. Voor Donar begint vanavond de reguliere competitie, de B-Next League. De Groningers wachten eerst een uitwedstrijd tegen Kortrijk Spurs in België. Tot nu toe speelde Donar alleen maar uitwedstrijden. In Zwolle ging het duel om de Supercup verloren tegen thuisploeg Landstede Hammers. Ook gingen de afgelopen week 2 duels in de European North Basketball League verloren in Polen en Estland. Spelverdeler Ocean Brathwaite kijkt dan ook uit naar het eerste thuisduel van Donar komende dinsdag tegen Leuven Bears.
8: Dat is al een tijdje op, die staat op mijn kalender gecirkeld. Dus ik kan niet wachten om voor de fans van Groningen te spelen in de Martini Plaza. Dus dat moet heel mooi worden.
1: Op ijsbaan Tielf in Heerenveen start zondag het schaatsseizoen met het Nederlands kampioenschap voor clubs. Daaraan doen de beste 14 ijsverenigingen van afgelopen jaar mee. Waaronder ijsvereniging Groningen. Voor elke afstand vaardigt de club iemand af, zowel bij de heren, dames als junioren. Topsprinter Jenning de Bo rijdt voor IVG de 1500 meter. Volgens de vereniging rijdt de boot die afstand 1 keer per jaar speciaal voor EVG en is dat inmiddels een traditie. Marcel Bosker en Chris Huizenga doen dit jaar niet mee met EVG. Voor hen komt de wedstrijd te vroeg in het seizoen. En het Gronings kampioenschap BMX wordt morgen in Assen gehouden. Het starthek van de nieuwe baan in Zevenhuizen blijft namelijk niet dicht als er 8 volwassen mannen tegenaan staan. Organisator Jeroen Heijnen is blij met de alternatieve locatie.
9: Daar kan ik niks negatiefs over zeggen. Wij zijn heel blij met Assen. Dat Assen de baan ter beschikking stelde aan ons. Dat is natuurlijk helemaal super. Wij kunnen daar zo met ons boeltje kunnen we daar naartoe. En wij organiseren daar een fantastisch Gronings kampioenschap.
1: Wanneer het hek in Zevenhuizen gerepareerd is, is nog niet bekend. De fietscrossvereniging wil het probleem voor volgend jaar opgelost hebben. Want dan staan er opnieuw 2 grote evenementen op de agenda op de baan in Zevenhuizen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
10: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
11: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
12: Friends and Family actie in Designen Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designenoutletochtrop.nl.
13: Kom ook naar het Stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
15: De Ochtendploeg
16: met Edwin Paspeer.
17: Goedemorgen, altijd al een baan in een datacenter gewild? Nou let op, onze provincie staat sinds kort in de Europese top 10 van regio's met het grootste aantal datacenter vacatures. Maar wat gaat het eigenlijk opleveren?
18: Goedemorgen Edwin en de Ochtendploeg.
19: Goedemorgen.

0: grote hit in begin jaren 80, deze plaat. Van Cock Robin en Remember That Promise You Made. Door hem in de ochtendploeg op Radio Noord. Onze provincie staat sinds kort in de Europese top 10 van regio's met het grootste aandeel datacenter vacatures. Terwijl het in de bredere techsector juist wat tegen zit, zijn er meer banen bij datacenters in onze provincie. Maar wat levert dat ons nu echt op? Ik ga daarover praten met Arjen Etsers, docent regionale arbeidsmarkt aan de Hans Hogeschool. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Groningen in de Europese top 10. Waarom kiezen grote datacenters voor onze provincie?
1: Nou ja, naast dat we natuurlijk een hele mooie provincie zijn, denk ik dat er vier redenen zijn waarom dat zo is. We hebben in het noorden natuurlijk veel ruimte en dus een relatief lagere grondprijs. We hebben betere stroomvoorzieningen, daar waar het in de rest van het land misschien veel meer netcongestie hebben en dat wat meer concurrentie is om stroom. We hebben hier water bij de haven. En we hebben hier natuurlijk gewoon een heel groot kenniscluster rondom Groningen met alle kennisinstellingen waarbij we mensen opleiden die in die datacenters kunnen werken.
0: Ja, top 10, dat klinkt ook als allemaal nieuwe banen. Gaan we dat dan ook merken op de werkvloer?
1: Nou, u en ik, denk ik, merken daar denk ik niet zo heel direct wat van.
0: Nee, we als Groningen.
1: Kijk, kijk, die datacenters moeten worden gebouwd. Dus dan levert het een piek in productie op voor de bouw. Maar als ze er eenmaal zijn, dan hebben ze... Nou ja, ze kunnen met een relatief lage exportatie draaien. Dan hebben we het ongeveer 100 mensen op jaarbasis. Dat is niet heel erg veel. Dus dat in termen van volume zet het niet heel veel zoden aan de dijk. Maar goed, die vacatures die komen wel bovenop een krappe arbeidsmarkt, waarbij natuurlijk iedereen al op zoek is naar technisch personeel en IT-personeel.
0: Ja, en datacenters schijnen meer te betalen dan gemiddeld, hè?
1: Ja, dus dat hangt een beetje van de vacatures af. Maar over het algemeen is de vraag vertaalt zich naar hogere salarissen. Dus ja, je kunt meer verdienen als je bijvoorbeeld de data technician bent bij een datacenter dan bijvoorbeeld bij een Tenet of waar dan ook. Ja. Dus het betaalt goed.
0: Dus andere bedrijven moeten daar helemaal niet zo blij mee zijn, want die gaan misschien wel personeel kwijtraken daardoor.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk in de arbeidsmarktregio sowieso een krap arbeidsmarkt. Hè. Dus we hebben sowieso al 12.000 openstaande vacatures. Dus het komt bovenop een krappe arbeidsmarkt. En ja, dan concurreren natuurlijk deze datacenters met andere bedrijven die ook zitten te springen om dat technisch en dat IT-personeel. Bijvoorbeeld bedrijven die gaan over het aanleggen van hoogspanningsleidingen of die bezig zijn met stroomvoorzieningen of wat dan ook. Daar is wel degelijk concurrentie mee.
0: Moeten we daar dan wel blij mee zijn dat die datacenters hier komen?
1: Ik heb die vraag niet helemaal goed verstaan, sorry.
0: Moeten we er dan eigenlijk wel blij mee zijn dat die datacenters hier komen?
1: Nou ja, dat is een... Kijk, wat mooi is dat naast die datacenters we ook werken aan een AI-factory. Dus we gaan ook werken aan kennisontwikkeling rondom techniek, IT en AI. En samen zeg maar met die datacenters, met die AI-factory, kan het wel de provincie en de regio op een op de kaart zetten als een aantrekkelijke regio om in dit soort sectoren te werken. Dus ik... Ja, er zitten voordelen aan dat het heel erg de regio ten goede komt als IT en als AI-regio. Ja, het komt ook wel met wat nadelen, want je zit wel in een krappe arbeidsmarkt. En datacenters hebben natuurlijk ook wel wat nadelen in termen van ze trekken stroom, ze vervuilen misschien wat watervoorziening. Dus ja, dat is een soort politieke afweging of je dat moet willen of niet.
0: Dank voor de uitleg. Arjen Etsers is docent regionale arbeidsmarkt aan de Hans Hogeschool. En zometeen is totaal anders. De voorbereidingen voor de Sunnemeerparade, die is er weer op 7 november met al die lichtjes. En Harmijzer met het weer.

0: Emma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, we hebben inmiddels de zon hier boven onze studio.
1: Ja, dat lukt op dit moment op al meer plekken. Een grunne airport op dit moment 425 meter zicht. En voor de rest, ja, die zon die komt straks mooi overal goud te verschijnen. En de loop van de dag is er dan ook wel weer enige bewolking. En de wind die doet rustig aan, die is zwak tot matig. Komt uit zuidwest tot loopt tot zuidoost. En de temperatuur 19 of 20 graden. En dan hebben we het gewoon weer over een warme dag. Vanavond en vannacht opklaars. Later kennen we nevel en mist ontstaan met zo'n 8 tot 12 graden als minimum. En maandag wordt weer een dag met regelmatig zon. Overdag blijft droog met 19 of 20 graden. En op mijn nacht is de kans op een bui.
0: Een prima weekend dus eigenlijk.
1: Ja hoor, van zondag is het ook gewoon weer droog. Ja hoor.
0: Nou, lekker dan.
1: Prima op deur.
0: Dankjewel.
1: Jo,
0: hoi. Harma sprekend. Ach, kijk eens aan. Hier is Harma.

0: is er ook ooit.
1: Zou die morgen de 9 staan? Vast toch wel, mag ik hopen. Hè? Martin Blok, Harma Boer, Asten Zummersnijd. Luister morgenmiddag lekker naar Café Martini. Dan hoor je het. Ja, in 18 werkplaatsen door de provincie wordt gebouwd aan lichtsculpturen voor de Sunnemeerparade. Op zaterdag 7 november trekt de tweede editie van de lichtoptocht door de Groningse binnenstad. In de werkplaats van Haren bouwen inwoners aan een groot verlicht kampvuur, passend bij het thema rituelen. Artistiek leider Karel Buskers.
2: Hier gaan ze een kampvuur maken. Ze maken een blokken waarmee je een kampvuur maakt met een vuur erboven. En dat vuur willen ze laten bewegen, dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Ons thema van de parade is rituelen. En de werkplaatsen beginnen allemaal met een brainstorm over wat betekent dat. Dat is ook het gesprek. Mensen kennen elkaar soms niet altijd. Heel vaak niet juist. Dus wij willen het gesprek op gang brengen. En eigenlijk ook het idee dat je van een thema naar een concept gaat. En naar een ontwerp en vervolgens naar een echt kunstwerk. Dat is eigenlijk zo'n heel traject wat voor een kunstenaar heel gewoon is. Maar wat wij hier heel compact met een hele groep doen.
3: Vorig jaar de eerste editie in Groningen. Past dit evenement bij Groningen?
2: Wij zijn een Sint Maartenstad. Sunnemeerten is Gronings voor Sint Maarten. Het is een traditie die heel erg bij Sint Maarten hoort. Maar eigenlijk hebben wij alleen maar voor kinderen lampions. En wij merken dat mensen het heel leuk vinden om ook iets te doen rondom Sint Maarten. Het gaat ook over licht. Het gaat ook over deze periode. November, het wordt wat koud. We kruipen bij elkaar. En dan, om dan met een lichtparade te komen, dat slaat heel erg aan. Mensen hebben behoefte aan licht in deze tijd.
3: Het evenement is ook groter van opzet dit jaar?
2: Ja, het zal iets groter zijn, maar we willen daar ook wel voorzichtig in zijn. Het moet ook behapbaar blijven, ook voor de kleine organisatie die we zijn. Dus het is, we roeien ook met weinig riemen. Dat was financieel al. Het was ook spannend of het door kon gaan. Gelukkig is dat wel gebeurd. Maar het groeit wel enigszins. Ja, we hebben nu 18 werkplaatsen. En er waren er vorig jaar 11. Dus dat zijn er al 7 meer.
3: En elke werkplaats is ook een creatie?
2: Ja, in principe wel. Ja. En soms zijn dat grote dingen, soms zijn dat wat kleinere dingen. Er doen ook scholen mee. Basisscholen maken lampions. Die zijn heel klein. Middelbare scholen maken wat middelgrote sculpturen. En dus het is heel wisselend.
1: Artistiek leider Karel Buskers in gesprek met Ronald Niemeyer. 7 november zet maar in de agenda als het donker is. De tweede editie van de Sunnemeerparade. Wie een mobieltje gebruikt in het verkeer is een dom hoor. Dat is ons lopend vuur. Wat komt er aan reacties binnen, Amber?
4: Nou, Gea is het helemaal eens met de stelling. Voor zowel automobilist als fietser als voetganger. Als je ze nodig hebben, dan bellen ze je wel weer. Albert zegt, zelfs als ik naast de bestuurder zit, heb ik hem altijd op stilstaan.
1: Oh, als je ernaast zit ook?
4: Ja,
1: oh.
4: Want ook dat kan de bestuurder afleiden.
1: Echt waar?
4: Ja, en Theo zegt, je bent niet alleen een domoor. Gelet op de mogelijke gevolgen is het zelfs asociaal. En Jannie zegt, ik ben het net als Edwin. Geen mobieltje in de auto. Ik vind de verwarming anders aanzetten al vrij vervelend en afleidend.
1: Nou, dat is wel zo. Ik heb bijvoorbeeld stoelverwarming. Mm-hmm. En dan rij je wel eens 's nachts deze kant op, nu nog niet hoor. Maar straks over 2 maandjes of zo. En dan wil je die aanzetten. Dan moet je toch even zoeken. Wat is het ook een wit knopje? Dus ja. Dan ben je ook al afgeleid eigenlijk.
4: Ja, dan ben je ook al aan het kijken. Ja. Heb je ogen niet meer op de weg.
1: Ja.
4: Ja, en Peter zegt, je bent geen dom hoor. Je bent een eencellige. Je speelt met levens op dat moment. Ja, en Ineke zegt, voor het bellen en appen achter het stuur mag de boete wel 5 keer hoger. Nou, ik heb dat even uitgerekend. Ja. Dan kom je dus uit op €2200.
1: Zo.
4: En Harry is het daarmee eens en die zegt, je mag zelfs je rijbewijs dan afpakken.
1: Wie een mobieltje gebruikt in het verkeer is een dom hoor. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Dik 95% is het ermee eens. Straks, na 9 uur, duiken we in de historie van de Rono. En we gaan het hebben over

0: Evenwet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 9 uur.
10: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
11: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
10: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
12: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
10: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Het Groningse nieuws met Rob de Vries.
14: De coalitie in de provincie zou kunnen vallen. Daar houdt coalitiepartner VVD inmiddels serieus rekening mee. Vorige week kreeg coalitiepartij BBB een motie van afkeuring tegen zich, die ook door de 3 andere coalitiepartijen werd gesteund. Na een gezamenlijk overleg tussen de coalitiepartijen is de kou nog niet uit de lucht. De BBB bespreekt de situatie na het weekend opnieuw met de fractie en hakt dan de knoop door. De financiële toekomst van de gemeente Groningen ziet er onzeker uit. Voor volgend jaar komt de begroting nog rond, maar daarna schiet de gemeente de rode cijfers in. Wethouder Mirjam Wijnja is bang voor lastenverzwaringen en vooral bezuinigingen.
11: Dat gaat buurthuizen raken, dat gaat de portemonnee van mensen raken. Dat gaat misschien wel de snelheid van de woningbouwopgave raken. Dus het gaat echt over hele belangrijke dingen.
14: En de huizenprijzen stijgen volgens ABN AMRO dit jaar sterker dan voorzien. In het tweede kwartaal steeg de huizenprijs in Groningen met 8%. In Amsterdam was dat maar 0,8%. Gemiddeld stegen de huizenprijzen in ons land met dik 4%. Meer nieuws straks om 9:30.
15: Meertens Meubelen en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
16: Meertens Meubelen
15: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
17: De koffie staat klaar.
18: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
16: Meertens Meubelen
15: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee. Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
19: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
15: 0683-252-162.
20: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
21: Waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
23: Hey, hoi. Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
24: 63,
23: wij...
24: 63, man. Het zijn er 63.
23: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
25: Radio Noord.
26: De Ochtendploeg.
25: Met Edwin Paspeer.
27: Goedemorgen, zometeen onze wekelijkse blik op de weekendsport met de stad.

0: Huey Lewis in de News in de ochtendploeg. And the power of love. De stadsloop van Appingedam zou eind juni gehouden worden. Misschien weet je nog wel, door de hoge temperaturen werd het loopevenement toen afgelast en al vrij snel werd besloten niet een jaar te wachten tot de volgende editie. Morgen, daar staan de hardlopers voor de 5 en 10 kilometer aan de start vlak bij de Nicolaikerk in Appingedam. Martijn Venhuis is atletencoördinator van de stadsloop. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat betekent het eigenlijk voor jullie dat de stadsloop in oktober is in plaats van juni?
1: Extra werk natuurlijk.
0: Omdat het allemaal al een keer georganiseerd was?
1: Je moet heel hoop opnieuw beginnen natuurlijk. Je moet vergunningen opnieuw aanvragen. Je moet atleten opnieuw regelen. Dus er komt een heleboel weer bij kijken.
0: Ja, en dan heel veel werk, maar wel de moeite waard?
1: Absoluut, ja. Want er staan zaterdag 2300 mensen aan de start. Dus dat is een nieuw record.
0: Ja, dat is veel inderdaad.
1: En het parcours, absoluut.
0: Ja. Ja, en het parcoursrecord dat staat volgens mij al ontzettend lang. Wordt het niet zei dat dat eraan gaat?
1: Zou inderdaad heel mooi zijn. Maar je bent van veel factoren afhankelijk natuurlijk.
0: Zoals?
1: Het weer. De atleten vooral. Die moeten uiteraard heel hard lopen. En dan moet alles op zijn plaats vallen.
0: Ja. Maar gisteren ben je toch nog naar Schiphol geweest om daar twee Keniaanse atleten op te halen?
1: Inderdaad, ja. Dus, het was een latertje gisteravond. Ik had zo'n kwart over 11 waren ze in Appingedam.
0: Oh, dat was een kort nachtje dus voor je?
1: Ja, ik moest nog even terug naar Nijmegen. Dus het was voor mij een heel kort nachtje.
0: Ja, ja. Maar dat doe je dan vanuit Nijmegen, al die wedstrijden of zo? Die
1: ik woon in Nijmegen, dus zodoende.
0: Ja, maar wel als atletencoördinator betrokken bij de stadsloop in Appingedam?
1: Inderdaad, ben ik opgegroeid in Appingedam en omgeving.
0: Ja, dan blijft dat, hè?
1: Absoluut.
0: Ja, ja. Het is een week voor de 4 mijl van Groningen. Nou, qua deelnemers heb je daar dan niet heel erg last van, of profiteer je er juist misschien wel van?
1: Dat vind ik lastig te zeggen. 4 mijl is wel een heel groot evenement natuurlijk. Maar goed, we hebben goed naar de kalender gekeken waar een gaatje was. Nou zitten er wel meerdere evenementen natuurlijk in deze buurt. Friesland en zo hebben ook wel evenementen dit weekend. Maar dit was wel de meest geschikte datum eigenlijk.
0: Ja, misschien dat mensen zeggen van nou ik doe deze en dan volgende week. Dan heb ik een mooie maand zo qua lopen.
1: Absoluut. Ja, kijk, 10 kilometer over 5 kilometer. Volgende week 6,4 kilometer. Dat is uiteraard prima te doen.
0: Ja. Nou is volgend jaar het NK 10 kilometer op de weg in Appingedam. Is dit evenement zoals die dan morgen is ook een test voor jullie?
1: Absoluut. Ik wil toch even kijken of alles goed staat. Ja.
0: Ja. Hoe laat morgen?
1: Half 5 is de 5 kilometer. Half 6 is de 10 kilometer. En in de ochtend start een wandeltocht met 200 deelnemers, dacht ik. En in de middag ook allerlei kinderevenementen. Dus kinderlopen.
0: Ja, kortom, het is feest in Appingedam morgen voor één keer in oktober. Want volgend jaar gewoon weer in juni, neem ik aan.
1: Inderdaad, ja. Ja, ja. Laatste weekend van juni.
0: Ja, heel veel plezier morgen en heel veel succes ook.
1: Is goed, bedankt.
0: Dag. Martijn Venhuizen is atletencoördinator van de stadsloop in Appingedam. Morgen dus en zometeen het thema van onze top 3. En na jaren is een radiofragment uit 1948 van de toenmalige Rono opgedoken. Dat fragment laat ik je straks horen. Hey.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran.
1: Oh, top 3.
0: Ik zeg het tegen Amber, heb je huisdieren? En het antwoord was...
2: Zilvervisjes. Ja. Ja, fantastisch.
0: Ja, Rob, jij hebt natuurlijk een kat.
3: Ja, zeker.
0: Wordt die zondag extra verwend?
3: Ja, dan is het dierendag, hè? Ja, dat denk ik wel. Ja, ze houdt heel erg van die liquid snacks.
0: Ja, oh, dat ken ik. Ja, mijn zoon heeft ook katten. En die heeft, ja. Wordt ze helemaal gek.
3: Ach, daar wordt ze helemaal gek van. Ja. Dus ik denk dat ze een extra liquid snackje krijgt.
0: Nou, en dan krijgen ze een plaatje erbij ook. Want we doen de top 3 vandaag al over dieren. Niet heel vriendelijk deze, maar toch. Elton John en de Crocodile Rock. Golden Earring kan ook heel goed, hè? Helemaal over een dier natuurlijk. Long blonde animal. En Elvis Presley en Hound Dog. You ain't nothing but a hound dog. En Amber houden van zilvervisjes. Jij zei, ik heb ook nog een plaatje. Ja. Jullie kennen dat waarschijnlijk niet. Nou, ik heb het al even geluisterd. Ik ken het niet. Nee. Maar mijn generatie kent dit. Waar hebben we het dan over?
2: Ja, over Krokobil van Yellow Claw. Dat is echt een fantastisch nummer.
0: Ja?
2: Ja.
0: Durf ik het daarom daar even naar te luisteren?
2: Nou, ik zou het maar even proberen.
0: Okay. Nou, even kijken. Oh, dan komt hij. Krokobil is een krokodil. Hop,
2: hop met je krokobil. Jouw bil kent dit niet.
0: Rob, ben ik de enige die dit niet kent?
3: Nee, ik ken het ook niet.
0: Ik heb zomaar gevoeld dat hier heel klein generatie kloofje op duidt. Maar dit is een hit geweest, begrijp ik.
2: Ja, zeker. Ja, toen was ik 14, 15.
0: Oh, wat leuk. Ja. Nou, zou zomaar in de top 3 kunnen komen, hè? Mooi lekker dier, dat gaat ook niet echt over een dier, maar er zit het woord dier in, dus wij rekenen het goed. 050-3-188-288. Geef ze maar door jouw plaatjes via de app op de telefoon. 050.

0: BMW beste maar weer, je hoorde via Buzer 20 over 9. Ja, een radiofragment uit 1948 is na jaren opgedoken op een zolder in Leeuwarden. Daarin hoor je Diederik uit Stadskanaal, die op een landbouwtentoonstelling een gesproken brief voor zijn neef maakt, die als soldaat in Nederlands-Indië zit. Een verslaggever van de voorloper van deze omroep, namelijk de regionale omroep Noord, voorloper weer van de RONO, legde dat vast. René Duursma van de Groningen Archieven, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik laat hem zo horen, dat fragment. Maar als jij dat dan hoort, ja, voor de eerste keer, maak je hart dan ook gelijk een sprongetje?
1: Altijd, ja. Ik bedoel, het is zo oud en best wel nog goed verstaanbaar. En het is best moeilijk om dat materiaal goed over te zetten. Dus ik ben heel blij dat het zo goed gelukt is in Friesland.
0: Ja, deze omroep bestaat, zeg maar, de voorloper, 80 jaar. In dat kader duiken er ook allerlei dingen op. Dit komt dus van een zolder in Leeuwarden. Hoe is dat dan tot stand gekomen?
1: Nou, wat ik ervan weet, van Karen Bies, die heeft een omroep documentaire gemaakt over de RON. En dan vooral vanuit Friese oogpunt. Maar die kwam dit tegen terwijl ze bezig waren met een hoorspel digitaliseren. Stond er achter op de lakplaat, en de lakplaat, dat nam je in één keer op. Stond daar nog een stukje Gronings. Dus ik vermoed dat ze dachten, toen ze iets gingen opnemen in de stad, dat ze dachten van, nou, we hebben hier nog 2 minuutjes op staan. Laten we, want het was duur. Ja. Laten we dit hierop opnemen. Maar omdat het begin Fries was, is die gewoon bij de verdeling ooit van de boedel, is die naar Friesland gegaan. Dus ik denk dat het zo gegaan is.
0: Ja, een lakplaat. Dus moet ik dat dan voorstellen als een soort LP waar dan werd opgenomen?
1: Ja. Het is een glazen plaat of een metalen plaat. En daar werd dan een laklaag opgespoten. En die laklaag, er werden groeven in gedaan door een naald. Dus bij opname. Dus die kon je 1 keer doen. En dan, dan had je een opname op een plaat.
0: Laten we maar eens even luisteren. Ritsbaar. Ja, 1948 is dit.
2: Kijk hierin. Oh, hier mevrouw Brood.
3: Ja, gaat uw gang maar hoor.
2: En dan kreeg hij mijn stem te horen en zoere baaien.
3: Ja, ja.
2: Nou zeg maar begin.
3: Ja, gaat het begint u maar.
2: Nou, bist u door Diederik mijn jong? Hier is oom Diederik uit Knol hoor. Ik ben hier in stad op de grote tentoonstelling. Jong, wat zonde dat staat niet even kienkist. Mooi man, Marokko. Hoe gaat het met die? Ja, het is me natuurlijk voor geen antwoord geven, maar moest me gaan weer schrijven. Ik heb die brief van voor 6 weken, zo wat heb, vorige week pas ontvangen. Nou, hou die maar goud en tot kiek in stad, hè. Dag Diederik.
0: Ja, wat horen we hier nou precies, René?
1: Nou, dit is iemand die iets gaat inspreken in een audiobrief. Dat is eigenlijk hetzelfde idee als een lakplaat, maar dat was dan een plaatje van karton. En in eind jaren 40 tot ergens in de jaren 50 werden er duizenden van die brieven opgenomen en opgestuurd naar Nederlands-Indië, of zoals het toen heette, maar nu Indonesië. Want er zaten heel veel Nederlanders zaten daar vanwege de politionele acties of de oorlog die toen gevoerd werd. En die wilden contact hebben met de thuisfront. En hoe mooi was het om dan de stem van je familie te horen. Ja.
0: Maar
1: dus
0: het klonk
1: werd
0: ook,
1: daar ter plekke ingesproken.
0: Het klonk ook al een beetje geacteerd bijna. Of was het gewoon in de tijd zo dat je zo sprak?
1: Nee, het is wel duidelijk zo dat hè, we hebben radio vanaf de jaren 40 online staan. Ik kijk op onze filmbank Groningen.nl, dan zie ik de 28 augustus viering van de RONO in 1946. Als je dat hoort, is dan wel heel formeel. Heel anders dan hoe we nu met elkaar praten. Maar dit was, vermoeden wij, Koos Kerstholt. En dat is een belangrijk figuur in de radiotijdperk, vooral het beginradiotijdperk van Noord, van de RON. En hij was acteur. En heeft later ook eerst bij de VARA vaak op tv geweest en op radio geweest. En ik vermoed, 100, ik heb geen stemprint of zo die ik ernaast kan zetten. Maar ik vermoed dat dit Koos Kerstholt is. En weet je, als je dan maar 2 minuten hebt op een plaat en je moet een stukje opnemen, dan ga je dat wel een beetje voorproduceren. Dat is geen spontaan. Ik bedoel, later had je de bandrecorder en dan kon je gewoon spontaan de straat op en mensen dingen gaan vragen.
0: Nou ja, mocht iemand het nou wel weten en herkennen, dan kunnen ze contact met jullie opnemen, ongetwijfeld.
1: Dus ongetwijfeld ook de familie van Koos Kerstholt die denkt van, hey, dit is zeker onze, precies.
0: Dankjewel René Duursma van de Groningen Archieven. Die documentaire overigens waarover gesproken werd, zie je zondagavond bij ons op TV Noord over 80 jaar regionale omroep in het Noorden. We zijn terug in 2026. Het nieuws komt eraan, Rob. Wat zit daarin?
4: Ja, Groningen is uitgegroeid tot een van de belangrijkste Europese regio's op datacentergebied, als het gaat om het aantal banen. Zo direct hoor je hoe dat komt.
0: Horen we zometeen en we hebben onze top 3 gevuld met dieren. En ons loopt het vuur over het gebruik van het mobieltje achter het sturen of op de fiets. En nu Elton John, I'm Still Standing.

0: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Half 10 alweer op vrijdag. Hier is het nieuws. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. De coalitie in de provincie zou kunnen vallen. Daar houdt coalitiepartner VVD serieus rekening mee. Vorige week kreeg coalitiepartij BBB een motie van afkeuring tegen zich, die ook door de drie andere coalitiepartijen werd gesteund. Ze zijn ontstemd over de opstelling van de BBB in het dossier rond de onteigening van een boerenfamilie in Lucaswolde. Na een gezamenlijk overleg tussen de vier coalitiepartijen is de kou nog niet uit de lucht. De BBB bespreekt de situatie na het weekend opnieuw met de fractie. Volgens fractievoorzitter Bas Wiegmans komt er dan iets van een besluit. De financiële toekomst van de gemeente Groningen ziet er onzeker uit. Voor volgend jaar komt de begroting nog rond. Daarna is nog veel onduidelijk. De Rijksoverheid bezuinigt op het gemeentefonds, waardoor Groningen 27 miljoen euro per jaar minder krijgt. Ook hangt de gemeente nog een besparing van 23 miljoen op de jeugdzorg boven het hoofd. De gemeente hoopt nog op goed nieuws uit Den Haag, zodat bezuinigingen en lastenverzwaringen kunnen worden voorkomen. Want wethouder Mirjam Wijnja wil liever niet de OZB verhogen.
8: Het is ook een knop waar we eigenlijk liever niet aan willen draaien. Want als je naar de afgelopen jaren kijkt, dan is het leven voor heel veel mensen heel duur geworden. Dat zien wij ook. Dus we doen dat liever niet. De afspraak die we nu hebben gemaakt is dat een stapje in die verhoging, het gaat over 5% op de OZB, dat we die echt als sluitstuk nemen. Dus we hebben eerst gekeken naar meer risico's. Waar kunnen we zelf bezuinigen? Wat gaan we met onze eigen organisatie doen om het met minder mensen te doen? En pas daarna de lasten van inwoners.
7: Huizenprijzen stijgen volgens ABN AMRO dit jaar sterker dan voorzien. Vooral Groningen trekt het landelijk gemiddelde omhoog. In het tweede kwartaal steeg de huizenprijs in Amsterdam 0,8%. Maar in de provincie Groningen was dat 8%. Het landelijk gemiddelde komt uit op 4,2%. Voor de resterende maanden verwachten de onderzoekers dat de prijzen stabiel blijven of zelfs iets zullen dalen. Groningen is uitgegroeid tot een van de belangrijkste Europese regio's op datacentergebied. De provincie staat sinds kort in de top 10 van regio's met de meeste datacenterbanen. Arjen Etzes, docent regionale arbeidsmarkt aan de Hanze, kijkt er niet van op. Want Groningen is aantrekkelijk voor datacenters.
9: We hebben in het noorden natuurlijk veel ruimte en dus een relatief lagere grondprijs. We hebben betere stroomvoorzieningen, daar waar het in de rest van het land misschien veel meer netcongestie hebben en het wat meer concurrentie is om stroom. We hebben hier water bij de haven en we hebben hier natuurlijk gewoon een heel groot kenniscluster rondom Groningen met alle kennisinstellingen waarbij we mensen opleiden die in die datacenters kunnen werken.
7: Maar alleen tijdens de bouwfase leveren datacenters veel banen op, circa 1000 tot 1200. Daarna zijn voor onderhoud en beveiliging maar zo'n 100 mensen nodig, zegt de Hanze-docent. En in 18 werkplaatsen in onze provincie wordt hard gewerkt aan het maken van lichtsculpturen voor de Sundermeerdenparade. De lichtoptocht door de Groninger binnenstad wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden. Op zaterdag 7 november, een paar dagen voor Sint Maarten, vertelt artistiek leider Karel Buskus.
10: Wij zijn een Sint Maartenstad, maar eigenlijk hebben wij alleen maar voor kinderen lampions. En we merken dat mensen het heel leuk vinden om ook iets te doen rondom Sint Maarten. Het gaat ook over licht. Het gaat ook over deze periode. November, het wordt wat koud. We kruipen bij elkaar. En dan, om dan met een lichtparade te komen, dat slaat heel erg aan. Mensen hebben behoefte aan licht in deze tijd.
7: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
6: Dankjewel, Rob. Wie een mobieltje gebruikt in het verkeer is een domoor. Dat is ons lopend vuur. Straks nog wat reacties op die stelling. En daarna blikken we in onze top 3 al een beetje vooruit op Dierendag. Dat is namelijk komende zondag met liedjes over alle dieren die mogelijk zijn.
11: Tell me, said the elephant. Tell me.
6: Kamaal komt er natuurlijk binnen, altijd als het over dieren gaat hoor. Kamaal ook wel binnenkomen met die mooie stem. En de Elephant Song, dit zijn de Cranberries, komt ook binnen. Animal Instinct. En wat dacht je van een adelaar? Ja, is ook een dier. Abba. Els, Willem, Irma komen met Eagle. Jewel Akins en The Birds and the Bees wordt ook genoemd.
12: Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon.
6: Ja, en over vogels gesproken. Ja, ja, ja, ja. Inderdaad, ja. 050-3-188-288. Liedjes over dieren in onze top 3. 050-3-188-288. Hier is Harma met het weer.
13: Door het optrekken van de nevel en mist komt de zon gauw te voorschijn. De wind zwakt tot motig, komt uit zuidwest tot zuidoost met zo'n 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht opklotens in Lotte gaat er op nij nevel en mist ontstaan met 9 tot 13 graden als minimum. In Meun wordt een dag met regelmatig zon. Met een zwakke tot motige zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
14: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de oude prijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
15: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
16: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
15: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
17: Ga nu naar koken en wonen.
18: Voor topkwaliteit kookgerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
17: Ga nu naar koken en wonen.
18: In het stadshart van Appingedam.
19: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubel tevreden in Uithuizer Meeden.
20: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, hey. Radio Noord.
21: Goedemorgen.
22: Goedemorgen.

0: Natuurlijk over Oranje. Twee Groningen voetballers kwamen gisteren ook nog in actie met Curaçao. Berichtje komt er bij ons binnen. Het elftal van bondscoach Dick Advocaat versloeg voor eigen publiek Trinidad en Tobago met de gebroeders Bakuna in de gelederen. Die beiden een voorname rol speelden. Juninho maakte de 1-0. Enige treffer. Leandro miste een strafschop.
1: Oh ja.
0: Ongeslagen. Hè. Ze hebben nu 3 wedstrijden op rij gewonnen. Costa Rica, Nicaragua, nu Trinidad en Tobago. En over 3 dagen nog de uitwedstrijd tegen Trinidad en Tobago.
1: Toch nou, ik ben benieuwd.
0: Gebroeders Bakuna, die hoorden we deze week een eigen veldje krijgen in Stadswijk bij hem.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk.
2: Lopend vuur.
0: En als je die kant op gaat naar Bijen bijvoorbeeld, doe dat dan niet met een mobieltje in je hand op de fiets of achter het stuur, want dat is de stelling in het lopend vuur.
3: Ja, of niet op je scootmobiel, zegt Jannie. Want als zij daarmee op pad gaat, dan gebruikt ze nooit haar mobiel.
0: Oh, nee. Ja, ja, is ook een, ja natuurlijk. Dat is een beetje hetzelfde ook als je gaat lopen, dat je mij ook niet in de hand
3: moet. Nee, precies. De scootmobiel valt daar natuurlijk ook onder. Ja. Ze zegt ook, als mijn telefoon gaat, dan stop ik even en dan pas neem ik hem op.
0: Heel goed.
3: En Greetje, die belde en ze zei, als er een ongeluk komt en het is fataal, kan je het niet meer terugdraaien. Je vernielt het leven van velen, namelijk ook die van familie eromheen. Je kan het niet terugdraaien en ook niet herstellen. Het is een drama en verschrikkelijk. Laten we allemaal lief en aardig voor elkaar zijn. En daar geldt dit dus ook bij.
0: Geldt op alle fronten eigenlijk.
3: Ja, precies. Ja. Dus ook geen telefoon in je hand. Dat is ook de boodschap. Je doet het niet alleen voor jezelf en ook voor een ander. Jannie vertelt ons, als je al op je mobiel moet kijken, dan ga je aan de kant. Want je bent niet alleen en ook een gevaar voor jezelf, maar ook voor een ander. In principe ook dezelfde boodschap. En dan hebben we Sierk. Mobiele telefoon in het verkeer is onverantwoord. Het geeft ook aan hoeveel mensen verslaafd zijn en aan hun mobiele telefoontjes.
0: Wie een mobieltje gebruikt in het verkeer is een domoor. Dat is ons lopend vuur. Reageer door te stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Dan zeg ik het er maar even bij. Niet in het verkeer doen. Maar toch doen al heel veel mensen dat. En uiteindelijk zien we dat 96% van de stemmen zegt eens, wie een mobieltje gebruikt in het verkeer is een domoor.
4: Geef je mening en praat mee.
2: Lopend vuur.

0: Prince en de Raspberry Beret.
1: Top 3.
0: 14 voor 10. Nog één top 3 te gaan tot aan het weekend in de ochtendploeg, zou je kunnen zeggen. En we gaan 3 platen draaien over dieren die we jou zijn doorgegeven. Hebben we alle dieren, alle soorten hebben we wel binnengekregen. Laten we eens beginnen gewoon. Op Dierendag krijgt hij vaak wat extra aandacht. De hond, dankzij Richard en Harma, kwam Lobo in de top 3 met Me.

0: Ah, mooi songfestival liedje. Anouk en Birds. Maar ook dieren tellen mee, vogels tellen mee op Dierendag, toch? Petra Steenbergen kwam met deze plaat. Top 3. En zometeen nog één in onze top 3. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen de ochtend door. En het is spannend, want het is 2-2.
2: Het is de afgelopen week iedere keer 2-2.
0: Is dat zo? Nee, ja, vorige week stonden we 3-1 voor.
3: Ja, toen zeiden we dat het 2-2 was, maar toen bleken we achteraf al 3-1 voor te staan.
1: Ja, ja. Oh, dus dat maakt het helemaal
0: niet uit. Maar het is nou echt 2-2.
1: Het gaat om het echie.
0: Het gaat er nu om, ja.
1: Oké, nou hier komt de eerste omschrijving van de eerste plaat. Ja, het is een eenvoudige gedachte en dat moet je gewoon niet doen.
3: Simple Minds, Don't You Forget About Me.
0: Oh, wat snel!
4: Dat ging heel snel.
0: Ja, heel goed.
1: Ik vond hem juist heel moeilijk. Maar
3: eenvoudige gedachten, ja, Simple Minds. Ja, ja, toen was ik het al bijna.
0: Ja. Ik vind hem echt goed, Rob.
3: Goed. Daarmee goed gevoel, het weekend in. Sowieso,
0: stand 3-2 voor de ochtendploeg. En beginnen we maandagochtend met de 0-0 stand. Met een schone lei. Veel plezier, zometeen in de ochtendploeg.
1: Goed, helemaal goed.
0: En dankjewel, Amber.
4: Dankjewel.
0: Een keer weer hier was, leuk. Ja, kom dat weer binnenkort.
4: Ik hoop het.
0: Oh, gezellig. Heb ik er nog eentje voor je in onze top 3? Even kijken, wie had hem aangevraagd? Als bijvoorbeeld Gea, Richard. En ik moet dan gelijk denken aan boksen en zo. Survivor and the Eye of the Tiger. In onze top 3. Vast goed weekend. Mooi.

0: graag kort te houden. Staccato.
1: Kalma hebben we, hè?
2: Ja, dag.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
13: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 10 uur.
16: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij 2 schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer 2 schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Mensen, als je kool worden, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
20: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
19: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meer zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
21: Bouw of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
22: We hebben een AED nodig.
23: Ben jij voorbereid op een noodgeval? BHV Store uit Bedum levert AED's, verbandkoffers en eerste hulpartikelen. Alles voor jouw bedrijfsveiligheid. Kijk op bhvstore.nl.
21: Staalzaar geboren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
0: Mooi, ik ben Wia Buze. Kent u Everest Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer. Nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Everest in Zuid-Laren.
21: Radio Noord. De ochtend door.
23: Met Stefan Kosters.
1: Goedemorgen deze morgen en fijn dat je erbij bent. Hè. Zo vlak voor het weekend. Met zo'n muziek van Somjeu, maar eerst The Simple Minds.

Ja, en home is voor hun gewoon Den Haag. Ze zingen het Engels, de bandnaam is in het Frans. Sommieux, hoor je op Noord. En dat is vrij vertaald zijn beste. Daarvoor die platen en met die omschrijving. Het is een eenvoudige gedachte, dat moet je gewoon niet doen. Nou, naar wat gepuzzeld zou je dan uit kunnen komen bij de Simple Minds. En don't you forget about me.

0: Alsjeblieft, die koffie dan.
1: Ja, de koffie die komt er zo aan, hoor. Daar hebben we wel zin in, hè. Zo vlak voor het weekend. Ja, misschien heb je de agenda ook al volstaan met leuke dingen. Nou, misschien ook wel niet. Wil je gewoon lekker rustig aandoen? Dat mag ook allemaal de komende dagen. Wat ga ik dan doen? Nou, ik ga voor het eerst sinds lange tijd naar de bios. Ja, daar ben ik lang niet geweest. Wordt wel eens tijd, dacht ik zo. En ik vraag me dan nu af, wat zijn jouw plannen? Deel met ons 050-3188-288. Nou, misschien was je wel van plan om even te gaan buurten in Duitsland. Nou, mijn tip aan jou, dat zou ik even een ander weekend doen. Morgen is het namelijk Tag der Deutschen Einheit. Dan vieren ze de hereniging bij onze oosterburen. En dan denk je, leuk, een feestdag. Maar zoveel valt daar niet te vieren, hoor. Alles is dicht, winkels zijn dicht, je kan nergens terecht. Met als gevolg morgen waarschijnlijk allemaal witte kentekens op de A7 richting Groningen. Die hier even gezellig het weekend door komen brengen. Van harte welkom. Maar om ze nog een beetje meer welkom te heten, dacht ik, misschien moeten we dan wel een mooie Duitse plaat uitzoeken. Nou, heb je een suggestie die we kunnen draaien? Een mooie Duitse plaat? Laat het me weten via 050-3188-288. En misschien komt hij dan zo wel voorbij.

0: Ja, dit nummer is ontzettend vaak gecoverd. En dit is wat mij betreft de allermooiste versie. Something Stupid van Robbie Williams samen met Nicole Kidman. Ja, zometeen hier een plaat die voor iedereen is die op dit moment ontzettend vrolijk is. En ook voor iedereen die op dit moment last heeft van een ochtendhumeur. Want je wordt er vanzelf heel erg vrolijk van. R.E.M. komt er zo aan met Shiny Happy People. Maar nu eerst. Morgen is het zover, de dag van de Duitse eenheid in het Duits Tag der Deutschen Einheit. Dat wordt elk jaar gevierd op 3 oktober. De hereniging van het land in 1990 wordt dan herdacht. En dan denk je, leuk, een feestdag. We gaan een feestje vieren bij onze oosterburen. Nou, dan kom je van een koude kermis thuis. Want alles is dan gewoon dicht. Ja, zo vieren de Duitsers een feestdag. Wat doen ze dan? Nou, dan komen ze massaal hier naartoe, naar Groningen. Om hier dan gezellig de weekend door te brengen. Misschien wel een drankje op het terras winkelen. Nou, ze zijn wat mij betreft van harte welkom. En om ze extra welkom te heten, heb ik aan jou gevraagd: welke Duitse plaat mag ik voor je draaien? Nou, dat heb ik geweten. Ik zie hier een appje binnenkomen. Doe, van Peter Maffay. Iemand anders die wil Peter Maffay met Doe. Doe, Peter Maffay. Doe, kom nog een keer door binnen. Nou, ontzettend vaak aangevraagd. En Free Westerhof die belde even. Ik kan vast al raden wat hij wil horen.
1: Ja, mooi, met Free Westerhof. Ja, je vroeg al een suggestie voor een Duits liedje. Ja, ik denk, kan er maar één zijn, hè. Doe. Doe is alles voor mij. Nou, eigenlijk zomaar even een grapje, hoor. Wij zingen erbij Koorroze Sturm. Dus en dan wordt dat vaak bij een optreden gebruikt. Nou, en dan doe best alles voor mij. Nou ja, dat is natuurlijk leuk. En zeker als je in Duitsland bent.

0: Ik zei toch, word je vrolijk van R.E.M., hoor je op Noord. En over de Shiny Happy People gesproken. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Stefan.
0: Wat heb je zo in Noordnieuws?
1: Nou, het is...
2: Mooi man, Marokko.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
10: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Het is iets na 10:30 in Stad en Ommeland. Dit is Noordnieuws. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen Stefan. Steekpartij gisteren op de Grote Markt in Groningen. Volgens de politie ging het om een conflict tussen 2 personen. 1 van hen raakte lichtgewond. Niemand is aangehouden, maar de politie heeft de gegevens van beiden en doet verder onderzoek. De politie onderzoekt ook nog hoe een kind gisteravond in het Oldambt Meer kon belanden. Dat gebeurde ter hoogte van de Noorderringdijk in Oostwold. Rond 8:15 werd een zoekactie opgetuigd. Kind werd overgedragen aan ambulancepersoneel en ging met spoed richting ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. Na jaren is een bijzonder radiofragment uit 1948 opgedoken op een zolder in Leeuwarden. Daarin hoor je Diederik uit Stadskanaal, die op een landbouwtentoonstelling in Groningen een gesproken brief voor zijn neef maakt, die als soldaat in Nederlands-Indië zit. Een verslaggever van de regionale Omroep Noord, de voorloper van de RONO en Radio Noord, legde het vast. René Duursma van de Groningen Archieven is blij dat het fragment bewaard is gebleven.
14: En het doet ook wel wat met je als je mensen hoort praten uit die periode. Dat is wel echt anders dan kijken, want geluid doet toch directer iets met ons dan beeld.
1: En Juninho Bakuna heeft Curaçao vannacht langs Trinidad en Tobago geschoten. De Groningen maakte na een klein uur de enige treffer in het duel voor de Nations League. Zijn broer Leandro miste in de slotfase nog een strafschop. Dinsdag scoorden de beide broers ieder eenmaal in de met 6-1 gewonnen wedstrijd tegen Nicaragua. Meer op rtvnoord.nl.
0: Yes, Edwin, dankjewel. Krijg natuurlijk nog het weer van Arma Boer.
15: Door het optrekken van de nevel en mist komt de zon gauw te voorschijn. De wind zwakt dat motig komt uit zuidwest tot zuidoost met zo'n 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht opklotens in loten gaat er op nij nevel en mist ontstaan met 9 tot 13 graden als minimum. In morgen wordt een dag met regelmatig zon. Met een zwakke tot motige zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
0: Arma, dankjewel. We gaan zo meteen weer telefoonnummer dobbelen. Ja, hoe werkt dat? Nou, ik ga het je zo helemaal uitleggen. Ik kan wel vast verklappen dat het spel Vivgeliek van jou kan zijn als je zo meedoet.
16: Meertens Meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens Meubelen in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
17: De koffie staat klaar.
18: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
19: Mooi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
18: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg, voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
16: Meertens Meubelen en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
18: Jullie trouwdag op maat. deschaapsberg.nl.
6: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
17: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.

0: Tipo, China in your hand. En daarvoor ja, die heerlijke platen. One Republic met Run.
1: Het klassieke dobbelspel.
2: In het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, en zo is maar net. We gaan weer telefoonnummer dobbelen. Je maakt kans op het spel Vive Gleek. Oftewel Yatzee, maar dan in het Grunnigs. En dat kan zomaar voor jou zijn. Maar dan moet je wel een beetje geluk hebben. Want ik heb een aantal dobbelstenen hier. En die bepalen of jij kan winnen. Ik ga namelijk 3 keer dobbelen. 3 keer komt daar een getal uit. En die getallen moet je in je telefoonnummer hebben. Nou, heb je dat, dan heb je prijs. Zo simpel is het. Dat is eigenlijk heel makkelijk om mee te doen. Moet ik er direct wel bij zeggen dat op deze dobbelstenen de getallen 1 tot en met 5 staan. Nou, waar normaal gesproken de 6 zit op een dobbelsteen, zit op dit moment een joker. En daar mag ik dan bepalen ja, welk getal het wordt. Nou, heb je die getallen, die 3 getallen in je telefoonnummer, dan mag je bellen naar 050-3188-288. Nou, ben flink aan het schudden in de hoop dat er 3 mooie getallen uitkomen. Nou, vast wel. Nou, daar ga ik. Eens even kijken, wat hebben wij vandaag? Een 1, een 2 en een 5. Heb je deze getallen in je telefoonnummer? Mag je nu bellen naar 050-3188-288. En dan krijg je van mij dat spel Vive Gleek, Yatzee, Mordam in het Grunnigs. Een 1, een 2 en een 5. Die moeten allemaal in jouw telefoonnummer zitten. Ik zit even heel diep na te denken, heb ik die in mijn eigen telefoonnummer? Nee, ik had er niet mogen bellen als ik nu thuis zat. Een 1, een 2 en een 5.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, en er wordt al heel veel gebeld. Nou, laten we dan gauw maar eens bij iemand op gaan nemen. Een 1, een 2 en een 5. Die moeten in ieder geval in je telefoonnummer zitten als je nu belt. Ja, wat moeten we anders doen? Moet je dan een liedje zingen of zo? Nou, dan gaan we eens even kijken. Goedemorgen, met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
3: Goeiedag, met oma Jan.
0: Oma Jan. Dag, oma Jan. Ja. Hallo.
3: Hallo.
0: Ja, wat was je aan het doen op deze vrijdag?
3: Ik was net even aan het puzzelen.
0: Aan puzzelen? Nou, daar ben je wel van de spelletjes dus.
3: Ja. En dan wil ik even naar in de garage en de spullen weer een beetje opruimen.
0: Kijk, nou, dan is alles weer aan de kant, hè? Zo vlak voor het weekend. Dat is ook wel lekker.
3: Ja, dan werd echt precies.
0: Nou, zo is het. Ja, en alles straks aan de kant. En dan heb je alle ruimte en tijd om een leuk spelletje te spelen. Het spel Vive Gleek kan zomaar naar je toe komen, want...
3: Ja.
0: Ja, ik moet eerst even het telefoonnummer controleren. Want jij maakt daar kans op. Een 1, een 2 en een 5 moeten in het telefoonnummer zitten. En dan moet ik even naar het scherm toe. Want ja, we hebben natuurlijk allemaal nummerherkenning. En eens even kijken. De 1 zit erin. De 2 zit erin. Ja, en je telefoonnummer die eindigt op een 5. Dus nou, van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Mooi man.
0: Zo is het. Ja, zo simpel is het. Je hoeft er eigenlijk helemaal niks voor te doen. Ja, het juiste telefoonnummer te hebben.
3: Ja, precies. Nou, ik heb wel vaker geprobeerd dat de nummer te beginnen. Ja, dan was ik iedere keer te laat.
0: Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Er wordt heel veel gebeld. Ik zag heel veel mensen inderdaad die een 1, een 2 of een 5 in het telefoonnummer hebben. Jij in ieder geval, jij bent de gelukkige oma Jan.
3: Nou, mooi niet.
0: En dat betekent dat die prijzen naar je toe komen. Ik zou zeggen, blijf even aan de lijn. Gaan we die gegevens uitwisselen. En ik hoorde het al, je hebt vaker meegedaan. Oma Jan heeft vaker meegedaan. Die had dus niet eerder gewonnen. Misschien heb jij nu ook wel een 1, een 2 en een 5 in telefoon. Maar denk je, oh verdorie, ik kom er niet door. Nou, vanmiddag straks meer succes in de middag door.

Halverwege de jaren 80 was de grote hit van Style Council. Shout to the top. En daarvoor hoorde je de vrouw die er eigenlijk altijd is als er een groot voetbaltoernooi is en dan nog eens een hit scoort. En dat deed ze dit jaar ook met Dai Dai. Shakira hoorde je op Noord samen met Burna Boy. Ja, jarenlang kon je naar Guus Meeuwis in het stadion in Eindhoven. Daar is hij mee gestopt met die grote stadionconcerten. Hij gaat nu naar de wat kleinere zalen. Nou ja, klein. Hij is bijvoorbeeld aan het einde van deze maand nog in Gun, in Martini Plaza. En deze zal hij ongetwijfeld daar ook doen. Het is een nacht. Hier is Guus Meeuwis op Noord in de ochtend door.

0: Ja, dat applaus is natuurlijk voor de man, hè, met de zachte G. Guus Meeuwers, hoorde je op Noord. En zo meteen hier het NOS Journaal van 11 uur. En direct daarna vertel ik jou hoe je kans maakt op een goed gevulde snoestepuut.
1: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
3: Dat komt wel een dikke knal.
4: We hebben toch niet eens een onweer of zo, maar...
5: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
2: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zondag bij TV Noord.
6: De Rono wenst u een goede avond.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Hey, hoi, ik ben van de nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
19: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
20: Dit is Radio Noord.
18: Nu het nieuws van 11 uur.
21: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Wil zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Wil blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
22: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
23: Bouw of metaalproject?
24: Staal Digitaal!
0: metaalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
3: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
9: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
23: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande dinsdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Leuven Bears begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
24: Radio Noord. De ochtend door.
25: Met Stefan Kosters.
24: Goedemorgen, onze prijzenkast is nog lang niet leeg hoor. Zometeen maak je kans op een snoesterput bij een nieuwe opgave van Tel en Bel.

Going back to my roots, hoor je op Noord. En voor die plaat die onlosmakelijk is verbonden, hè, aan die handballers, want dat was hij zeker ook. Maradona, Life is Life van Opus. Tell him bell. Ja, en over lekkere muziek gesproken, een heerlijke meezinger staat voor je klaar. Nou, dat meezingen gaan we ook zeker doen. Maar vergeet dan ook niet mee te tellen, want een goed gevulde snoestepuut ligt weer voor je klaar. Die kan zomaar van jou zijn als je straks deze plaat hoort van Taylor Swift.

opgave van vandaag. Op Alight van Taylor Swift. Alle Swifties zijn natuurlijk in het voordeel. Want ja, die kunnen de plaat van voor naar achter en weer terug meezingen. Nou, en iedereen die de plaat nog niet kent, die moet even goed opletten. Want we gaan zo een woord tellen in die plaat. Het woordje Opa Light. Of woordje, het is ook direct de titel van die plaat natuurlijk. Opa Light. En zodra Taylor is uitgezongen, mag je direct bellen naar 050-388-288 met het goede antwoord. Dan kom je erdoor en vertel je mij hoe vaak dat woord Opa Light voorkomt. Dan is die goed gevulde snusdebuut helemaal van jou. Stuur hem vandaag nog op. Beloofd. Nou, pen en papier in de aanslag. We gaan beginnen met Tel en Bel. Hoe vaak hoor je Opa Light in deze van Taylor Swift? Tel en Bel.

0: Wie gaat er zo vandoor met die snuste puut? Want als het goed is, heb je tijdens die plaat van Taylor Swift meegeteld. Hoe vaak kwam die titel voor in die plaat? Appa Light. Nou, heb je meegeteld? Nu de telefoon pakken, hè? Draai of druk ons nummer in. 050-3188-288. Kom er door, geef je mij het goede antwoord. Dan is de snuste puut helemaal van jou. 050-3188-288. Hoe vaak hoorde je Appa Light in dat liedje van Taylor Swift? Goedemorgen met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
1: Goedemorgen Stefan, je spreekt met Jeanette Bos.
0: Dag Jeanette. Hallo.
1: Hallo.
0: Nou zeg maar, hoe vaak heb jij het woordje Appelight gehoord?
1: 6 keer.
0: 6 keer en dat is in 1 keer helemaal goed. Ja, het was ook net zo stoer hè, vandoor.
1: Nee, maar het klinkt wel een beetje redelijk hetzelfde. Dus je moet wel even goed luisteren.
0: Wat ik zeg, je moet goed opletten. En dat heb jij gedaan. En volgens mij zit jij in de auto. Dus kon je ook helemaal niet vals spelen, als ik dit zo hoor.
1: Sorry, ik kan niet vals spelen.
0: Nee, want je zit in de auto.
1: Nee. Ja. Nee, klopt.
0: Ja, dan heb je gewoon echt geteld op de vingers, denk ik, hè?
1: Op de vingers, zeker.
0: Nou, mooi man. Yes. En dat betekent dat jij die snoesterput van ons krijgt. Waar gaat de reis naartoe?
1: Ik ga nu naar Wederhoren.
0: Okay.
1: Ik ga naar een paar oude... twee oude broers. En dan ga ik even koffie drinken.
0: Oh, gezellig. Nou, leuk.
1: Ja, zeker.
0: Een goed begin van je weekend.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, in ieder geval om die koffie. En ook nog eens met die snoesterpuut kun je binnenkort mee gaan flaneren. Blijf even aan de lijn. Ga ik de gegevens noteren. En dan kun je binnenkort... een mooie prijs verwachten op de deurmat. Jeanette, ze was de eerste die erdoor kwam. En ook direct met een goed antwoord. 6 keer hoorde je Appa Light in dat liedje van Taylor Swift.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Dit is deze week Gronings Goud. Deur de Roemte van Sterenvanger.

De nieuwe van Steenvanger, Deur de Roemte heet hij. Het Gronings Goud van deze week. Nou ja, later vandaag in Studio Grun hoor je wat aankomende week het Gronings Goud is op mijn hoort. Ik kan alvast verklappen, is weer een paaltje hoor. En dat is later vandaag. Nu eerst door het Steelers Wheel.

0: Hoor je op Noord en daarvoor Stuck in the Middle with You van Steelers Real. Het is bijna 11:30, bijna tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Stefan.
0: Wij zo.
2: Doe dans de stroten, dat kistje nijloten.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
6: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Het is iets na 11:30. Dit is Noordnieuws. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, melden het gistermiddag al even. De financiële toekomst van de gemeente Groningen ziet er onzeker uit. Voor volgend jaar komt de begroting nog rond. Daarna schiet Groningen de rode cijfers in. Hoe groot het tekort gaat worden is nog niet duidelijk. Wethouder Mirjam Wijnja vertelt hoe dat komt.
11: 70% van onze inkomsten komen vanuit het Rijk. En daar zit heel veel onzekerheid. Er is 27 miljoen bezuinigd op onze begroting door het Rijk. En er hangt heel veel onzekerheid in de lucht over nog meer bezuinigingen. Komt er meer geld bij of niet. En we weten eigenlijk nog niet hoe dat gaat uitpakken. Dus als dat allemaal slecht uitvalt, dan hebben wij vanaf 2028 gelijk een hele grote bezuinigingsopdracht te pakken.
1: De wethouder hoopt nog op goed nieuws uit Den Haag, zodat bezuinigingen en lastenverzwaringen kunnen worden voorkomen. Groningen is uitgegroeid tot een van de belangrijkste Europese regio's op datacentergebied. De provincie staat sinds kort in de top 10 van regio's met de meeste datacenterbanen. Het heeft ermee te maken dat datacenters graag voor Groningen kiezen, omdat de grondprijzen hier relatief laag zijn, er meer capaciteit op het stroomnet is en hier veel kennisinstellingen zitten. Maar veel werkgelegenheid is maar tijdelijk, zegt Arjen Etses, docent regionale arbeidsmarkt aan de Hanze.
12: Kijk, die datacenters moeten worden gebouwd, dus dan levert het een piek in productie op voor de bouw. Als ze er eenmaal zijn, dan hebben ze, nou ja, ze kunnen met een relatief lage exploitatie draaien. Dan hebben we het ongeveer 100 mensen op jaarbasis. Dat is niet heel erg veel. Dus dat in termen van volume zet het niet heel veel zoden aan de dijk. Maar goed, die vacatures die komen wel bovenop een krappe arbeidsmarkt, waarbij natuurlijk iedereen al op zoek is naar technisch personeel en IT-personeel.
1: En er hebben andere bedrijven in de regio die zitten te springen om dit soort personeel, zoals netbeheerders, veel last van. Want datacenters betalen hun personeel doorgaans beter, zegt de Hanze docent. Het Gronings kampioenschap BMX wordt morgen in Assen gehouden. Dat was aanvankelijk niet de bedoeling, want er zou geraced worden op de splinternieuwe baan van fietscrossclub De Spartanen in Zevenhuizen. Maar het starthek daar functioneert niet zoals zou moeten, vertelt organisator Jeroen Heijnen.
13: Wij hadden op trainingen eigenlijk ook geen lasten mee. Het probleem is als je dus echt met 8 zware rijders, volwassen mannen, aan dat hek gaat staan en je staat lang aan zo'n hek. Ja, dan viel het hek viel weg. Dus die viel naar beneden voordat de startprocedure beëindigd was. Ja, en dat is niet wenselijk. Dat is ook kan gevaarlijk zijn, kan oneerlijke competitie zijn.
1: Wanneer het hek in Zevenhuizen gerepareerd is nog niet bekend. De fietscrossvereniging wil het probleem voor volgend jaar opgelost hebben, want dan staan in Zevenhuizen opnieuw twee grote evenementen op de agenda. En in 18 werkplaatsen in de provincie wordt hard gewerkt aan het maken van lichtsculpturen voor de Sunnemeerterparade. Lichtoptocht trekt op zaterdag 9 november, een paar dagen voor Sint Maarten, voor de tweede keer door de Groninger binnenstad. Artistiek leider Karel Buskus vertelt hoe deze editie verschilt van vorig jaar.
4: Het zal iets groter zijn, maar we willen daar ook wel voorzichtig in zijn. Het moet ook behapbaar blijven, ook voor de kleine organisatie die we zijn. Maar het groeit wel enigszins. Ja, we hebben nu 18 werkplaatsen en er waren er vorig jaar 11. Dus dat zijn er al 7 meer.
14: En elke werkplaats is ook een creatie?
4: Ja, in principe wel. Ja. En soms zijn het grote dingen, soms zijn het wat kleinere dingen. Er doen ook scholen mee. Basisscholen maken lampions. Die zijn heel klein. Middelbare scholen maken wat middelgrote sculpturen.
1: En daarbij is het thema dit jaar rituelen. Ook een mooi ritueel, rtvnoord.nl.
15: Edwin, dankjewel. Ik krijg natuurlijk nog het weer van Harma voor vandaag en in het weekend.
16: Vanmiddag is de zon, er is enige bewolking en met een zwakke tot matige zuidwest tot zuidoostelijke wind wordt 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht opklaars, lotig gaat er nevel en mist ontstaan met 8 tot 12 graden als minimum. En morgen wordt een dag met regen matig zon. Temperatuur gaat met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind richting 19 of 20 graden. En de open nacht is de kans op een bui.
15: En na de weersverwachting krijgt van mij de muziekverwachting met zo de meest succesvolle rockartiest alle tijden. Tina Turner, de Black Eyed Peas komen ook nog voorbij. En je krijgt een Noor 9-update van me die je gewoon niet wil missen.
17: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
18: Ga nu naar koken en wonen.
19: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
18: Ga nu naar koken en wonen.
19: In het stadshart van Appingedam.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
22: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande dinsdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Leuven Bears begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
23: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
24: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woonevent op 19 en 11 oktober. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal.

0: Tina Turner, Hurry Up North en We Don't Need Another Hero.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, dat is natuurlijk onze hitlijst. Hè. Iedere zaterdagmiddag te horen hier op Noord. De beste platen uit stad en omland van dit moment komen dan voorbij. En al 3 weken lang staat deze man helemaal bovenaan. De nummer 1 van Groningen.

0: Ja, de nummer 1 van Groningen, Testosteronie van Erwin de Vries. Ja, of die morgen weer op 1 staat, dat hoor je in Café Martini. Maar ik wil je graag even bijpraten over de rest van onze hitlijst. Want de langsgenoteerde plaat van dit moment staat voor je klaar. Hij staat deze week halverwege de Noord 9. Op 5 staat namelijk een duo, Jason Staal en Wybrand Bronsema. En dit duo is heel goed om moeilijke onderwerpen makkelijk te laten klinken.
1: Kijk, als je de studio ingaat, dan verzin je natuurlijk een aantal onderwerpen of die komen ter sprake. En daar was spijt toch een van de dingen van, denk ik. Misschien zaten Jason en ik allebei in die periode, dus tijd een beetje spijt. Maar het gaat in ieder geval over spijt en je moet toch dingen aandacht geven, anders raak je ze kwijt. En we wilden ook gewoon een zomerplaat maken. Dat moet ik wel eerlijk zeggen.
2: Nummer 5.

Nou, nummer over spijt. De nummer 5 in de Noord 9, Bronsemaanstaal, staan gewoon al 12 weken in de hitlijst van Noord met Had ik je maar nooit laten gaan. Nou, of ze er een weekje achteraan mogen plakken, dat hoor je natuurlijk morgen in Café Martini. Want dan heb ik een nieuwe hitlijst voor je. En nu op Noord, Solution, It's Only Just Begun.

0: Solution, it's only just begun. Van dit soort muziek krijg je alleen maar meer en meer zin in het weekend. Nou, het is bijna zover natuurlijk. Het is bijna vrijdagmiddag en dan mag je echt gaan toewerken naar het weekend. Nibino, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zometeen. Tussen de middag.
1: Ja.
0: Wat gaat er allemaal gebeuren na 12?
1: Nou, ik wil er niet al te veel druk op leggen, maar we hebben het debuut van onze collega Ruben. Die zit hier bij mij in de studio. Mooie kerel. Het is wel een Drent, maar goed, kan hij ook niet zoveel aan doen. Maar dat komt nog van pas trouwens, zijn Drents zijn.
0: Oh, de Drentse roots, die komen van pas.
1: Die komen zeker van pas, maar hij zit er dus bij. En hij gaat bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de vrije ronde weer even chaotisch verloopt als altijd. Ik heb er weer zin in, altijd wat anders vrije ronde. Dus ben je in de wachtrij gekomen deze week bij bepaalde onderwerpen en denk je, ik wil het toch nog even kwijt. Nou, dan is dit het moment, maar heb je iets voor in de agenda voor komend weekend of heb je eigen nieuws? Meld het dan ook straks vanaf half 1.
0: Een jasmaatje,
1: nou,
0: mag allemaal.
1: Precies, ja, volgens mij ligt dat klaverjassen in Westerkwartier liggen een beetje stil. Ik heb al lang niks gehoord uit die hoek. Dus als je daar info over hebt, kun je ook bellen. En we gaan het hebben over de boeren- en boerinnenkalender.
0: Oh.
1: Ja, die wordt vanavond gelanceerd. En er staat, één Groninger op. Boer Julian uit Veerwet. Ah, knappe kerel. Ik heb de foto's al gezien.
0: Ja, natuurlijk, anders kom je niet op die kalender.
1: Nee, dus ik ga hem even bellen, want het is voor hem denk ik ook wel een spannende dag. Want hij heeft de kalender ook gewoon nog niet gezien. Ook hij krijgt hem vanavond in Raalte volgens mij uitgereikt. Dus al die boeren en boerinnen gaan naar Raalte vanavond. En daar is de lancering en dan zal het vanaf morgen of zo wel op de markt komen.
0: Ja, is dat nog wel van deze tijd, zo'n vleeskeuring?
1: Vleeskeuring?
0: Hoezo is het dat niet?
1: Nee, dat is toch een prachtige. Als je trots bent op je uiterlijk en je wil dat laten zien en ook nog eens trots bent op je werk als boer of boerin, dan is dat toch mooi om erop te staan? Of zie ik dit verkeerd?
0: Nou, misschien is dat ook wel heel mooi. Ja, dat was gewoon even een vraag. Gewoon even algemeen.
1: Altijd wat anders.
0: Nou,
1: vrije ronde als je hier een mening over hebt.
0: Nou, misschien dat ik wel even bel. 050-3188-288. Heel veel plezier. Zometeen met Nibino en Ruben. En mijn laatste, die komt van Miley Cyrus. Hier is End of the World.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt wel een dikke knal.
3: We hebben toch niet zo'n onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zondag bij TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
13: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het universitaire ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
16: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs. Edwin, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Het kind dat gisteravond na een zoekactie door de hulpdiensten uit het Oldambtmeer werd gehaald, maakt het naar omstandigheden goed, meldt de politie. Steekpartij gisteren op de Grote Markt in Groningen. Conflict tussen 2 personen, 1 raakte licht gewond. Niemand aangehouden, maar de politie heeft de gegevens van beiden, doet verder onderzoek. En Juninho Bacuna heeft Curaçao vannacht langs Trinidad en Tobago geschoten. De Groningen maakte na een klein uur de enige treffer in het duel voor de Nations League.
2: Cool.
17: En Leandro mist ook nog een strafschop.
16: Oh ja?
17: Ja.
16: Oh, nou ja, kan gebeuren. Weet je wie ooit nog coach was van Trinidad en Tobago?
17: Dik advocaat?
16: Don Leo Beenhakker.
17: Oh, Beenhakker. Oh ja.
16: Dat was ook een mooie avond.
17: Dat is ook zo, ja.
16: Ja, gouden tijden waren dat. Terug naar de onze.
18: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
19: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
20: Weet jij wat je moet doen tijdens een brand? BHV Noord-Nederland uit Bedum biedt cursussen aan op het gebied van eerste hulp, reanimatie, AED en brandpreventie. Kijk op bhvnoordnederland.nl.
19: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
21: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
22: Riga! Riga Keukens, daar word je blij van.
21: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
23: Riga!
22: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
23: Riga!
22: Riga Keukens, daar word je blij van.
24: Radio Noord.
25: Tussen de middag.
26: Met Nivino Geertsema.
16: Een hele goede middag. Vrijdag dus straks. Vrije ronde, altijd wat anders. En we gaan het zo hebben over een VR-ervaring.

0: Wat een duet, George Michael en Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting. Een hele goede middag, welkom bij deze vrijdagaflevering van Tussen de Middag. Straks dus de vrije ronde, altijd wat anders, dus hou de telefoon alvast in de aanslag. Maar ik neem je eerst even mee in een verhaal. Stel je voor, je wordt op een ochtend wakker en je ontdekt dat je bent veranderd in een reusachtig insect. Het is het beroemde begin van de gedaanteverwisseling van Franz Kafka. Maar wat als je dit verhaal niet leest of op een scherm bekijkt, maar er via een VR-bril zelf middenin staat? De Groningse studio Happy Ship maakt er de interactieve VR-ervaring Being Gregor van. En met succes, want vanavond maken de makers tijdens het Nederlands Filmfestival kans op de belangrijkste filmprijs van ons land, het Gouden Kalf. Ik ga erover praten met Martin Venema van Happy Ship. Goedemiddag, Martin.
1: Goedemiddag.
0: Hoe happy is Martin met deze nominatie?
1: Oh, Martin is heel happy met deze nominatie. Het is toch vrij uitzonderlijk dat je voor zoiets wordt gekozen. Ja. Ik ben hier trouwens met mijn collega Bastiaan, die eventueel ook nog wat vraagjes kan beantwoorden.
0: Oh, kijk, mooi Bastiaan. Ja. Nou, gefeliciteerd beide met deze nominatie. Voor mij was het behoorlijk ingewikkeld vooraf. Want ik denk een VR-bril, dan denk ik aan ingewikkelde videospellen en dat je met een denkbeeldig pistool ergens staat te schieten in een gang. Maar hoe is dat bij jullie dan, Being Gregor? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, VR betekent eigenlijk dat je met een speciale bril op eigenlijk in een andere wereld terechtkomt. En in dit geval hebben wij de wereld, de slaapkamer van Gregor nagebouwd. En daar kom je als speler in terecht.
0: En wie ben ik dan als ik die bril opzet?
1: Wat zei je?
0: Wie ben ik dan als ik die bril opzet? En wat ben ik?
1: Als jij de bril opzet, dan ben jij eigenlijk Gregor. Je bent de hoofdrolspeler en in die zin beleef je het hele verhaal. En dus onderga je ook de gedaanteverwisseling naar de kakkelak toe.
0: Ja, en hoeveel werk heeft hierin gezeten?
1: Die mag jij benoemen.
2: Nou, we zijn alles met elkaar. Ik hoorde het laatst van een scenario schrijver. Die moest mij er even aan herinneren. En die zit natuurlijk altijd heel erg voor in het proces. Dat we er al 7,5 jaar mee bezig zijn. Maar dat is echt vanaf het eerste idee, hè?
0: Ja.
2: Dan ga je een verhaal bedenken, dan krijg je wat subsidie om een script uit te werken. Echt het maken van de game zelf zijn we volgens mij nu een jaar mee bezig geweest. Misschien anderhalf. Want laten we de prototypes ook even meenemen.
0: Ja, en dat doe je dan in een soort animatiestudio waar jullie ruim 20 jaar geleden mee zijn begonnen. Zijn er meer bedrijven als Happy Ship in Groningen?
2: Nee. Wij zijn uniek natuurlijk. Nee hoor, er gebeurt van alles op animatie en op gamegebied in Groningen. Maar het is zo typisch Gronings dat niemand loopt zich op de borst te kloppen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen hier best verbaasd over zijn.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Hey, en zo'n VR-bril opdoen. Is dat niet ook een beetje eng? Dat je opeens in een hele andere wereld bent. En wat doet dat met jou als persoon op zo'n moment?
2: Ja... Je vraagt het aan de verkeerde mensen, want wij zijn dit heel erg gewend natuurlijk.
0: Ja.
2: Het is verbazingwekkend oneng. Dat is het rare. Veel mensen hebben het idee van het zit opgesloten, maar omdat je om je heen kan kijken en alles blijft gewoon netjes staan, ook al is het fantasie, geometrie noem ik het al. Het is een fantasiedecor waar je in staat. Je kan gewoon rondlopen. Je hebt twee handen, je kan om je heen kijken. Ik denk absoluut dat als je dit voor het eerst doet, dat best heel spannend is. Maar dat is ook deel van de ervaring, denk ik.
0: Ja. En dan is vanavond de uitreiking in Utrecht. Jullie gaan straks heen. Wat doen jullie aan? Hebben jullie dan ook zo'n van die game t-shirt outfits aan? Of wel een beetje netjes?
1: Nou, we krijgen een dresscode voorgeschreven voor het gala.
0: En wat is de dresscode?
1: Gaat daar in smoking en vlinderstrik heen. Tenminste, de mannelijke kant van het bezoek.
0: Ja.
1: De dames in mooie jurken, verwacht ik.
0: Dat is ook een soort ervaring, hè? Dan zonder bril. Even in een andere wereld.
1: Het is heel anders, maar het gaat absoluut een hele bijzondere ervaring worden in de Schouwburg in Utrecht. Ja?
0: Maar gaan jullie hem winnen? Want dus 7 jaar geleden begonnen met dit idee. Dan kan ik me voorstellen dat je hem ook heel graag wil winnen. Maar wat zijn de kansen?
2: Ja, laat ik daar vanuit. We hebben geduchte tegenstand. De andere projecten zijn ook prachtig. Het is echt niet alsof wij dit maken om een gouden kalf te winnen natuurlijk. Want zo werkt dat niet. We wouden gewoon echt dit verhaal maken.
0: Ja.
2: Dus als je dan wordt uitgekozen, hè, dat worden we natuurlijk afgelopen vrijdag al, dat je bij de genomineerden zit, dan ben je als maker vaak hoogst verbaasd hoor. Want je bent zo met de details van je product bezig dat je niet meer kan inschatten hoe goed het is, zeg maar.
1: Nee. En de projecten zijn wat dat betreft ook niet te vergelijken hoor. De andere twee projecten zijn compleet anders, zowel qua uiterlijk als qua thema en verhaal.
2: Ja.
1: Dus wat dat betreft, schiet ons maar lek, het kan alle kanten op.
0: Ik wens jullie heel veel plezier vanavond en veel succes met wat jullie allemaal nog gaan doen.
1: Ah, super.
2: Dankjewel.
1: Te gek.
0: Oké, mooi. Dit waren de twee mannen van Happy Ship, het Groningse bedrijf. En vanavond zitten ze daar in smoking in de zaal. Heb jij wel zo'n VR-bril op gehad, Harma?
3: Ja, die hebben zelf ook al in.
0: Nee?
3: Marco die vindt dat ook heel erg leuk. Ja.
0: En waar waakt dat in? Wat is het dan?
3: Ja, op het moment dat je dus... het is wel het allerbelangrijkste om gewoon in een open ruimte te staan.
0: Ja.
3: Dat je je vrij kunt bewegen. En anders dan zit je nooit iets in je bankstel omhoog in plaats van... hè? Want je denkt enorm van, oh, ik val. Of, nou ja, er staat iets in de buurt. Of er staat niks in de buurt. Maar dan ben je even vergeten dat je dus toch in dat spel zit. En nooit in de huis komen. Nou,
0: ja.
3: Dat soort dingen. Ja.
0: En is het dan een personage of zo?
3: Dat kan. Dat okay. Ken. Dat is maar, je kan ook gewoon in de natuur bewegen. Hè?
0: Oh, ja.
3: Ook een hele mooie film van natuuromgeving. En dan loop je enorm tussen de leeuwen en de olifanten in. En ook behoorlijk echt ook. Dus wel heel erg leuk. Ja.
0: Oké, Ik zat dus een kippen bij het weren, is dat ook behoorlijk leuk?
3: Ja, vind ik wel. We hebben niks te klokken. Zuip die groten is normaal. Nou, daar zitten we inmiddels alweer boven. Op de meeste plekken in ieder geval. En er komt nog wel een beetje bief vandoor. Daar hebben we te danken aan een uitlopen van hoge druk boven Frankrijk. En in mijn noem, dan kregen we te maken met een frontje. Mijn noem in mijn nacht. Afkomstig van een lege drukgebied op de Atlantische Oceaan in IJsland. En door achteraan een aantal dolken uitlopen van Azorenhoog. En door profiteren we dan weer van tot en met dinsdag. En dat betekent dat weer droog weer. Maar het wisselt wolk. S'nachts is het rustig. Dus dan hebben we die miskansen wel. En natuurlijk ook alles te maken met dat de lucht allemaal weer wat vochtiger wordt. Door die langere nacht. De donkere periode. Ja, en halverwege volgende week. Dan liet het er toch op dat lege drukgebied. Dat zijn noden aan ons voorbij. Gewoon van west naar oost. Toch wat agressiever worden. En dat hoge druk het waarschijnlijk wat meer over moet lengen. Dus dan wordt het echt wel wat wisselvalliger. Nou, wolkenbunk op dit moment vol op de Zunderbie. 18 graden inmiddels. Zit wat hoger bewolken. Rustig weer. 2 mm. 2/10 mm is slochten. 16,5 graden. De barometerstand doet 32 mm. Dus mooi hoge druk. En in Roodschouw vaar uur de zon. 17,5 graden. Het is een beetje heijig. 2/10 mm is slochten. 16,5 graden. De barometerstand doet 32 mm. Dus mooi hoge druk. En in Roodschouw vaar uur de zon. 17,5 graden. Het is een beetje heijig. En de wind doet rustig aan zwak.

0: De wind draait naar noordelijke richtings en die is dan wel zwak tot matig. Maar geeft toch net even wat legere temperatuur, maar nog altijd boomniveau. 18, 19 graden. En maandag en dinsdag, ja, dat blijft gewoon droog met regelmatig zon en 19 of 20 graden. En woensdag wordt de kans op een aantal buien groter. En de temperatuur, ja, hetzelfde. 19 of 20 graden.
1: Arma, bedankt. Goud weekend, hè?
0: Ja, goud weekend.
1: Mooi.

0: Lionel Richie, My Destiny. Nou, en ik weet niet of het jouw destiny is, Ruben, maar je zit er wel bij. Bij de vrijdag vrije ronde, altijd wat anders zelfs.
1: Ja, een hele goede middag. Gezellig. Ja,
0: beetje zin in?
1: Ja, maar wel spannend hoor.
0: Ja, echt?
1: Ja, ja, een klein beetje. Dat hoort erbij, hè?
0: Weet je niet wat je kunt verwachten?
1: Nou, dat sowieso niet.
0: Nee, maar dat weten we hier allemaal niet, want dat is het mooie aan de vrije ronde.
1: Zeker.
0: Maar lieve mensen, Ruben is een lieve jongen. Hij doet zijn best, dus behandel hem ook alsjeblieft een beetje lief. Toch?
1: Ja, dat zou heel fijn zijn.
0: Komt helemaal goed. Morgen natuurlijk weer de Noord 9. Afgelopen week stond hij op 2. Dada Dansen, Semland. Ik ben benieuwd of hij dan morgen de nummer 1 van de nummer 1 afstoot. Maar daar moeten we hier morgen gewoon even voor gaan luisteren. Naar Café Martini met de Noord 9. Nu Semsland op Noord.

0: Semsland, Dada, Dansen op Noord. 2:30 is het zometeen dus. De vrije ronde, altijd wat anders. 050-3188-288. De lijnen zijn alvast geopend. Maar eerst zometeen Edwin met Noordnieuws.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
0: 00:30, zoals gezegd, Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Het kind dat gisteravond na een zoekactie door de hulpdienst uit het Oldambt Meer werd gehaald, maakt het naar omstandigheden goed, meldt de politie. Het kind belandde ter hoogte van de Noorderringdijk in Oostwold in het water. Hoe dat kon gebeuren, onderzoekt de politie nog. Het kind werd overgedragen aan ambulancepersoneel, ging met spoed richting ziekenhuis, maar maakt het dus volgens de politie naar omstandigheden goed. De financiële toekomst voor de gemeente Groningen ziet er onzeker uit. De gemeente krijgt de begroting van volgend jaar nog rond, maar daarna is veel onduidelijk. De Rijksoverheid bezuinigt op het gemeentefonds, waardoor Groningen 27 miljoen euro per jaar minder krijgt. Ook hangt de gemeente nog een besparing van 23 miljoen op de jeugdzorg boven het hoofd. Het zou betekenen dat Groningen vanaf 2029 de rode cijfers induikt. En dat heeft gevolgen voor het maken van plannen, zegt de wethouder Mirjam Wijnjaar.
11: Wat we de komende jaren moeten doen is werken met schaarste. Dus we blijven investeren in de dingen die belangrijk zijn voor Groningen. We maken goede schoolgebouwen voor onze kinderen, groene straten, we bouwen woningen. Maar als er nieuwe dingen bijkomen of extra dingen, dan kan dat alleen maar als we stoppen met iets anders.
10: De wethouder hoopt nog op goed nieuws uit Den Haag, zodat ze de rode cijfers toch kan voorkomen. Groningen is uitgegroeid tot een van de belangrijkste Europese regio's op datacentergebied. De provincie staat sinds kort in de top 10 van regio's met de meeste datacenterbanen. Arjen Etzes, docent regionale arbeidsmarkt aan de Hanze, kijkt daar niet van op, want Groningen is aantrekkelijk voor datacenters.
12: We hebben in het noorden natuurlijk veel ruimte en dus een relatief lagere grondprijs. We hebben betere stroomvoorzieningen, daar waar het in de rest van het land misschien veel meer netcongestie hebben en dat wat meer concurrentie is om stroom. We hebben hier water bij de haven en we hebben hier natuurlijk gewoon een heel groot kenniscluster rondom Groningen met alle kennisinstellingen waarbij we mensen opleiden die in die datacenters kunnen werken.
10: Maar alleen tijdens de bouwfase leveren datacenters veel banen op, ongeveer 1000 tot 1200. Daarna zijn voor onderhoud en beveiliging maar zo'n 100 mensen nodig, zegt de Hanze-docent. En na jaren is een radiofragment uit 1948 van een van de voorlopers van Radio Noord opgedoken op een zolder in Leeuwarden. Daarin hoor je oom Diederik uit Stadskanaal op een landbouwtentoonstelling in Groningen een gesproken brief maken voor zijn neef die als soldaat in Nederlands-Indië zit.
13: Wees toe door Diederik, mijn jong. Hier is oom Diederik uit Knol, hoor. Ik ben hier in stad op de grote tentoonstelling. Jong, wat zonde dat staat niet even kienkist. Mooi man, maar rokel. Hou gij met die. Ja, het is me natuurlijk voor geen antwoord geven, maar moest me gaan weer schrijven. Ik heb die brief van voor 6 weken, zo wat heb. Vorige week pas ontvangen. Nou, Hoor je me goed? En tot hier is dat, hè?
10: Het fragment dook op tijdens het maken van een documentaire over het 80-jarig bestaan van de Noordelijke Regionale Omroepen. Die komen er zondag trouwens op TV Noord eens te zien. René Duursma van de Groningen Archieven is blij dat dat fragment bewaard is gebleven.
14: Ja, het is echt 1948. Het is echt relatief. We hebben nog wel iets uit 47 of 46 zelfs. Maar ook Koos Kerstelt onder andere. Maar er is niet heel veel materiaal uit eind jaren 40. Het is best bijzonder.
10: Zondagavond dus, TV Noord.
0: Merokkels.
10: Ja, ik vind het fantastisch, dat fragment.
0: Gewoon prachtig. Kippenvel eigenlijk. Toen
10: ik het doet mij denken, ik ben ooit in Kootwijk geweest, Radio Kootwijk. En op het moment dat je er ook in mag, dat is vaak maar één keer per jaar, rondleiding daar gehad, Hallo Bandung. En fantastisch. Dat doet me dit wel een beetje aan denken.
0: Ja, prachtig.
10: Ja.
0: Jong.
10: Ja, man, Merokkel.
0: Echt prachtig. Over Merokkels gesproken, Harma met het weer.
15: Vanmiddag is de zon, er is enige bewolking en met een zwakke tot matige zuidwest tot zuidoostelijke wind wordt 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht opklaart, loten gaat er nevel en mist ontstaan met 8 tot 12 graden als minimum. En morgen wordt een dag met regen matig zon. Temperatuur gaat met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind richting 19 of 20 graden. En de middag is de kans op een bui.
0: Ja, dankjewel Harma. Gaan we snel door. Vrije ronde altijd wat anders. De lijnen zijn al geopend. Veel mensen weten 050-3188-288 al te vinden. Dus we gaan snel door, zoals gezegd, voor de vrije ronde.
16: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Yeah. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramers gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
17: Echt wel?
16: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
18: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
19: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
20: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
0: Radio Noord. 050-3188-288. Ja, dit deuntje, nou, het stamt niet uit 1948, maar dit is natuurlijk ook een deuntje wat radiogeschiedenis is.
10: Ja, altijd anders dan sinds de jaren 80 al.
0: Ongelooflijk.
10: Ja, ja.
0: Mooi. Hey, en dan heb je zo'n Ruben die daar nu ook onderdeel van wordt, hè? Want, ja.
10: Ja, radiogeschiedenis maakt hij hier.
0: Ja, en hij wordt gebeld, jongen. Hij heeft het druk. Gaat het?
10: Hoor, zei Henk Binnendijk dan altijd.
0: Ja. Ah, hij kan ons niet eens te woord staan, onze Ruben. Nou, nee. Laten we dan maar snel verder gaan. Lijn 1, IJzer Knot. Jawel, mensen.
21: Ja.
0: Hoe is de IJzer?
21: Niet zo best, jong.
0: Oh.
21: Nee.
0: Hoeven we niet over uit te wijden, natuurlijk. Maar...
21: Doe eens Jelle maar ook aan Lienert.
0: Ja, ja, Rob Jellema, zeker.
21: Ja, nou, die had zo'n bezeerde tanden, hè?
0: Ja.
21: Dan dat heb ik ook. Jongen, wat is dat? Wat heb je zo'n pijn? Ja. Alle noos.
0: Nou, kom maar de vuur aan. Nee, wat bels vuur?
21: Ik doe het ongeveer 14 leden. Is toen met Menno Knot aan Lienaar.
0: Ja, Menno Knot. Uit Stitswet, maar nou woonde in Friesland volgens mij.
21: Ja, nou, kun je toen nog alleen kregen dat hij mij is bij had? Want ik ken die alle mannen uit. En ik ben ook in Stitswet geboren.
0: Doe bist een knot uit Stitswet?
21: Ja.
0: Oh, dat heb ik nooit waard.
21: Ik ben in Stitswet geboren.
0: Ja.
21: En daar is door rondleid in Stitswet. Daar waren er maar twee gezin Knut.
0: Oké.
21: En ik ken die allemaal naar Plotsen dus.
0: Nee, nou, weet je wat ik nou... hij zei, ik schreef hem die nummer op. En als Menno dit hoort, dan maar hem belden. En dan geef ik die nummer aan Menno. Is dat goud?
21: Ja.
0: Want du bist dus een beetje bezig met de stamboom, begreep ik.
21: Nou, eigenlijk niet, bent. Ik ken hij met een laptop en met een computer gewoon. Dat is een allergrote handicap.
0: Maar wist het wel gewoon hem wijd? Toch?
21: En daarom word ik altijd... En mijn ogen, die laat me ook in steek.
2: Ja, ja.
21: Maar ik wil weten, wat... Ik ken die man niet bloot.
0: Nee, nou.
21: Want wie woonden in Stevens met mijn pa en moeder en mijn broers en zusters?
0: Mm-hmm.
21: En er was er nog een familieknut. En toen zei ik altijd tegen van... Oom Ralf en Tane Aai.
0: Oké. Okay.
21: Zo hadden zij.
0: Ja.
21: Die ons in Stevens al.
0: Ja.
21: En daar was ook een knut.
0: Ja.
21: En die hadden ook kinderen, maar door was geen minder op.
0: Nee, maar doe zegt knut, ijzer. Ik neem aan dat dat op de grunnige manier is. Hè? Want schreef Menno Knot, volgens mij, als gewoon K-N-O-T.
21: K-N-O-T, ja.
0: Nee, maar okay.
21: Ik ook.
0: Duidelijk. Nee, dat waar
21: ik. Ik heb ook K-N-O-T.
0: Oké, ijzer. Ik hoop dat dit een match wordt. Dus Menno, een belden, want ijzer wil in contact met die. Ijzer, bedankt voor het belden en kop de vuur, hè?
21: En als ik... Laat toe,
0: dan
21: moet het
0: helemaal voice. Ja, dat komt begoud, IJzer.
21: Hartstikke bedankt.
0: Oké.
21: Mooi.
0: IJzer Knot. Mooi dat hij nog steeds luistert. Goed om hem weer eens te horen. Gaan we naar Tieneke in Nieuwolda. Mooi.
17: Mooi, Ladino.
0: Mooi. Je wou hem terugkomen op iets, hè?
17: Wat zeg je?
0: Jij wou even terugkomen op een onderwerp van de afgelopen week, of niet?
17: Ja, over dat vallen.
0: Ja. Valpreventie.
17: Nou, ik ben dus... Nou, 70 plus.
0: Mm-hmm.
17: Maar toen ik 50 was, viel ik iedere keer steeds langer, steeds vaker. Ik kon niet meer overeind komen.
0: Oh.
17: Alleen nog kruipend op mijn knieën.
0: Oh.
17: Ben ik onderzocht, heb ik een ruggenprik gekregen en dan bleek dat ik MS heb.
0: Ah, je...
17: Multiple sclerose.
0: Je werd zwakker.
17: En dan heb ik dus nooit, dan raak ik niet meer kwijt. Het wordt alleen maar erger.
0: Ja.
17: Dat op dit moment kan ik niet meer lopen.
0: En hoe verplaats je je dan, Tieneke?
17: In een rolstoel.
0: Oh jeetje.
17: Maar ja, mijn armen doen ook pijn natuurlijk. Want het is een storing van het centraal zenuwstelsel.
0: Ja, nee, ik weet het. Ik ken de... Gelukkig niet zelf dan, maar ik, uit de omgeving ken ik de gevolgen daarvan.
17: Ja, wat ik nog kan, dat geniet ik dubbel van. Zo van de muziek. En ik teken en ik schilder wat.
0: Oké. Okay.
17: Maar mijn ogen worden ook slechter dus.
0: Mm.
17: En... Nou ja, het is heel erg moeilijk om daarover te praten eigenlijk. Want ik ben geen ik-persoon, weet je wel?
0: Mm-hmm. Nee, dat snap ik. En ja, nee, dat snap ik. En je leven ziet er ook heel anders uit dan dat je jezelf had voorgesteld, denk ik.
17: Ja, ik woon in een zorginstelling.
0: Ja, precies. Krijg je wel een beetje... helpen mensen je goed?
17: Nee, ik woon hier nou 6 jaar, maar ik heb nog nooit hulp gehad. Of, nou ja, van de zusters wat.
0: Ja, oké. Okay.
17: Maar geen bezoek. Ik heb nog nooit bezoek gehad.
0: Nee. Nee.
17: Dus, en ik kom ook niet meer buiten, omdat ik het licht niet kan verdragen. Ook niet met de zonnebril op.
0: Oh.
17: Dus.
0: Nou, ik word hier niet heel vrolijk van, Tieneke.
17: Nee, ik ook niet. Maar nee. Ik moet het toch even een keer kwijt. Want ik kan het allemaal wel bij me houden. Maar dat werkt niet altijd, hè.
0: Hoe voelt het nou om dit even gezegd te hebben op de radio?
17: Ja, lekker.
0: Nou, mooi zo. Daar zijn we ook voor, hè, in de vrije
17: maar
0: ronde.
17: Maar ik wil wel zeggen dat ik ben niet zielig.
0: Nee.
17: Maar ik heb het gewoon moeilijk.
0: Ja, dat snap ik. Nou, wij wensen jou veel sterkte vanuit hier, Tieneke.
17: Dank je wel.
0: Bedankt voor het bellen, hè.
17: Tot een andere keer.
0: Doeg.
17: Doeg.
0: Mooi. Harm Hensens. Natuurlijk, uit Veendam. Mooi, Harm.
22: Mooi. Goedemiddag.
0: Heb je weer wat te verkoop?
22: Nee, helaas niet.
0: Maar voormalig teammanager van het vroegere Veendam.
22: Ja.
0: Maar nu actief als manager van Oud-Veendam, waar jullie weer eens mee op pad zijn. Hoe gaat het daarmee?
22: Ja, goed. We hebben een stukje geschiedenis. We hebben Oud-Veendam. We hebben 16 oktober weer een wedstrijd tegen VV Bareveld in het kader van hun 80-jarig bestaan.
0: Kijk.
22: En ik heb met Pita heb ik contact gehad, Pita Loods. En we willen ook de mensen uitnodigen die altijd naar de voetbalherinneringen gaan in het stadion. En die worden dan gehaald en gebracht. Of gebracht en gehaald.
0: Wat geweldig. Want even, de voetbalherinneringen, leg eens uit, wat is dat precies?
22: Dat zijn zeg maar ooit supporters van de BV Veendam. Of ze zijn eigenlijk nog supporters. En die wat last hebben van, of last, ja, het is die dementie hebben. En die mensen willen we graag uitnodigen ook bij de wedstrijd tegen Bareveld.
0: Dat is heel bijzonder, hè, die bijeenkomsten volgens
22: ja,
0: mij.
22: Ja, volgens mij was waren Joop en Matt en vorige week of twee weken geleden, weet ik niet meer, die waren ook in het stadion. Ja, dat is heel bijzonder.
0: Ja, maar dan even voor ons beeld, dan zitten daar dus mensen die dementie hebben. Nou, we weten hoe erg dat is. Die krijgen dan een Martin Drent, een Joop Gal, een Henk de Haan op bezoek. Ja. En die vertellen dan gewoon over vroeger. En dan wat zie je dan bij die mensen?
22: Ja, dat is een grijs van oor tot oor. En ik heb ook wel tranen in de ogen gezien toen ik daar samen met Henk Ventje sprak. En in sommige gevallen ook in slaap, dat is ook wel te begrijpen.
0: Ja, dat heb ik altijd als Martin begint te praten.
22: Maar dat zal niet van de verhalen komen die je vertelt. Maar er liggen ook plakboeken van vroeger, ja. Foto's van vroeger. Ja, dat is fantastisch. Dat is echt
0: prachtig. En die mensen die halen jullie dus op en brengen jullie weer thuis voor die wedstrijd tegen Barneveld. Ja. Over precies 2 weken. Maar goed, ik neem aan dat er meer mensen daar op dat voetbalveld kunnen komen.
22: Zeker, zeker. Iedereen is van harte welkom.
0: Oké. Nou, leuk. Vind je het leuk, Harm? Want het is iets wat je weer een beetje hebt opgepakt, hè, met Oud Veendam.
22: Ja, dat geeft dan weer een goed gevoel. En het is gewoon fantastisch om mensen ook weer te spreken. Hoe enthousiast ze zijn als BV Dam komt. Ja. Dat is echt fantastisch.
0: Want we kennen natuurlijk een beetje de spelers die daar hebben gespeeld. Wie heb je voor Barneveld uitgestrikt?
22: Onder andere Poon, Clementia, Angelo Seintje, Erwin Buurmeijer, en McAndrew en Saïd Tapi. Dus er wordt weer een mooi team.
0: Er staat wel weer wat, ja. Nou, veel plezier, Harm. Over precies 2 weken dus. Vanaf hoe laat, aftrap?
22: Aanvang 19:00, 7:00 s'avonds.
0: In Barneveld dus. Veel plezier, Harm, hè?
22: Yes. Hey, dankjewel.
0: Yo, mooi. Harm Hensens was dat. Gaan we naar een andere voetbal-icoon. Achternaam Hatenboer, voornaam André Vinsterwolde. Mooi, André.
1: Mooi, nu ben je ook.
0: Hoe is het?
1: Hallo.
0: Als voetbalvader?
1: Ja, prima. Ja, blij dat hij terug is.
0: Nou,
1: zeker.
0: Ik wou zeggen. Ja. En hoe vaak heb je de kinderen?
1: regelmatig. Of we moeten daar oppassen. Dat is ook natuurlijk wel een dingetje. Maar als de een de kinderen niet brengt, brengt de ander de hond wel. Dus ja.
0: Ja, best allemaal bezig, André.
1: Ja. Wie verveelt ons nooit?
0: Nee, dat snap ik. En sowieso, met zwembad natuurlijk. Hoe gaat dat door in Vennewold?
1: Nou, dat is natuurlijk, het gaat fantastisch. En we hebben al sinds de opening, hebben we eigenlijk in de eerste zaterdag van oktober, hebben wij de sport- en cultuurfair. Is eigenlijk de formele opening van het winterseizoen.
0: Oh, dat is Meun.
1: Dat is Meun al. Kijk. Ja, en dat is natuurlijk wel even prachtig om te vermelden. Eigenlijk het gaat mooi in ons sportcentrum, maar het gaat eigenlijk stap voor stap voor stap beter. We willen ook proberen om het buitensport te organiseren. Dan straks van tennisbonen en pickleballbonen, deuren kan krijgen. Show de Boel is natuurlijk ook heel erg hard. Dat is natuurlijk ook heel mooi. Maar ja, het gaat mooi hier in Vinsterwolde met het sportcentrum. En dus vanaf morgen hebben we dus op 3 oktober vanaf 10:00 de sport- en cultuurfair. En hebben ze, het is zo'n uitgebreid programma.
0: Ja.
1: Als ik dat ook kijk, dan denk ik, oké, dat is geweldig. We hebben bijvoorbeeld morgenmiddag hebben we de prijsuitreiking van de Oldamster Cultuurprijs.
0: Okay.
1: Als u zin hebt om djembe te spelen.
0: Oh, dat is mooi. Met van die Afrikaanse trommels.
1: Ja, ik denk dat ook wel net wat voor die is. En street dance en zumba, noem maar op. We hebben alles wat met de sportje mogen hebben, kennen ze meugen wel down. Tafeltennis.
0: Ja, dat is dus gewoon een beetje oetbebaard ook. Gewoon van wat vindt zelf leuk.
1: Ja, en wie hebben ze als wandelgids? Dat is net wat voor André. Dus ik mag gids wezen bij een wandeltocht. Rondom het Hardenberggebied.
0: Ja.
1: En het Kammergebied. Ja. En dat is 6 kilometer. En dan vertel ik van alles over de Schotse Hooglanders en noem maar op, het gebied.
0: Ja,
1: en
0: mooi man.
1: Iedereen weet dat het Old Downs is natuurlijk wel heel mooi. Want vorige week hebben er 6000 mensen met tocht om de Noordmeer door.
0: Ja.
1: En die luikt de 2300 mensen die luikt door onze sporthal in. En via het sportcafé weer naar boet. Dus dat ik ook wel eens dacht van zo, wat is, dit is toch wel fantastisch dat ze allemaal bij ons willen komen.
0: Prachtig. En dan kunnen we dus vanaf 10 uur, André. Maar je bent dus een wandelgids.
1: Ik mag maar een wandelgids worden. Van, dat, om 10:30. En dan denk ik dat we een uur rondlopen. En ja, daar gooi ik dan mijn. Maar dat is van alles. Urban sports, graffiti maken voor de kinderen vanaf 10 uur. Ja, het is echt allemaal wat anders.
0: Nou, ik wens je veel plezier, Hans. En succes met. Of Hans zeg ik al, André. Hans, ja. En veel succes met het wandelen. Moest wel tekst hebben, hè, als gids, maar dat komt wel gauw, denk ik.
1: Ik denk dat ik mij voor Hans onderdouw, want ik heb de podcast even beluisterd. En van jullie afgelopen maandag.
0: Koffiecorner met Hans.
1: En dat was natuurlijk wel fantastisch. Ja. Hoe hij zich verwoordde, maar ook wat het te vertellen had. Ja, en, ja.
0: Hij had een uit van vreemde, André.
1: Ja, dat was hij moe.
0: Bedankt, hè.
1: Yo,
0: veel plezier, man. Dus vanaf 10 uur bij de Hardenberg, jongens, kun je heen. Als je van alles en nog wat wil beleven. Groot spektakel. Bedankt, André Hateboer. Gaan we naar Harm Kuil. Goeiedag, Harm.
2: Goedemiddag, Nivinho.
0: Mooi. Hoe is het?
2: Mooi. Goed. Hartstikke goed. Morgen feest, dus wat dat betreft kan niet beter.
0: Oh, dan moeten we kiezen, maar we moeten nog vinden wol. En ook nog wedden, dus.
2: Ja, zeker. Morgen hebben we het 35-jarig jubileum van Chanticoor Sturmwind uit Wedden.
0: Kijk.
2: Daar gaan we morgenmiddag gaan we daarmee beginnen. Dan hebben we eerst een eten met de leden met aanhang. En vervolgens om 4 uur hebben we een officiële gedeelte in de kerk in Wedden. En om 7:30 gaat de zaal open en dan hebben we een feestavond.
0: Kijk eens aan.
2: We hadden kaartverkoop, maar die hebben we anderhalf week geleden nog stopgezet. Maar we zitten helemaal vol. De kerk zit vol, het dorpshuis is al helemaal belegd. Dus wat dat betreft.
0: Oh, dus we kunnen geen kaarten animo meer kopen, Harm?
2: Nee, jammer genoeg niet. Maar goed, als jij morgen weer komt, dan maken we een plekje voor je vrij.
0: Ah, dat is een luiverd. Hé, maar wat kunnen we horen dan? Wat wordt er zongen, Bud?
2: Nou, we hebben Murden hebben dus, nou, hebben eerst eigenlijk een verrassende opening met de gewilde Zwegermans. En we hebben speeches in de kerk. We hebben dus ook gasten uit Duitsland, dus die willen ook graag nog iets zeggen. En dan wisselen wij af met de muziek, dus vanuit het koor. En nou, om 17:30 dan is dat ten einde. En dan gaan we dus richting het dorpshuis. En dan gaan we een broodje en soep eten. En vervolgens om 19:30 de zaal in. En dan gaan we het wat afwisselen met de zang van het Chanticoor. En nou ja, mensen kunnen met elkaar in gesprek. Maar er zijn ook allemaal oudleden natuurlijk uitgenodigd. En ook weduwen van oudleden. Dus,
0: ja, dat is wel mooi.
2: Een grote bijeenkomst. Ook Duitsers zijn er morgenavond. Dus, ja.
0: Hapje, drankje.
2: In het verleden waren ze alleen maar een Chanticoor. Dus alleen maar voor de zeemansliederen.
0: Ja.
2: Maar in latere jaren is daar amusement aan toegevoegd. Omdat we dus, ja goed, je moet ook een beetje oppassen dat je niet in een oude genre blijft zitten. Je moet een beetje mee met je tijd. Dus we hebben nu ook regelmatig amusement erin. Het ligt er ook even aan waar je heen gaat te zingen. Hè?
0: Maar Harm, betekent dat jullie dan ook Taylor Swift zingen en zo?
2: Die zingen we nog niet. Dat zingen we nog niet.
0: Dat komt waarschijnlijk nog wel.
2: Nou ja, we zingen Gronings, we zingen Oost-Friesisch, Duits, Nederlands en Engels. Dus we maken altijd een mix, maar we kijken altijd waar gaan we heen te zingen.
0: Ja.
2: Zitten wij bijvoorbeeld in een tehuis of een bejaardentehuis of een verzorgingstehuis, dan pak je toch wat andere versies dan dat je zit op een festival bij wijze van spreken of op een evenement.
0: Ik snap hem. Hey Harm, mag ik jou en alle mensen die hiermee te maken hebben heel veel plezier wensen. Bijzondere dag morgen voor jullie.
2: Dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Okay, dus maar mocht je nog tijd hebben, kom langs.
0: Ah, dat is een topper. Bedankt, hè.
2: Okay. Voor elkaar.
0: Mooi.
2: Hoi.
0: Mooi. 35 jaar alweer, jongens. Ron Bolt, Kloosterburen. Goeiedag, Ron.
3: Hey, goedemiddag, Nivino.
0: Mooi. Nou, de agenda zit propvol. Moet er nog wat bij voor morgen? Of,
3: Nee, niet voor morgen. Voor een week later, zaterdag 10 oktober, slotdag, VV Kloosterburen.
0: VV Kloosterburen, dat bestaat al niet meer?
3: Nee, dat bestaat niet meer. Maar daarvoor sluiten wij het wel goed af als mooie voetbalvereniging en het mooie Kloosterburen. En we hebben een slotdag georganiseerd voor leden, sponsoren en oudleden. En ja, ik ben op zoek naar wat oudleden die we niet hebben kunnen bereiken. En eigenlijk al via Radio Noord welkom willen heten. En nou ja, kijk, als we nou wat mensen kunnen traceren die op het slotfeest kunnen komen om gezamenlijk VV Kloosterburen ja, uit te luiden.
0: Ja, dit is wel bijzonder, Ron, want ik ben er natuurlijk een beetje bij geweest toen met Noordscoort. Hè? Er was sprake van, misschien gaan we fuseren met Leo uit Leens en met Eurom ook nog.
3: Ja, klopt.
0: Nou, dat is uiteindelijk, is dat ook gebeurd.
3: Klopt.
0: Hoe bevalt het nu dan als VV de Marne?
3: Nou, op zich goed. Je hebt natuurlijk een hele korte voorbereidingstijd gehad. En nou, dat merk je op sommige gebieden wel. Maar op andere gebieden gaat het echt voortreffelijk. De jeugd is al een 5 jaar samen. Het eerste elftal is al heel snel een team geworden. Andere elftallen, derde, vierde en vijfde spelen nog op hun eigen locatie. En er zijn wat kinderziektes. Maar als we met elkaar de schouders eronder zetten, komt dat vast goed.
0: Absoluut. Hey, dan gaan jullie dus zo'n slotbijeenkomst doen. Ik moet bijna, dat is misschien een beetje gekke beeldspraak, maar dat jullie VV Kloosterburen een soort van, ja, dat het een rouwbijeenkomst is. Of wordt het ook gewoon gezellig?
3: Nee, jij kent Kloosterburen ook wel een beetje. Ja. Wij maken er een feest van en wij zien het echt als een slotfeest die we op de manier vieren zoals we dat goed in Kloosterburen kunnen. En daar is entertainment, muziek, hapje, een drankje en totaal geen rouw. Natuurlijk wordt er wel omgekeken en gekeken naar het verleden. De historie wordt besproken, fotoboeken en dat soort dingen.
0: Ja.
3: En natuurlijk is het met gemengde gevoelens. Maar we zijn ook trots op onze club en wij gaan een hele leuke dag van maken met veel plezier en positiviteit. En dat proberen we ook in te brengen in de nieuwe fusieclub.
0: Ik heb veel respect voor hoe jullie dat allemaal met z'n drieën doen, zeg maar, qua drie verenigingen. Want het is natuurlijk niet makkelijk, maar ik vind het wel mooi. En jij zoekt dus nog oud-leden die je niet zelf hebt kunnen bereiken. Maar stel dat men nu luistert en denkt van, ik wil ook bij die slotbijeenkomst zijn. Wat moeten ze dan doen?
3: Nou, ze zijn sowieso welkom. En als ze zich op willen geven, is ook goed. Dan kunnen ze zich melden bij bestuur@vvkloosterburen.nl. En we zijn specifiek op zoek nog naar eigenlijk een paar personen.
0: Oh.
3: Harry van Velsen, oud-voorzitter, woonachtig in Groningen. Alleen we kunnen geen adres vinden.
0: Okay.
3: Als iemand nog weet waar Harry van Velsen woont...
0: Voormalig voorzitter.
3: Voormalig voorzitter. Geef het door. En het zal heel fijn zijn als deze man erbij is.
0: Nou, mooi dit. Ron, veel plezier ook met elkaar. En sluit het mooi af.
3: Ja, kom goud.
0: Okay, mooi.
3: Yo, mooi.
0: bestuur@vvkloosterburen.nl als jij je wil melden om ook bij die avond aanwezig te zijn. Gaan we naar... Oh, wacht even, dit is mooi. IJzer, opletten, want ik heb Menno aan de lijn. Mooi, Menno.
4: Ja, hoi. Hoi,
0: hoi, heb je het gehoord?
4: Ja, nee, ik zat net eten en toen hoorde ik mijn naam weer.
0: Ja, dan verslik je.
4: Nee.
0: Oké.
4: Okay. Nee, dat ging hartstikke goed. Dus ik denk, nou zal maar even bellen.
0: Ja, ken je IJzer?
4: Nou, kijk, ik denk dat ik IJzer, dat hij zelf een beetje familie van mij is.
0: Oh.
4: Want ik had een overgrootvader, die heette Jan Knot. En Jan Knot had een broer, die heette ook IJzer Knot.
0: Ah,
4: en
0: dat
4: praat
0: okay.
4: over de jaren 1870, 1880 in die buurt. Dat is al een hele tijd geleden.
0: Ja.
4: Maar toen ik in Stip, was ik nog een baby. Dus hij zal me er ongetwijfeld niet hebben zien rondlopen.
0: Nee, ik weet je en wat we gaan doen, Menno?
4: Ja, geef me zijn nummer maar. Dan bel ik hem wel.
0: Ik ga dat... volgens mij hebben wij jouw telefoonnummer hier ook wel in onze WhatsApp staan. En dan zorg ik even dat wij jou even telefoonnummer van IJzer naar jou toesturen. Zullen we dat doen?
4: Dan bel ik hem vanmiddag nog op als ik tijd heb. Ja,
0: dat zal hij vast heel erg waarderen. Bedankt, Benno.
4: Ja, volgens mij heb ik hem zelf nog vogels geleverd wel. Maar goed, dat kan ik nog wel met hem overleggen dan.
0: Oh, nou, misschien krijg je nog geld van hem.
4: Ik had een foliaire, die moest ik toen opdoeken. En hij had vogels. Volgens mij heb ik toen, dat is al heel lang geleden, toen was ik nog een jaar of 18 geloof ik, en vogels naar hem toe gebracht. Maar goed, ik bel hem wel en dan komen we er vast wel uit.
0: Okay, veel plezier met jullie hereniging, Menno.
4: Ja.
0: Ik ben benieuwd wat eruit komt. We sturen straks het telefoonnummer even op.
4: Hé, hey, dankjewel hè.
0: Yo, okay. Mooi.
4: Hoi.
0: Mooi. Het is toch mooi dit, Ruben, hè? Dat dit zo hem gaat.
5: Ja, zo verbinden we iedereen weer. Hè?
0: Beetje matchmaking.
5: Nou, echt wel.
0: Gaan we naar de heer Kramer. Oh, die belt natuurlijk. Die hebben we wel eens vaker. Kramer Zuid-Laren. Goeiedag.
6: Ja, goeiedag, Jurino.
0: Mooi.
6: Ik was een reactie weten. Heb je dat gewoon weg?
0: Reactie op wat, Kramer? Ja.
6: Over dat hek bedoel ik.
0: Ja, want je hebt dat hek al van het Oosterpark. Heb je al 20 jaar in de Toenerstone, hè?
6: Ja, 10 november.
0: Ja, ja.
6: En dan heb je een reactie voor de hek, de politie,
0: Oh, dit is even controleren. Ik heb, ik heb het in de agenda gezet, heer Kramer. Ja. De redactieagenda. En ik weet nou nog niet wat er ook komt. Maar dat
7: is niet gelopen gemeld.
0: Nee, oké. Nou, we weten jouw telefoonnummer, heer Kramer. Ja. Komt goud.
7: Ik vind het wel mooi, hoor.
0: Ja, ik ook. Ik ook. Maar, ja. Ja, maar het is ook pas over het mond, hè?
7: Ja, daarom. Nee,
0: dat is voor elkaar,
7: je
0: weet
7: nou.
0: Oké, Kramer, goud weekend.
7: Ik denk zo.
0: Wordt hier gewoon even op de vingers getikt van waarom hebben jullie nog niet gebeld. Nou, hoort er ook bij. Gaan we eruit met Herman uit Rode School. Nou, kom maar op, kerel.
8: Een Ferrari, die rijdt zo vanaf Assen richting stad. En dat gaat niet al te hard met een gangetje van 30 kilometer per uur. En dat werd opgemerkt door een achteropkomende politieauto. Die ging er een nacht erin. Die kijkt elkaar 30, dus sluit nergens op. Nou, stopbordje aan, nou, geen reactie. Ga er maar voor rijden naar 10 meter. Nou, stoppen, raampje geopen. Een vrouw van dik in de 70 doet de raampje open. Een jongere man bleek achteraf haar zoon te zijn. Die trilde zijn rietje. Dan zegt die mevrouw, 30. Je besnelde, ja, zegt die vrouw, sorry. 2 kilometer te hard. Agent, kijk me elkaar aan, 2 kilometer te hard, ja. A28, nee, mevrouw. U moet hier minimaal 90 rijden, anders gaat het niet goed. En die jong daarnaast helemaal trilde als een rietje. Zegt de ene agent, alles goed, je trilt. Ja, wat zegt maar. Of ging die 30 te rap voor u? Nou, nee, dat niet. Waar heeft u dan last van dat u zo trilt? Nou, ik heb ook last dat er wat in mijn broek zit. En hoe komt dat dan? Nou, zegt die vent, we zitten nu op de A28, maar net zijn we op de N360.
5: Ja.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
26: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
27: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
28: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
27: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
29: Ah, hier kan het.
27: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
30: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
31: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
30: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
32: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
33: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
32: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum. Al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
11: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
12: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
11: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
13: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
11: Vergaderen en ontspannen. De Schaapsberg.
14: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
15: Radio Noord.
16: Tussen de middag.
15: Met Nivino Geertsema.
0: De een vindt het een vleeskeuring, de ander vindt het mooi. De boeren- en boerinnenkalender. En er staat een Groningse boer op. En die ga ik zo bellen.

0: Shoes in Texas. 13 over 1. En we gaan zo langzamerhand richting jaar 2027. Ja, en dan moet je natuurlijk weer een kalender thuis hebben hangen. Is wel handig voor verjaardagen. Zeker als je slecht bent met data. En dat zou de kalender van de Chinees natuurlijk weer kunnen zijn. Maar ook wel een keer leuk, misschien. De boeren- en boerinnenkalender. De naam zegt het al, er staan boeren en boerinnen op. Maar vaak nou, net een wat pikanter geportretteerd, om het zo te zeggen. En voor 2027 staat er één Groninger op. En dat is boer Julian uit Veerwerd. Mooi, Julian.
1: Mooi, goedemiddag.
0: Mooi, spannende dag vandaag, mooi. Want de dag van de lancering. Hoe ziet jouw dag eruit vandaag?
1: Nou, ik ben toevallig al in Raalte, waar de lancering plaatsvindt. En ja, wij gaan straks samen met elkaar eten. En dan gaan wij repeteren voor de opening.
0: Repeteren?
1: En dan vanavond, ja, ja.
0: Wat moet je repeteren dan?
1: Ja, we gaan een act doen en dan gaan wij een dans uitvoeren.
0: Oh, kerel!
1: Voor pers en publiek.
0: Is dat wat voor jou om te doen?
1: Nou, voor mij niet. Ik ben eigenlijk niet zo dansig, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, dus dat wordt nogal wat. Je moet helemaal uit je comfortzone, om het zo maar te zeggen.
1: Nou ja, eigenlijk wel, ja. Dit is heel ver weg uit mijn comfortzone.
0: Ja, maar gaat wel lukken toch allemaal?
1: Ja, zeker, zeker. Wordt ook wordt een hele mooie dag en een hele mooie avond wordt het.
0: En dan wordt dus die kalender ook gelanceerd. Heb je hem al in handen gehad? Heb je hem al gezien?
1: Nee. Je krijgt, tenminste, wij als modellen krijgen vanavond pas te horen welke maand je überhaupt bent.
0: Oh.
1: Maar er zijn al wel wat foto's, zijn er al gelekt en staan al in de media. Dus ja. We hebben al wel een klein stukje kunnen zien.
0: Per ongeluk gelekt of een beetje expres? Beetje
1: lekker
0: maken.
1: Ja, een beetje expres om mensen een beetje warm te stomen voor vanavond.
0: Ja. Nou, we hebben die foto van jou gezien, Julian. Ik weet niet, heb je al commentaar gehad?
1: De familie die was de eerste die het vanochtend in de krant voorbij zag komen.
0: Ja, want beschrijf dus hem eerst eens even, de foto. Want mensen luisteren natuurlijk, niet iedereen kan de foto zien. Beschrijf hem zelf eens.
1: Ik ben op een schapen- en veehouderboerderij waar we de foto's aan het maken. Nou ja, ik sta met mijn rood-zwart geruite hemd sta ik tussen de schapen. Die geen knoopjes dicht heeft, zeg maar.
0: Ik wou net zeggen, want dat is even het belangrijkste detail hier. En wat zei moeders toen ze haar zoon zo zag?
1: Ah, ze vond wel een mooie foto.
0: Oké.
1: Dat wel.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Hey, dus dat is spannend. Welke maand jij bijvoorbeeld wordt? Ik neem aan dat jij juli wil zijn.
1: Februari lijkt mij zelf de mooiste maand.
0: Okay.
1: Maar dan ben ik ook jarig.
0: Ah, dus, okay. Ben je nog vrijgezel, Julian?
1: Ja, nou, tot heden wel, ja.
0: Dat zal vanaf morgen wel anders zijn, denk ik, of niet?
1: Nou ja, ik ben er bang voor.
0: Hey, hoe ben je hier nou op terechtgekomen eigenlijk? Want dit gebeurt niet zomaar.
1: Nou, eigenlijk komt dat door mijn tante. Tenminste, ik ben de enige boer in de familie. En mijn tante die zat mij eigenlijk een beetje te pushen van... Ja, je moet je opgeven. En dat heeft ze een tijdje aangezeurd. Ja. En toen heb ik gezegd... Oké, dan meld ik me aan. Maar als ik doorga, eigenlijk een beetje te pushen van... Ja, je moet je opgeven. En dat heeft ze een tijdje aangezeurd. Ja. En toen heb ik gezegd... Oké, dan meld ik me aan. Maar als ik doorga, jij gaat elke keer met me mee naar de

0: nou ja, de filmpjes van de shootdagen en zo voorbij kwamen, waar ik natuurlijk op stond. Ja, ja, dat, ja ze, was wel, ze konden wel omlachen. Ze vonden het wel mooi.
1: Ja, ze plaagden je er ook wel een beetje mee, zeker? Of,
0: Nou, ja, ja. Ik kan er wel tegen, hoor. Ja, maar,
1: ze zijn gewoon jaloers. Wil je hier nou verder mee? Zou jij model willen worden en de trekker vaarwel willen zeggen?
0: Nou, de trekker zeg ik nooit van wel, vaarwel. Maar ja, als ik er wat mee kan doen, ja, waarom niet?
1: Nou, ik wens jou veel plezier sowieso vanavond. Slechts 19 jaar ben je nog maar, dus je hebt nog een heel leven voor je. Geniet ervan.
0: Ja, dat klopt.
1: En van de aandacht die er komt. En je weet het, hè, want de vorige kalender leverde een verliefdheid op, plus een baby al direct.
0: Ja, dat heb ik ook meegekregen, ja.
1: Maar doe nog maar even rustig aan.
0: Ja, dat doe ik zeker.
1: Dus met vaderlijke advies hier. Veel plezier, Julian. Ja. Groet aan je tante.
0: Ja, dank u wel.
1: Gaan wij luisteren naar Michael Jackson met Off the Wall op Radio Noord.

0: Michael Jackson, Off the Wall. Je krijgt ook elke vrijdag natuurlijk een tip van onze cultuurredactie. En dit keer is die tip live in Eems Delta. Een nieuw muziekevenement voor Appingedam en omstreken. Echt de première van het evenement met verschillende Nederlandse artiesten. Ik ga erover praten met de organisator Koen de Vries. Mooi Koen.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, 24 ben jij. En dan al een festival organiseren. Hoe is dat zo gekomen?

0: komen?
1: Nou, ik heb al een bedrijf in evenementen en licht en geluid. En op een duur zaten we aan de bar met een paar vrienden. En toen dachten we van, misschien is het wel leuk om een feestje met elkaar te organiseren. En toen hebben we met een paar partners zijn we in gesprek gegaan. En die verzagen het ook wel zitten. Nou, toen hebben we dit neergezet.
0: Ah, dus je maakt natuurlijk al heel veel van dit soort festivals ook mee zelf. Dus je weet precies hoe het moet.
1: Ja, zeker. Ik ben ook al wel betrokken bij Pinkspace, Delceil en dat soort evenementen.
0: Ja, leuk man. En wat voor festival wordt dit dan? Wat is er zeg maar anders dan de andere festivals?
1: Ja, dit is Live Names. Dat houdt in een avond vol entertainment. Dus nou, Alexander de Bussonnier die doet een beetje het Amstel Live effect. Met een vleugel gaat hij op het podium staan. En eigenlijk van alles komt wat erin terug.
0: Xander de Bussonnier, dit zijn geen kleine namen, hè?
1: Nee, we wouden wel gelijk echt iets neerzetten van niveau.
0: Ja, ja. Dat snap ik. Maar hoe gaat het dan? Koen de Vries die belt dan even met Xander?
1: Nou, ik zit natuurlijk aan de evenementenbranche. Dus je hebt natuurlijk al je contacten. Dus dan is het makkelijker om zulke dingen te regelen, ja.
0: Leuk. Leuk. En hoeveel mensen kunnen komen?
1: Nou, de capaciteit op het terrein is 3000 personen. Okay. En als het vol is, dan hebben we nog het Kerkplein ingericht met een groot ledscherm met videoregistratie. Dat mensen daar ook nog kunnen meekijken wat er op het plein gebeurt.
0: Hey, hoe trots ben je?
1: Nog niet. Het moet eerst nog even gebeuren.
0: Ja, je wacht echt tot zondagochtend, zeg maar.
1: Ja, nee, eerst zondagochtend even bekijken hoe alles is gegaan. En dan kan je wat trots zijn, denk ik.
0: Ja. Zaterdagavond is het vanaf 8:00, dus in het centrum van Appingedam. Wanneer ben jij nou wel tevreden? Wanneer denk je, ja, dit is geslaagd?
1: Nou, als het goed weer is, als er gezellige mensen zijn en als de artiesten ook blij zijn.
0: Koen de Vries, de organisator van Live in Eemsdelta. Klinkt chic, Koen. En jij bewijst alweer de beste ideeën ontstaan in de kroeg, hè?
1: Toch?
0: veel plezier, Koen de Vries. En iedereen die dus daarheen gaat. Live in Eemsdelta, zaterdag vanaf 8:00 in het centrum van Appingedam. Nu Marlene Bakker op Noord, als doet zijn haast.

0: Marlene Bakker als Do It Sign Haast. Was ook in topvorm trouwens. Wanneer was het alweer? Woensdagavond in Geert Thijs in Stadskanaal. En ook elke dag in topvorm. Edwin met Noordnieuws zometeen. Is dat zo?
1: Smith has been beaten. He has! And Curaçao have taken the lead. A sucker punch.
2: Sucker punch.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
0: 1 over half 2, Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Voordat het kabinet een besluit neemt over de locaties voor twee kerncentrales, waaronder de Eemshaven, moet veel meer onderzoek worden gedaan naar veiligheidsrisico's voor inwoners en omgeving, vindt de veiligheidsregio Groningen. De organisatie maakt zich bijvoorbeeld zorgen over de gevolgen van de elektriciteitsvoorziening in Nederland als er iets gebeurt met een kerncentrale. 30% van de stroom in Nederland komt uit de Eemshaven. Bij een kernramp ligt er alles plat. Ook is het risico van schade aan de kerncentrales door aardbevingen onvoldoende onderzocht. En dat geldt ook voor het risico op overstromingen vanuit de Waddenzee. Verder wijst de veiligheidsregio erop dat de Eemshaven een kwetsbaar gebied is. Er wordt olie opgeslagen, er is een LNG-terminal. Defensie slaat de munitie over. En er zijn ferrydiensten naar Borkum en op termijn Noorwegen. Ook de manier waarop de veiligheidsregio tot nu toe betrokken is bij de planvorming rond de kerncentrales leidt tot irritatie in Groningen. Zo heeft de organisatie niet meer dan 10 minuten de gelegenheid gekregen om knelpunten aan te dragen. Steekpartij gisteren op de Grote Markt in Groningen. Volgens de politie ging het om een conflict tussen twee personen. Een van hen raakte licht gewond. Niemand is aangehouden, maar de politie heeft de gegevens van beiden en doet verder onderzoek. Restaurant Noor in Hoogkerk kan voorlopig verder nadat de rechtbank uitstel van betaling heeft beëindigd en een akkoord met schuldeisers heeft goedgekeurd. Noor kwam eerder dit jaar in financiële problemen door een zakelijk conflict met een schuldeiser. Die was een faillissementsprocedure begonnen, waarop Noor uitstel van betaling aanvroeg en daarbij een akkoord opstelde voor alle overige schuldeisers. De rechtbank gaat hiermee nu akkoord, waardoor Noor de zaak kan voortzetten. Maar de financiële problemen veranderen niets aan het eerdere besluit om het restaurant in Hoogkerk te sluiten. Dat zal 12 december zijn. De eigenaren maakten eerder dit jaar al bekend dat ze na 4 jaar vertrek uit Hoogkerk, omdat ze geen overeenstemming konden bereiken met de verhuurder over de voorwaarden voor de periode daarna. En Juninho Bakuna heeft Curaçao vannacht langs Trinidad en Tobago geschoten. De Groningen maakte na een klein uur de enige treffer in het duel voor de Nations League. Zijn broer Leandro miste in de slotfase nog een strafschop. Dinsdag scoorden beide broers ieder eenmaal in de met 6-1 gewonnen wedstrijd tegen Nicaragua. Meer sport op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Gaan we naar het weer met Harma.
16: Vanmiddag is de zon, er is enige bewolking en met een zwakke tot matige zuidwest tot zuidoostelijke wind wordt 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht opklaart, loten gaat er nevel en mist ontstaan met 8 tot 12 graden als minimum. En morgen wordt een dag met regenmatig zon. Temperatuur gaat met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind richting 19 of 20 graden. En de middag is de kans op een bui.
0: Vrije ronde, altijd wat anders hebben we natuurlijk al gehad op deze vrijdag. Maar dan weet je ook, in het laatste half uur, hij is weer terug. René, even lekker eruit geweest. Maar nu weer terug op de markt ook direct. Vanochtend stond hij er alweer volgens mij een uurtje of acht. De zon was nog niet eens op, bij wijze van. Dus hij heeft weer wat avonturen beleefd. En we hebben een kantineklassieker. En ik zei al, zijn Drentse roots gaan nog wel van pas komen straks, Ruben.
2: Ja.
0: Maar dat is rondom die kantineklassieker.
2: Zeker weten.
0: Blijven luisteren.
17: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
18: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
19: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
18: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
22: Bouw- of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
23: Meertens Meubelen
24: in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
23: Meertens Meubelen
24: in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
25: De koffie staat klaar.
22: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
23: Meertens Meubelen
24: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.

0: Fascination Alphabet. En ik schrok me kapot net, want we pakten die tas er even bij, die boodschappentas van René.
1: Ja.
0: Het begon niet heel raar hoor. Dus ik zag wat vlees, ik zag een stukje vis, ik zag vlees natuurlijk weer. Nou, natuurlijk weer die wekelijkse rode eerdappeltjes. Maar zwarte kaas?
1: Ja, en het smaakt naar citroen.
0: Nou, dat is heel apart. Laten we maar snel gaan luisteren. René is de markt op geweest.
2: Ja jongens, kom naar de markt. Veel van weinig, nooit chagrijnig.
3: Mooi, vlees worden verkopen.
4: Morgen, nee.
3: Is toen een beetje nijs?
4: Ja, morgen, Duitse eenwording.
3: Oh, dag, wacht even. Ja. Die komen al die Duitsers hierin, toch?
4: Ja, er komen al die Duitsers hierin, want alles is dicht in Duitsland.
3: Oh, dat is een echt groot feest daardoor zo.
4: Ja, nou ja, dat is dus natuurlijk met de muren. Dat,
3: oh, de val van de muur?
4: Ja, oost en west, hè.
3: Oh, en dan komen ze hierin, hè?
4: Komen ze hier, ja, maar dan gaat alles dicht in Duitsland. Ik vind dat we dat hier ook moeten doen.
3: Wat voor een dag maar weer organiseren? Ja, die gaan we allemaal naar Duitsland.
4: Ja, gaan we daarheen, ja. Ja, zoiets.
3: Ja, ja, maar het is zo druk, hè?
4: Ja, het wordt wel wat extra druk, ja.
3: Dus doe je extra, wat je voor bokworst of zo?
4: Nee, geen bokworst, metworst, hè.
3: Door ons wel, hè?
4: Ja, die Duitsers houden voor metworst, ja, dus.
3: Dus, maar du bist er wel klaar voor?
4: Ik ben er klaar voor, ja. Ja.
3: Nou, ik ook wel trouwens. En kijk, ja. Wat is de bedoeling, Jan?
4: Herfstgehakt.
3: Herfstgehakt?
4: Ja.
3: Wat is dat nou hier, hè?
4: Ja, met champignons en paprika.
3: Oh?
4: Ja, yes. Lust jij wel.
3: Ja, dat zegt dan wel lekker uit, ja.
4: Dacht ik.
3: Kost zo'n schooltje, hè?
4: 150 gram, 2,25.
3: Nou, maar al.

0: In Rappenboer.
1: Goedemorgen, Botter.
0: Is toen nog een beetje nice?
1: Ja, voor alleen het weekend weer.
0: Oh, zondag?
1: Ja, klopt, ja.
0: Oh, en waarin ze dan?
1: Het zou is in Bahrein. Maar door die oorlog daar zo, het gaat er niet door. Ze rijdt nu in Maleisië.
0: Oh, door die oorlog van Trump, zeg maar.
1: Ja, klopt. Ja,
0: oh,
1: ja.
0: En die gaan ze naar Maleisië?
1: Ja.
0: Zandvoort was natuurlijk niet beschikbaar.
1: Nee, dat is gebeurd.
0: Maar Maleisië, wordt dat wat voor verstappen, hè?
1: Nou, ik heb net de vrije training bekeken, maar dat leek op zich wel goed.
0: Oh ja?
1: Ja, de eerste of tweede tijd had hij. Maar nou zeg maar dat niet heel veel. Maar ja.
0: Nee, in het verleden nog wel goud reden, dacht je?
1: Ja, dan een keer gewonnen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Maar dat was spannend dus.
1: Ja, zeker weten.
0: Dus zit ze even de buis of is het al lopende vrouw?
1: Nee, ik zet mijn wekkertje er alweer. Oh, voor mijn 9 uur zonder morgen.
0: Oh, dat is wat te doen, ja.
1: Jawel, maar ik zet mijn wekkertje wel.
0: Oh ja, dat is nog wel nodig.
1: Ja.
0: Zeg, ik heb een eerabbeltje van die uit. Wat ben je daar ook alweer voor eerabbels?
1: Rozenval,
0: of van die mooie rode eerabbeltjes.
1: Ja, klopt. Rozenval kieltjes. Lekker eet met de oom.
0: Ja, dat kan gewoon in de oom, hè?
1: Ja, een beetje olie, een beetje kruid erop.
0: Oh, lekker man, wat kost dat?
1: Kilootje 380.
0: Dan een kilootje.

0: visboer.
1: Goedemorgen.
0: Is toen nou een beetje de ijs?
2: Ja, die vrouw die niet dood wou.
0: Oh, in Amerika?
2: In Amerika, is toch ongelooflijk?
0: Ja, die moest op, hoe heet dat, de doodstraf?
2: Ja, en dan doen ze er 2 injecties in en nog.
0: Ja, dat is verschrikkelijk toch?
1: Ja, kijk, weet je, wij zitten in het land wel eens zo, dan worden de straffen uitgedeeld. En dan denken we allemaal van, oh, veel te laag en allemaal wat mooi land hier. Laten ze de doodstraf maar weer invoeren. Maar ja, als je dan zoekt ze wel.
0: Wat een ellende, ja.
1: Nou, dat lijkt
0: die vrouw heeft ook al jaren vastzitten.
1: Ik denk dat dat al een hele straf op zich is. Ik denk als jij 30 jaar vastzit, dat jij echt dan je straf wel verdiend hebt.
0: En dan is dat moment hoor, dat je ja, de doodstraf kreeg. En dan is zo'n drama.
1: Man. Nou, om in de broek te verdimmen. Oh, ja. Dat is wat.
0: Ja, verschrikkelijk. Nou, ja.
1: Ik denk dat wij hier heel mooi leven. Maar als je zulke verhalen in Amerika ziet, dan ze bekijken mij naar de andere kant van de oceaan.
0: Nou, ik bekijk het hier even. Maar zeg, ik wil een lekker viske bak. Wat is het voor mij?
1: Ik heb daar grietfilet.
0: Grietfilet.
1: Ja, dat is een edele schoolfilet. Veel lekkerder.
0: Oh, dat ziet er wel lekker uit, ja.
1: Ja, zeker, man.
0: Zeker aan de prijs, of...
1: 3,50 voor ons.
0: Nou, doe me maar een lunchstukje.
1: Doei.
3: Ja, mensen, kom er maar bij. Heerlijke kazen.
0: Hoi, Kees Boerin.
3: Goedemorgen.
0: Is toen al een beetje nice?
3: Nou, ik heb gisteravond even tv gekeken.
0: Oh, wat was er op te gaan?
3: Voetbal.
0: Oh, ja.
3: Ja, mijn ma wou het zien. Nou,
0: Nederland zelf al, toch?
3: Ja. Ja. Ja. Zeker. Nou, tegen Griekenland. Nou, de eerste helft was niet zo mooi. 2-0 achter.
0: Oh.
3: Ja, toen ben ik op bed gegaan. Dus ik heb vanochtend even uitgekeken.
0: Nou, stop, ik heb het allemaal mis, man.
3: 2-2.
0: Oh.
3: Nou, dat is toch supergoed.
0: Dus dit is de mooiste helft eigenlijk gewoon mist?
3: Ja, ik heb eigenlijk de mooiste helft mist. Ja, ja zeker.
0: Dat maar die naaie trainer, deed dat goud of nee?
3: Volgens mij doet hij het heel goed.
0: Voor een wereldkampioen.
3: Ik ga ervoor. Maar ik denk voor Griekenland.
0: Serieus?
3: Ja, ja, die waren echt heel goed.
0: Oké. Okay.
3: Zeker weten.
0: Ja, behalve in de tweede helft.
3: Ja, want toen was er één heel goede speler was geblesseerd.
0: Oké. Okay. Wat ook al goud ligt is trouwens die Kees hier zo. Wat ligt er nou neer?
3: Nou, daar ligt een zwarte kaas.
0: Zwarte Kees?
3: Een lemon kaas.
0: Een wat?
3: Citroenkaas.
0: Citroen?
3: Ja, en hij smaakt er ook naar.
0: Maar waarom is het een zwaard?
3: Ja, dat moet je me niet vragen, want dan kan ik het antwoord niet opgeven.
0: Oh, maar smaakt dat wel, hè?
3: Ja, hij smaakt naar citroen.
0: Oh? Hele paar, wat kost dat, hè?
3: 22,90 kilo.
0: Nou, vraag me vast bij.
3: Dat gaan we doen.
4: Kwaliteit hier op de markt in Groningen.
5: Mooi, Slager. Goedemorgen, heer.
0: Is toen nog een beetje nice?
5: Ach ja, we kunnen het wel weer over voetbal hebben, maar...
0: Is het hoor?
5: Nou, ik heb een samenvatting gezien. Nou,
0: mooi tweede helft, dat is leuk, toch?
5: Tweede helft was leuk, maar het is geen groen wit, hè?
0: Het is geen groen wit.
5: Dus hoeven we niet over te hebben.
0: Nee, maar deze speelt voorlopig ook net, ja.
5: Nee. Nou, eerst de thuiswedstrijd tegen Ajax. Dus,
0: bliksem.
5: De zenuwen beginnen dan weer, hè?
0: Toch wel?
5: Ja, tuurlijk, ja, ja. Tuurlijk. Ajax moet we pakken. Ja.
0: En hoe is het met de doem eigenlijk?
5: Seizoen is afgelopen. Helaas. Leuk afgesloten.
0: Ik ben wel even nieuwsgierig als het doen is met die
5: doekjes. Hartstikke goed. Ik ben naartoe kampioen gewonnen van de club. Dus hartstikke
0: kampioen.
5: Trots. Ja.
0: Is er ook een dikke beker of zo?
5: Wie weet.
0: Oh, dan moet ik komen.
5: Ja, je kent een envelop, kreeg ik een beker. Maar ik wil altijd een beker hebben.
0: En hoe gaat het met die doepen, hè?
5: Ja, hartstikke goed. Die zit nu lekker op rust. Dik in de rui. Dus die mogen rustig de rui doorkomen. Hele belangrijk seizoen. En dan kunnen ze volgend jaar kunnen ze er weer tegen.
0: Eén lekker aan de rui.
5: Ja, natuurlijk.
0: Ook wel wat.
5: Rust.
0: Hey, ik kom voor een stukje vlees. Hem kijken. Hè? Wat is daar ook alweer?
5: Het is gewoon een lekker procureurlapje.
0: Wat zegt u?
5: Procureurlapje.
0: Oh?
5: Ja.
0: Dat is van zwien, toch?
5: Het is gewoon uit gemene schouderkarbonade.
0: Oh, dat is lekker.
5: Hartstikke lekker.
0: Wat
5: is dat? Om en ombak, 54 kilo.
0: Kom een stukje.
5: Pak het erin.
6: Tussen de middag.
7: Radio Noord.

Goed. Bee Gees, You Should Be Dancing. Nou, je kan ook niet stil blijven staan bij dit nummer, denk ik. Zometeen gaan we naar de kantine klassieker over dansen gesproken. Maar eerst nog even een rustpuntje zoeken. Met Douwe Bob, Note to Self. I can still

0: Douwe Bob, Note to Self. Ja, en dan is dit zo langzamerhand het einde van deze tussen de middag. En op vrijdag is dat traditioneel ook het moment voor de kantine klassieker. Nou, en het is alsof het allemaal, alsof toeval niet bestaat. Want vandaag voor het eerst erbij dus Ruben.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag jongen, ging allemaal wel goed hè, volgens mij.
1: Nou, ik mag nog niet klagen, nee.
0: Nee, en waar kom jij nou weg?
1: Noordse Schut.
0: Ja, waar ligt dat ongeveer voor de mensen die het niet kennen?
1: Dat is een dorpje naast Hogeveen, Drenthe.
0: Ja, en Drenthe is natuurlijk Jannes gebied.
1: Precies.
0: Ja, en toen kom jij vanochtend... Nou, ik kom vanochtend aan en jij zat er al. En het eerste wat je zei, heb je hem al gehoord? Ik zei, waar heb je het over, jong? Ja, de zoon van Jannes.
1: Ja, Jan Wolters, die heeft dus vandaag zijn debuutsingle uitgebracht. Ja, en dat is dus de zoon van de koning der piraten.
0: Ja, dus dit is een beetje de piratenprins.
2: Ja, ik wil jou, ja jou, ja jou, de hele dag.
0: Ja, dit is Jannes.
1: Ja, en hier hoor je ze dus met... dat is inderdaad de volgende.
0: Ja.
1: Want zij stonden dus met het 25-jarig jubileum in een uitverkocht Ahoy met z'n tweetjes. En dat was dus de allereerste keer dat dus de zoon van Jannes ook op het podium stond.
0: En toen zongen ze gewoon samen in een uitverkocht Ahoy?
1: Ja, en dat klonk zo.

0: Oh.
1: Ja, het is net alsof zijn stem echoot, hè?
0: Maar kreeg hij toen de smaak te pakken of zo? Hoe is dat? Want hij krijgt het natuurlijk met de paplepel ingegoten, die Jan Wolters.
1: Ja, nou, hij is eigenlijk al 10 jaar actief als in de meubelbranche. Hij heeft namelijk een eigen meubelshop. Die runt hij samen met zijn broer en een kameraad van hem. Maar ja, hij kwam een keer terug van een avondje de derde helft uit de kantine. En zijn ouders die hebben dus een thuiscafeetje.
0: Ja.
1: En ja, daar lagen waarschijnlijk wat instrumentale bandjes van zijn vader. En daar begon hij overheen te zingen. En hij dacht alleen te zijn in dat cafeetje.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment keek hij een keer achter zich. En toen stond Jannes in de deuropening. Want die kwam net terug van een optreden.
0: Ja.
1: Ja, en die had al een poosje zitten luisteren. Ja, en die zei toen, ja, die vroeg hem, zing nog eens even verder. En dat wou hij eerst niet doen. Maar ja, uiteindelijk kwam dus Jannes wel met het advies richting zijn zoon van ja, volg je hart. En dat heeft hij blijkbaar gedaan, want inderdaad vandaag 2 oktober brengt dus de zoon van Jannes zijn debuutsingle uit. Ja, Ik wil jou. En je hoort hem hier dus nu ook op Radio Noord.
0: Geweldig dit. En dit doet jou als Noordse schutter, doet jou ook wel goed denk ik hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, mooi. Nou, we gaan eruit dus, Dimitris, met Jan Wolters. Ik ben benieuwd waar dit allemaal toe gaat leiden. Want ik bedoel, als Jannes je pa is en je gaat zelf ook zingen, ja, ik kan me ook voorstellen dat het wel moeilijk is voor hem.
2: Geweldig, toch?
0: Maar wel,
2: ik ben
0: mooi,
2: benieuwd
0: wel,
2: hoe die klinkt.
0: Zullen we gewoon lekker gaan draaien?
2: Heeft hij ook zo'n galm erop, zoals
0: ja,
2: Jannes?
0: Hij heeft alles wat Jannes heeft.
1: Ja? Echt, Jannes sound.
0: Ach, alleen de bankrekening nog niet, denk ik. Maar dat komt vanzelf.
2: Start hem in.
0: Ja, Dimitris, veel plezier met de middag door. Wij zijn de volgende week weer met een nieuwe Tussen de Middag. En Ruben ook, goud weekend, hè?
1: Goud weekend.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
8: Honda, the power of dreams.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 2 uur.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim €500 miljoen hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling €5,7 miljoen opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van €75 miljoen. En nu heeft hij zo'n €70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedemiddag, het is 2:03. Extra Noordnieuws, Edwin in het veld.
14: Een bedrijfspand aan de Rijksstraatweg in Haren is volledig ontruimd na een melding van een gaslucht in het pand. Brandweer doet onderzoek naar de oorzaak van die vreemde lucht. Medewerkers hebben zich buiten het pand verzameld. Doorgaande weg is afgesloten met linten. Volgens een woordvoerder van de brandweer hebben een aantal mensen hoofdpijnklachten. Voor hen is een ambulance opgeroepen ter controle.
15: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
16: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
17: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
18: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
17: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
19: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
20: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
21: Radio Noord.
22: De middag door.
21: Met Dimitris Kops.
13: Ah, lekker, het is weer vrijdag. De week is weer voorbij. Maar ik heb ze niet alle 40 op een rij. Samuel Welte wel zometeen naar The Pretenders.

Boom, ja, boomknal, daar was die al. Samuel Welten hier op Radio Noord met Boom. En goedemiddag. Het is 11 minuten over 2. Van harte welkom bij de middag door op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris. Lekker weekend komt eraan. Ja, en als je van Formule 1 houdt, dan heb je ook wat. De Formule 1 van Bahrein in Maleisië. Ja, de Formule 1 van Bahrein is verplaatst naar Maleisië. En als je gaat kijken, heb je nog wat aan je weekend. Morgenochtend om 10 uur is de kwalificatie. Zondagochtend 9 uur de race. En voor de race heb ik wat lekkers. Een doos met droge worsten. Kan je zo meteen winnen met het plaatje over. Later vanmiddag spelen we ook Vive Gelique. En er komt een wereldhit aan. Dat eigenlijk een verjaardagscadeau is. Ja, het nummer werd geschreven voor het broertje van de bekende zangeres. Die je er zo meteen mee hoort. Eerst Hall & Oates op Radio Noord. Dit is Maneater. MUZIEK

dat je toen dacht, shit, ik heb geen cadeau. Met Valentijnsdag bijvoorbeeld, dat je dan aankomt met een bosje bloemen van een tankstation, weet je wel. Dat je nog even snel eraf gaat om bij het tankstation een bosje bloemen te kopen. Altijd lullig. Natasha Bedingfield had dat ook. Ze zat al in de auto, onderweg naar de verjaardag van haar jongere broer, Joshua. Die werd 14 en ze was onderweg en ze dacht, ik heb geen cadeau voor die jongen. Wat? Shit! Wat heeft ze toen gedaan? Toen heeft ze een liedje voor hem geschreven. En dat liedje is uiteindelijk een hele grote hit geworden in 2005. Unwritten was oorspronkelijk het verjaardagscadeau voor haar jongere broer Joshua. Natasha Bedingfield hoor je nu. Met die plaat op Radio Noord.

0: Radio Noord, Gary Moore en Still Got The Blues aan het begin van je weekend. Lekker zeg. En meer lekkers komt eraan. Zometeen Ed Sheeran, Eros Ramazzotti, Hans de Boy met Annabel. Ik weet niet of die lekker is, Annabel. Ik vind die plaat wel lekker. En over lekkers gesproken, een doos met droge worsten. Nou, die ligt klaar voor het weekend. Lekker zeg. Goed dik gedraaid door de slager. De hele doos met droge worsten kan jij zo meteen winnen. Met plaatje over 3:50 gaan we dat spel spelen. En Edwin komt eraan met het laatste nieuws.
1: Jazeker, de veiligheid van de buurt weegt op dit moment zwaarder, zegt de rechter. De woning blijft dicht.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Probeer EW Magazine nu, 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Goedemiddag, het is exact 2:30. Noordnieuws. Edwin in het veld.
7: Goedemiddag. De woning aan de Snellejusstraat in Groningen blijft sowieso tot 23 oktober gesloten. Dat heeft de voorzieningrechter in Groningen bepaald. De bewoner eiste dat hij per direct weer zijn huis in mocht. Maar de rechter vindt dat de veiligheid van de buurt op dit moment zwaarder weegt. Het huis in de Grunobuurt werd op 11 september op last van de burgemeester dichtgetimmerd na een explosie bij de portiek. Tegelijkertijd werd ook de woning van de moeder van de bewoner aan de Multatulistraat in de Weijert gesloten. Volgens de politie en de rechter hebben beide aanslagen met elkaar te maken. Een bedrijfspand aan de Rijksstraatweg in Haren is volledig ontruimd na een melding van een gaslucht in het pand. Brandweer doet onderzoek naar de oorzaak van de lucht. Medewerkers hebben zich buiten het pand verzameld. Doorgaande weg is afgesloten met linten. Volgens een woordvoerder van de brandweer hebben een aantal mensen hoofdpijnklachten. Voor hen is een ambulance opgeroepen. Aan het Peebos bij Opende is een bedrijfsbus van de weg geraakt en in de naastgelegen sloot beland. Daarbij reed het voertuig dwars door de bosjes. Niemand raakte gewond. Volgens de politie zou de bestuurder zelf het voertuig laten wegslepen. Maar toen dat een paar uur later nog niet was gebeurd, kwam bij de politie opnieuw een melding binnen over een voertuig te water. Het bleek te gaan om hetzelfde voertuig. De financiële toekomst van de gemeente Groningen ziet er onzeker uit. Dat meldde ik gisteren al. En volgend jaar komt de begroting nog rond, maar daarna is veel onduidelijk. De Rijksoverheid bezuinigt op het gemeentefonds, waardoor Groningen 27 miljoen euro per jaar minder krijgt. En ook hangt de gemeente nog een besparing van 23 miljoen op de jeugdzorg boven het hoofd. De gemeente hoopt nog op goed nieuws uit Den Haag, zodat bezuinigingen en lastenverzwaringen kunnen worden voorkomen. Wethouder Mirjam Wijnja wil even niet de OZB verhogen.
8: Het is ook een knop waar we eigenlijk liever niet aan willen draaien. Want als je naar de afgelopen jaren kijkt, dan is het leven voor heel veel mensen heel duur geworden. Dat zien wij ook. Dus we doen dat liever niet. De afspraak die we nu hebben gemaakt is dat een stapje in die verhoging, het gaat over 5% op de OZB, dat we die echt als sluitstuk nemen. Dus we hebben eerst gekeken naar meer risico's. Waar kunnen we zelf bezuinigen? Wat gaan we met onze eigen organisatie doen om het met minder mensen te doen? En pas daarna de lasten van inwoners.
7: En een inbraak gisteravond in een woning aan de Ring in Oude Pekela. Politie onderzoekt nog of er iets is buitgemaakt. Bij de woning zijn gisteravond geen verdachten meer aangetroffen. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
6: Voor het weer hebben we Harma Boer.
9: Vanmiddag is de zon, er is enige bewolking en met een zwakke tot matige zuidwest tot zuidoostelijke wind wordt 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht opklaart, loten gaat er nevel en mist ontstaan met 8 tot 12 graden als minimum. En morgen wordt een dag met regenmatige zon. Temperatuur gaat met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind richting 19 of 20 graden. En de open nacht is de kans op een bui.
6: Je hoort over 1 minuut op Radio Noord, Ed Sheeran.
10: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
14: Zorgeloos lachen, met kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Ja. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
16: Echt wel?
15: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
17: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.

0: weekend komt eraan. En ik heb wat lekkers voor het weekend. Een doos met droge worsten. Ja, lekker zeg. Groningse droge worst te winnen hier met Plaatje Over. In Plaatje Over deze middag een nummer uit 1996. Het is No Doubt met Don't Speak. En dat gaat zo.
1: Zo klinkt de plaat.
2: Dit is de vraag.
0: Bij welk afscheid werd dit nummer vol meegezongen door fans? A. Het afscheid van Beatrix als koningin der Nederlanden. Antwoord B. Het afscheid van Louis van Gaal. Bij zijn afscheid van zijn trainerschap bij Ajax. Of antwoord C. Bij het afscheid van Mark Rutte als minister-president. Dus dit nummer, Don't Speak van No Doubt, werd echt volledig meegezingen door heel veel fans bij een afscheid. Maar welk afscheid was dat? A. Het afscheid van Beatrix als koningin. Antwoord B. Het afscheid van Louis van Gaal als trainer bij Ajax. Of antwoord C. Bij het afscheid van Mark Rutte als minister-president. Als je het weet of je denkt het te weten, mag je nu bellen of appen met de studio van Radio Noord op 050-3188-288. Als je het goed hebt en je komt zo meteen in de uitzending, heb ik voor jou een doos met droge worsten. Dus bel of app nu 050-3188-288. Bij welk afscheid werd dat nummer Don't Speak van No Doubt volledig meegezongen door de fans? Laat het weten en win de worsten!

0: over.
1: Jan uit Groningen stad, goedemiddag.
2: Hallo.
1: En welkom op Radio Noord.
2: Ja, dankjewel.
1: Zo vlak voor het boodschappen doen, begreep ik.
2: Ja.
1: Zijn dat de weekendboodschappen?
2: Ja.
1: En wat ga je allemaal halen?
2: Dat weet ik nog niet.
1: Oh.
2: We hebben gewoon de wekelijkse boodschappen en morgen voor het weekend.
1: Oh, en nog wat lekkers voor het weekend, wat speciaals?
2: Denk het wel, maar dat weet ik ook nog niet.
1: Nou, spannend. Dan, als je met zo'n instelling naar de winkel gaat, dan kan je met een hele hoop terugkomen. Dat je achteraf een beetje spijt hebt natuurlijk, hè?
2: Nee, dat gebeurt niet, ja.
1: Oh, dat gebeurt nooit?
2: Nee, ik koop altijd wel bewust.
1: Oh, nou, dat is fijn om te horen, Jan. Wij spelen plaatje over hier op vrijdagmiddag met No Doubt, Don't Speak.
3: Zo klinkt de plaat.
4: Dit is de vraag.
1: Bij welk afscheid werd dit nummer vol meegezongen door fans? A. Bij het afscheid van Beatrix als koningin der Nederlanden. Antwoord B. Bij het afscheid van Louis van Gaal als trainer van Ajax. Of antwoord C. Bij het afscheid van Mark Rutte als minister-president.
2: Dat was nummer 2, Louis van Gaal.
1: Bij Ajax.
2: Ja.
1: Heb je dat destijds gezien?
2: Nee, dat was een gokkie.
1: Het is een goed gokkie. Don't Speak van No Doubt werd inderdaad gedraaid en live meegezongen tijdens het emotionele afscheid van Louis van Gaal als trainer van Ajax in 1997. Ja, Louis van Gaal had Ajax echt op de kaart gezet. Met grote successen, waaronder de Champions League winst in 1995. En in de zomer van 1997 nam hij afscheid in een kolkende Amsterdam Arena. En iedereen zong dat mee, No Doubt, met Don't Speak.
2: Ja.
1: Kun je ook genieten van Louis van Gaal?
2: Jawel hoor.
1: Ja? Nou, dan gaan we nog heel eventjes, even 10 seconden even genieten van Louis van Gaal. Dit vind ik een van zijn beste interviews.
5: Ben je nou zo dom, Ted van Leeuwen? Ben je nou zo dom? Of is het niet? Ben ik niet begonnen met te zeggen dat ik de belangen van Ajax moet verdedigen? Ben ik niet begonnen te zeggen dat wij met spelers afspraken hebben? Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom?
1: Ja, dat was een goede vraag van hem, hè?
2: Ja.
1: Louis van Gaal, wat missen we hem als trainer, hè?
2: Ja.
1: Hey, het levert jou een doos op met droge worsten, Jan. Ga ik naar je opsturen. Dus die hoef je niet te halen bij de supermarkt.
2: Heel lekker.
1: Lekker zeg. We gaan het opsturen naar je. En ga je zelf ook een beetje meezingen met Don't Speak van No Doubt?
2: Ja, doen we.
1: Hartstikke goed. Fijn weekend.
2: Hetzelfde. Bedankt.

0: Hey, hoi, ik ben van de nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 3 uur.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken. Later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
14: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
15: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
15: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
17: de middag door.
18: Met Dimitris Kops.
19: Lekker, je weekend komt steeds dichterbij. Met Queen erbij. Radio Gaga hoor je zometeen op Radio Noord. Ook de Bauza en dit is Michael McDonald.

eSIM al gekocht? Je weet dat als je je eSIM hebt gekocht, dan weet je, dan kan de vakantie echt beginnen. Ja, die is geïnstalleerd. Staat klaar. Laat het scrollen maar beginnen op het vakantiebedje. 30 graden erbij, heerlijk zeg. Maar goed, ja, dat is mijn vakantie. Ik hoop jou ook met een goed weekend te bezorgen. Dat ik jou een goed weekend bezorg. Dat kan, je kan zo meteen meespelen met Vief Geliek. Maak je nog kans op een leuke prijs hier op Radio Noord. En Chef Special komt eraan. Paul McCartney staat voor je klaar. Sterrenvanger heeft Groningen Schout. Hoor je ook zo meteen. Dit is Queen met Radio Gaga.

0: Dit is Radio Noord aan het begin van je weekend. Hoe wordt het weer dit weekend? Nou, daar hebben we zometeen Harma voor het weekendweer. De muziek komt eraan van Train, de nieuwe Bente, Blondie. En we gaan zometeen ook nog een spel spelen hier op de radio. Namelijk Vief Geliek gaan we spelen. Dat is ons nieuwste dobbelspel. Ik gooi 3 dobbelstenen hier door de studio van Radio Noord. En heb je die 3 cijfers in je telefoonnummer? Dan kan je leuke prijzen winnen. Edwin komt er ook aan met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitris.
0: Het zit erin, zometeen.
1: Erbij pakken. Zo. Gezellig, hè? We gaan aan tafel, nu het nog kan.
2: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenonverlichting, of van Alsmeer tot Zwolle, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op Lareb.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 3:30. Noordnieuws. Edwin in het veld.
10: Goedemiddag. Voordat het kabinet een besluit neemt over de locaties voor 2 kerncentrales, waaronder de Eemshaven, moet veel meer onderzoek worden gedaan naar veiligheidsrisico's voor inwoners en omgeving, vindt de veiligheidsregio Groningen. De organisatie maakt zich bijvoorbeeld zorgen over de gevolgen van de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Als er iets gebeurt met een kerncentrale, 30% van de elektriciteit in Nederland komt uit de Eemshaven. Bij een kernramp ligt daar alles plat. Ook is het risico van schade aan de kerncentrales door aardbevingen onvoldoende onderzocht. En dat geldt ook voor het risico op overstromingen vanuit de Waddenzee. Verder wijst de veiligheidsregio erop dat de Eemshaven een kwetsbaar gebied is. Er wordt olie opgeslagen, er is een LNG-terminal. Defensie slaat er munitie over en er zijn ferrydiensten naar Borkum en op termijn Noorwegen. Ook de manier waarop de veiligheidsregio tot nu toe is betrokken bij de planvorming rond de kerncentrales leidt tot irritatie in Groningen. Zo heeft de organisatie niet meer dan 10 minuten de gelegenheid gekregen om knelpunten aan te dragen. Groningen is ondertussen uitgegroeid tot een van de belangrijkste Europese regio's op datacentergebied. De provincie staat sinds kort in de top 10 van regio's met de meeste datacenterbanen. Het heeft ermee te maken dat datacenters graag voor Groningen kiezen, omdat de grondprijzen hier relatief laag zijn, er meer capaciteit op het stroomnet is en hier veel kennisinstellingen zitten. Maar veel werkgelegenheid is maar tijdelijk, zegt Arjen Etzes, docent regionale arbeidsmarkt aan de Hanze.
11: Kijk, die datacenters moeten worden gebouwd, dus dan levert het een piek in productie op voor de bouw. Als ze er helemaal zijn, dan hebben ze, nou ja, ze kunnen met een relatief lage exploitatie draaien. Dan hebben we het ongeveer 100 mensen op jaarbasis. Dat is niet heel erg veel. Dus dat in termen van volume zet het niet heel veel zoden aan de dijk. Maar goed, die vacatures die komen wel bovenop een krappe arbeidsmarkt, waarbij natuurlijk iedereen al op zoek is naar technisch personeel en IT-personeel.
10: En daar hebben andere bedrijven in de regio die zitten te springen om dit soort personeel, zoals netbeheerders, veel last van. Het kind dat gisteravond na een zoekactie door de hulpdiensten uit het Oldambtmeer werd gehaald, maakt het naar omstandigheden goed, meldt de politie. Het kind belandde ter hoogte van de Noorderringdijk in Oostwold in het water. Hoe dat kon gebeuren, onderzoekt de politie nog. Het kind werd overgedragen, ambulancepersoneel ging met spoed richting ziekenhuis, maar maakt het dus naar omstandigheden goed. Een steekpartij gisteren op de Grote Markt in Groningen. Volgens de politie ging het om een conflict tussen 2 personen. 1 van hen raakte licht gewond. Niemand is aangehouden, maar de politie heeft de gegevens van beiden en doet verder onderzoek. En restaurant Noor in Hoogkerk kan voorlopig verder nadat de rechtbank uitstel van betaling heeft beëindigd en een akkoord met schuldeisers heeft goedgekeurd. Noor kwam eerder dit jaar in financiële problemen door een zakelijk conflict met een schuldeiser. Die was een faillissementsprocedure begonnen waarop Noor uitstel van betaling aanvroeg en daarbij een akkoord opstelde voor alle overige schuldeisers. De rechtbank gaat hiermee nu akkoord, waardoor Noor de zaak kan voortzetten. Maar de financiële problemen veranderen niets aan het eerdere besluit om het restaurant in Hoogkerk te sluiten. Dat zal 12 december zijn. De eigenaren maakten eerder dit jaar al bekend dat ze na 4 jaar vertrekken uit Hoogkerk, omdat ze geen overeenstemming konden bereiken met de verhuurder over de voorwaarden voor de periode daarna. Meer op rtvnoord.nl.
0: We gaan naar het weekend weer. Harma Boer.
12: Vanmiddag is de zon, er is enige bewolking en met een zwakke tot matige zuidwest tot zuidoostelijke wind wordt 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht opklaart, loten gaat er nevel en mist ontstaan met 8 tot 12 graden als minimum. En morgen wordt een dag met regenmatige zon. Temperatuur gaat met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind richting 19 of 20 graden. En de middernacht is de kans op een bui.
0: Binnen nu en 1 minuut op Radio Noord Train.
13: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
14: Ga nu naar Koken en Wonen.
13: In het stadshart van Appingedam. Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
15: Als je collega een hartaanval krijgt,
13: weet jij dan wat je moet doen? BHV Noord-Nederland uit Bedum leert jouw levens te redden. Met pure praktijkervaring en in kleine groepen. Kijk op bhvnoordnederland.nl.
16: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.

0: Mountains. Mountains.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
2: Speel jij straks mee met Vief Gliek? Zou ik nou leuk vinden als je meespeelt met Vief Gliek? Over 20 minuten ben ik hier van de radio af. En dan ben ik pas over 3 weken terug. Want ik ga op vakantie, maar het zou wel leuk zijn om jou nog even blij te maken. En dat kan hoor, ik kan jou blij maken. Ik heb hier namelijk 3 dobbelstenen in mijn hand. Die zitten in een kokertje. Je kan meekijken via de tv, via TV Noord. Ja, kijk, dit is het kokertje. Ik zal hem even stil houden. En hier zitten die dobbelstenen in, als je me niet gelooft. Kijk eens, dit zijn ze. Die 3 dobbelstenen gaan bepalen of jij vanmiddag wint met Vief Gliek. Ik ga ze zometeen door de studio gooien hier bij Radio Noord. Zitten de getallen van de dobbelstenen in jouw telefoonnummer? Dan mag je gaan bellen. Dan win je Vief Gliek. Het Groningse dobbelspel, de 5 dobbelstenen, het scoreboekje en ook de pennen. Vief Gliek. Nou, nog 1 keer schudden. En daar komen ze. Op de tafel. In de studio van Radio Noord. Heb jij een 1, een 3 en een 5 in je telefoonnummer? Dan mag je vanaf dit moment gaan bellen. 050-3188-288. Alleen bellen als je een 1, een 3 en een 5 in je telefoonnummer hebt zitten. 050-3188-288. Wees er snel bij, kom ik zo meteen in de uitzending. Win jij, Vief Gliek? Het Groningse dobbelspel spel met 5 dobbelstenen. Het scoreboekje en de pennen. Een 1, een 3 en een 5 dus. 050-3188-288 is het telefoonnummer van Radio Noord. Blondie komt eraan. Dit is Parachute. De nieuwste van Bente.

0: klassieke dobbelspel
1: in het Grunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
2: Mieneke.
3: Ja, goedemiddag.
2: Met Dimitris, Radio Noord.
3: Hallo.
2: Bijzondere naam heb je, Mieneke.
3: Ja, hoor niet zo heel veel, maar ze zijn er nog wel.
2: Oh ja, ze zijn er nog wel. Heb je het uitgezocht? Ja. Hoeveel zijn er dan in Nederland?
3: Nee, dat weet ik niet. Nog nooit naar rap gezocht, nee.
2: Oh. Ken jij iemand ook dan die ook Mieneke heet, behalve jezelf?
3: Jawel.
2: Oh ja?
3: Ja.
2: Oh, ik denk dat het is een hele speciale naam. Ik heb hem echt nog nooit gehoord. Maar leuk je aan de telefoon te hebben, Mieneke.
3: Ja, dankjewel.
2: Vrijdagmiddag 4:15, het weekend komt eraan. Wat wordt het hoogtepunt van jouw weekend?
3: Oh, dat weet ik niet zo. Dat zien we wel altijd. Het is altijd maar aanwachten, elke dag maar weer.
2: Formule 1 kijken?
3: Ja, dat doet mijn man wel. Dus ik moet automatisch meekijken.
2: Maleisië, hè?
3: Ja.
2: En mooi in de ochtend.
3: Ik ben benieuwd hoe het gaat.
2: Dus je hoeft niet de hele zondag vrij te houden. Het is gewoon even zondagochtend kijken en dan heb je nog een hele dag voor je.
3: Ja, zo is het.
2: Dat is wel lekker. Hè? Dat is wel lekker. En wat, zelf heb je helemaal niks op de planning staan dit weekend?
3: Nee, nog niet echt, nee.
2: Oké, nou het kan nog, hele plannen.
3: Ja, zo is het.
2: Zo is het.
3: En alle dagen tijd, hè?
2: Ja, is dat zo? Ik weet niet hoe je erbij zit door de week.
3: Nee, pensioen, hè? We kunnen alles doen wat we willen, hè?
2: Goh, en ik hoorde dat ABP, dat is een betrouwbare storter.
3: Oké.
2: Die slaat geen maand over.
3: Dat is makkelijk.
2: Ik weet niet, ja, jij krijgt pensioen, ik niet.
3: Ja. Nee, hè?
2: Dus
3: nee.
2: Jij kan het controleren.
3: Klopt.
2: Slaan ze wel eens een maandje over?
3: Nee, bij mij niet.
2: Nee, hoe lang ben je al gepensioneerd?
3: 2 jaar.
2: 2 jaar en ze hebben geen maand overgeslagen?
3: Nee, is dat toch?
2: Nee, dat is toch heerlijk? Dan zijn ze een betrouwbare storter.
3: Klopt.
2: Ja. Geweldig. En je hebt het alweer gehad natuurlijk, hè? Een week geleden.
3: Ja, zeker.
2: Ja. Nou ja, hartstikke lekker. Het is je gegund. Hey, een 1, een 3 en een 5 in jouw telefoonnummer. Ik heb het even gecontroleerd en ik mag je feliciteren.
3: Ja, dankjewel.
2: Het komt eraan. Vief Gulik, het Groningse dobbelspel met de 5 dobbelstenen, het scoreboekje en ook de pennen.
3: Oké, leuk.
2: Oude Pekela, hè?
3: Oude Pekela, ja.
2: Oude Pekela, we gaan een postbode sturen naar Oude Pekela en dan komt het helemaal in orde.
3: Hartstikke mooi.
2: Hartstikke mooi. Fijn weekend, Mieneke.
3: Ja, stelt, hè.
2: Oké. Groetjes, doei doei.
3: Oké. Doei doei.
2: Radio Noord, vrijdagmiddag. Call me, Blondie.

0: Miles Smith op Radio Noord en Wait For You. Maartje, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is vrijdagmiddag.
1: Klopt.
0: Je mag weer.
1: Yes.
0: Heb je er zin in?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, nee, ja, leuk vrijdagmiddag is altijd
0: bellen
1: leuk.
0: Jullie wel eens achter die borrelplank aan? Hoe die wordt genuttigd op de vrijdag?
1: Nee, we krijgen wel bijna altijd een appje. En een foto en een blije van, oh wat is die lekker. En jeetje, wat is het groot en wat is het veel en bedankt. En ja, dat komt eigenlijk altijd wel binnen.
0: Want er zit nu iemand gewoon te smikkelen en te smullen van die borrelplanken.
1: Nou, we hebben hem weggegeven aan iemand die was morgen jarig. Ik denk dat hij hem ging bewaren. Want dat kan ook. Hij komt op een plank, hij is dan helemaal al ingericht. En daar overheen zit zo'n doos met een soort venster-envelop. Snap je dat je er doorheen kan kijken?
0: Oh ja.
1: Hoe je dat zo'n houdbare. En dan kun je het zo in de koelkast schuiven. En dan dekt ze af en dan is het af.
0: Want die worden altijd op vrijdag worden die bezorgd, hè?
1: Altijd.
0: Okay.
1: Dus woensdag binnen, vrijdag snacken. Of dus laat. Je kan hem een week bewaren, heeft de slager mij verteld.
0: Oh, lekker. Wat zit er vanmiddag in de show?
1: Heel veel. Want we gaan een beetje vooruitblikken. Maar we gaan ook terugblikken. Want september is natuurlijk voorbij. Maar heb je ook een beetje het nieuws gevolgd?
0: Jazeker.
1: Van de hele maand september in Groningen. Nou, dat gaat straks getest worden door Quizmaster Martin Knight. Martin Nauta.
0: En oké, dan kan je wat winnen of?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nou jawel, wij zouden niet iets kunnen winnen, maar als je meedoet als luisteraar, dan kun je altijd een snusstupuut winnen.
0: Oeh, leuk.
1: De vorige keer durfde niemand meer mee te doen.
0: Want, was het moeilijk?
1: Was misschien te moeilijk, ja. Een keer daarvan een hele leuke kandidaat, die was beter dan wij. Maar Edwin wint vaak, want ja, die leest de hele dag het nieuws.
0: Kan je niet tegenop.
1: Nee, kun je niet tegenop. En Groningse muziek. Nieuwe Groningse muziek.
0: Ja,
1: we gaan mee beginnen natuurlijk.
0: Om kwart over natuurlijk. De bekendmaking van Nieuwe Gronings Goud.
1: Gaan we ook doen.
0: Jeetje. Ik heb het al gehoord.
1: Veel in, hè? Oh, je hebt hem al gehoord?
0: Is goed.
1: Waar heb jij hem gehoord? Is die kunnen luisteren?
0: Ik heb jou al gehoord op de redactie.
1: Oh! Yeah!
0: Goed, veel plezier, maatje. Dit is een George Baker Selection. Look at me.

0: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Nu bij Dirk. Coolbest 100% juice. €1,99.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 4 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De 5 partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De 5 partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Ook op vrijdag, grunnige naaien van Edwin. Wat zijn de hoofdlijnen?
11: Nou, de woning aan de Snellejestraat in Groningen, waar een aanslag was gepleegd, blijft sowieso tot 23 oktober gesloten, heeft de rechter bepaald. Het weegt namelijk zwaarder dat de veiligheid in de buurt in het geding is. Een bedrijfspand aan de Rijksstraatweg in Haar is volledig ontruimd. Na een melding van een gaslucht in het pand, medewerkers hadden zich buiten verzameld. Een aantal mensen had ook hoofdpijnklachten. En brand vanmiddag in een woning aan de Hoofdstraat in Noordbroek. Uitslaande brand. 2 katten zijn uit het huis gered en ze maken het goed.
10: Gelukkig maar. Om 16:30 meer Noordnieuws. En over 1 minuut muziek van Lady Gaga.
12: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
13: Meertens Meubelen
14: en Tapijthuis.
13: de vriendelijkste woninginrichter, heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
14: Meertens Meubelen.
13: En Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
15: De koffie staat klaar.
16: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande dinsdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Leuven Bers begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
14: Meertens Meubelen
13: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
17: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
18: Radio Noord.
19: Studio Grun.
20: Met Maartje Ettema.
10: Goedemiddag, een stralende vrijdag en ook zonneschijn in Studio Grun. Want we hebben weer kerstverse muziek. Het Grun, vandaag een samenwerking tussen Winschoten en Veendam.

0: Alejandro van Lady Gaga. Neem even een blik op de weg. Vrijdagmiddag, vaak een rustige middagspits, of niet, Rosemarijn?
1: Ja, het is heel rustig.
0: Niks aan het handje?
1: Niks aan het handje. Zo,
0: en het is ook een stralende dag. Harma, mooi.
2: Ja, mooi.
0: Geweldig, het lijkt wel weer zomer.
2: Heerlijk.
0: Ja.
2: Ja. Nou, ik ga ervoor als ze de deur zet. Zou aan de kerst ook gaan houden. Maar dat zal niet gebeuren.
0: Nee, hè?
2: Maar het was toch wel even weer een warme dag, hoor. 20 graden Lauwers Oog. 21 graden krap aan in Nijbeerten. Door 4,5 uur de zon. En op Lauwers Oog 7,5. Ja, en de komende uur blijft het ook van het mooie, heldere weer. Dus totdat de zon ondergaat om dikke 7 uur. Ja, en vanochtend en vannacht een lotere kans op nevel en mist. Met 8 tot 12 graden als minimum. Maar wat dat weer opruimt, komt de zon er weer regelmatig bij. En ook dan gaat de temperatuur met een zwakke tot matige zuidwestenwind richting 19 of 20 graden.
0: Lekker, Harma, bedankt. Tot zo.
2: Tot zo, hoi.

0: Lekkere vrijdagmiddag, de B-52's en Love Shack. Roos Marijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vrijdag alweer.
1: Ja, lekker, bijna weekend.
0: Nou zeker, ik zat al eventjes in ons draaiboek te speuren. En ik zag dat Gronings Spel is volgens mij een nummer dat in ieder geval heel erg bij mij past. Want volgens mij gaat het over tv kijken.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar is het nog specifiek op tv, dus hoe laat iets is, kijk je ook? Of mag het ook Netflix en zo zijn?
1: Ja, het kan eigenlijk van alles zijn, maar het is natuurlijk omdat tv bestaat 75 jaar.
0: Oh, dan hebben we het echt wel over de oude manier van tv kijken.
1: Ja.
0: Doe je dat nog wel eens?
1: Weinig, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben ook wel meer van de streamingsdiensten.
0: Ja, dat is toch fijner. Ik denk dat tv wel zeker blijft bestaan. Maar dat echt dat gewoon dat in een tv-gids dingen kijken, daar zijn we wel een beetje vanaf door het on-demand.
1: Ja, als ik zelfs op de bank zit. En vooral als ik bij mijn vader op de bank zit, dan zetten we nog wel eens een tv-programma aan. En dan ben ik een beetje aan het scrollen. Maar heel vaak is er niet zoveel op. En als er De Slimste Mens op is, ben ik wel blij.
0: Oh, leuk!
1: Ja,
0: ja, dat kijk ik ook wel graag. TV kijken hebben we vandaag in ons Gronings Spel. Ik zat even te kijken of jij al een beetje Gen Z'er bent. Want dan kon ik daar nog even een verschil in. Maar jij zit nog wel aan de millennial kant, vind ik.
1: Ja, ik zit er wel echt tussenin, hoor. Ik heb wel een beetje van beide meegekregen. Ik ben de jongste van 4. Dus dan krijg je wel meer mee van de millennials.
0: Ja.
1: Maar ik krijg ook wel genoeg mee van de... wat is het ook weer? Gen Z'ers.
0: Van de Gen Z'ers. En als het dan een zondagmiddag helemaal regent en je bent vrij, zet je dan lekker een serie of een film aan? Of zit je dan gewoon op je telefoon?
1: Nee, wel een serie of film.
0: Toch wel lekker, hè?
1: Ja, ik ben niet zo van mijn telefoon.
0: Nee. Nou, heel goed. Dit soort dingen gaan we straks allemaal horen. En natuurlijk ook nieuwe muziek uit Groningen na Cameron Whitcomb.
2: Dit is Noord.
3: Radio Noord.
2: Studio Grun.

0: Radio Noord met Kingdom of Fear. Het is 18 minuten over 4. Hoogste tijd natuurlijk. Ja, nieuwe muziek uit Groningen. Elke vrijdag gaan we hier extra uitgebreid bij stilstaan. En vandaag nog weer uitgebreider dan normaal, want ik heb niet één, maar twee zangers aan de lijn. Beesmaal en Alex Roetjebeur. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hallo.
0: Dag heren.
1: Dag Maartje.
0: Ja, dag. Mooi. Waren jullie ook nu samen of is stoor ik jullie erbij?
1: Nee. Ik ben op tournee langs de familie, maar ik denk dat Alex thuis zit.
0: Is dat omdat je artiest bent dat je dat tournee noemt?
1: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Gevoelig een beetje.
2: Ik ben gewoon thuis, ja.
0: Jij bent gewoon thuis. Ik begin eventjes met een succes van vorig jaar, namelijk deze.
2: Ik ben gewoon thuis, ja.
0: Jij bent gewoon thuis. Ik begin eventjes met een succes van vorig jaar, namelijk deze.

0: gedaan. Dus dat is van, nee, laten we het niet bij. Dus we maken gewoon een nieuw leuk liedje.
1: Ja, wat goed, want toen werd het natuurlijk ook... Alex, oh, sorry, toen
2: Alex had een initiatief een half jaar geleden. En hij zegt, ik heb iets in gedachten. Het is wel de moeite waard om mee verder te gaan. Om nog eens een keer iets samen te doen.
1: En toen zei je meteen ja.
2: Het huidige nummer, ja. Ja, zeker, ja.
1: Hey, en als ik naar die plaat luister van vorig jaar. Het is een beetje, ik heb dat zelf niet bedacht. Maar reggae-achtig zou ik dat zo kunnen omschrijven?
0: Ja, tuurlijk, zeker. Ja, hoor.
1: Ja, oké. En dan, nu vind ik het wel weer een heel ander genre. Wie kwam hiermee?
0: Eigenlijk ik wel.
1: Nou, vertel Alex, hoe ging dat?
0: Ik ben best wel van de rock'n'roll en een beest zag er ook wel zitten. Dus, op die manier is het eigenlijk gegaan.
1: En is dit dan een idee en een productie meer van jou en dat B echt meedoet? Of kom jij ermee en gaan jullie dan samen nog verder schrijven?
0: De meeste dingen doen we wel samen natuurlijk. Ja, ja.
1: En de vraag...
2: In dit geval gaan de credits voor de muziek in elk geval naar Alex hoor. Ja, toch wel in zijn hoofd wat hij wilde. Dat was met de vorige aanvankelijk ook zo. Maar toen ging hij op een gegeven moment een omzwaai maken en hij ging reggae. Ik vond dat geweldig.
1: Hey, ja. En Ben, stel nou dat dit weer zo'n succes wordt. Wordt het niet eens tijd dat jullie een officieel duo worden dan?
0: Ja, you never know, you never know.
1: Houden we even open.
2: Oké.
1: Ja. En deze titel, Maal fel om. Alex, waar gaat het liedje over?
0: Dat is een Groningse kreet eigenlijk als er op aankomt. Als iemand chagrijnig is of vervelend, dan wordt er vaak gezegd, tenminste in Oost-Groningen, uit bij maal vel. Weet je wel, zo van, hij is weer een chagrijnig, hij is weer een recalcitrant, zeg maar, op zo'n manier. Dus daar ga ik niet over.
1: Wat zei je, B?
2: Ik zei dwars en lawaaiig. Dat is iemand met maalvel om.
1: Ja, en dat is het Oost-Gronings wat jullie misschien ook wel bindt. Ik zei al, Winschoten-Veendam, dat is misschien toch ook wel wat jullie samenwerking zo leuk maakt.
0: Ja, nou ja, een B komt uit Pekela en ik uit Winschoten. Dus die connectie is er qua Groningse spraak sowieso. Hè? In onze streek wat weer anders Gronings gepraat als in bijvoorbeeld het Hoge Land of het Westenkwartier. Dus die connectie is er eigenlijk wel.
1: En ik hoor van een Groningse spark, hoor ik ook een Gronings goud. Wat vinden jullie daarvan?
0: Ja. Hoe zeg je dat? Gronings goud. Ja.
1: Gronings goud met zijn Biden.
0: Hartstikke mooi. Ja, leuk.
2: Ik vind maar veel om.
1: Nee, kunnen jullie, dat hoeft nu niet meer. Jullie kunnen heel vrolijk het weekend in.
0: Ja, helemaal tof. Helemaal geweldig.
1: Goed zo. Nou, we gaan naar luisteren.
2: Voor deze waardering in elk geval.
1: Heel graag gedaan. Ja. Allebei een heel mooi weekend gewenst. En ben je nog succes op je tournee?
2: Ja, dank je.
1: Joe, mooi hè. Dit zijn Alex Witjeboer en B. Smaal met de nieuwe Gronings goud, Maalvel.

0: De heren uit Oost-Groningen, van reggae naar rockmuziek. Alex Lutjeboer en Bees Maal, zij hebben deze week het Gronings Goud. Ja, vandaag ook 75 jaar dat we televisie hebben en televisie kunnen kijken. Ronald ging de straat op in Scheemda om te vragen of mensen dat nog een beetje doen en wat ze dan kijken.
1: Kijkt u tv?
2: Jazeker, ja.
1: Elke dag?
2: Elke dag.
1: Gewoon op de ouderwetse manier?
2: Ja, op de ouderwetse manier. Ja.
1: Met afstandsbediening?
2: Met afstandsbediening. In samenwerking met mijn man.
1: En het favoriete tv-fragment van de afgelopen jaren. TV bestaat 75 jaar.
2: Ja.
1: Hebt u een favoriet fragment?
2: Mies Bouwman, Open het dorp. Ja, heel belangrijk. Allemaal geld in een lucifersdoosje. Ja, zo ging dat.
1: Dat was een tv-grootheid, hè, in die tijd.
2: Echt, echt wel, ja, zeker.
1: Dus ik moet de vraag stellen, kijk jij tv?
3: Ja, af en toe gewoon Netflix.
1: Oké, jij kijkt op een andere manier televisie.
3: Ja.
1: Via de diensten.
3: Ja.
1: En vroeger, toen je klein was, heb je de tv toen wel meegemaakt als de normale televisie?
3: Ja.
1: Wat voor programma's waren er in jouw tijd aan?
3: Olivia. Ja. De Huizen Anubis.
1: Sesamstraat.
3: Ja, ja, dat ook. Ja.
1: En dat ging toen nog via de televisie, maar inmiddels gebruik je het dus niet meer.
3: Nee.
1: Nou, als je dan heel goed nadenkt, wat is dan jouw meest, wat was vroeger jouw meest populaire televisieprogramma?
3: Olivia.
1: Olivia.
3: Ja, ja, of Pippi Langkous. Kijk ook wel.
1: Kijkt u tv?
4: Ja, veel sport. We zijn allebei gek op sport.
1: En dan volgt u alles?
4: Ja, maar graag kijken naar snooker. En gewone bejaarden ook graag. En autoracen mag graag zien. En voetballen mag we graag zien. We kijken veel sport.
1: Yeah.
4: Anders vind ik de televisie erger ik een beetje aan de reclame.
1: U bent begonnen met zwart-wit, hè?
4: Ja, ene pootjes. Kan ik me nog herinneren. Ja. Hele mooie televisie trouwens. Met schuifdeurtjes ervoor en op pootjes.
1: Yeah. Ja, dubbelsteur.
4: Was onze eerste televisie in Winschoten.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: 2 minuten over 4:30, een beetje laat, maar toch nooit nieuws. Edwin, goedemiddag.
8: Mooi maatje, de woning aan de Snellejusstraat in Groningen blijft sowieso tot 23 oktober gesloten. Dat heeft de voorzieningenrechter in Groningen vandaag bepaald. De bewoner eiste dat hij per direct weer zijn huis in mocht, maar de rechter vindt dat de veiligheid van de buurt op dit moment zwaarder weegt. Het huis werd op 11 september op last van de burgemeester dichtgetimmerd na een explosie en een kogelinslag. Ook bij het huis van zijn moeder aan de Multatulistraat werd een aanslag gepleegd. Ook al hingen daar camera's. En permanent politietoezicht is praktisch niet haalbaar, stelt de rechter. De gemeente heeft de bewoner eerder een hotelkamer aangeboden. Woningcoöperatie Patrimonium bood de vervangende woning aan, maar die werden door de bewoner niet geschikt bevonden. Brand vanmiddag in een woning aan de Hoofdstraat in Noordbroek. Het ging om een uitslaande brand. Bewoners konden op tijd naar buiten. Brand is inmiddels onder controle. 2 katten zijn uit het huis gered. En ze maken het volgens de brandweer goed. Aan het P-bos bij Opende is een bedrijfsbus van de weg geraakt en in de naastgelegen sloot beland. Daarbij reed het voertuig dwars door de bosjes. Niemand raakte gewond. Volgens de politie zou de bestuurder zelf het voertuig laten wegslepen. Maar toen dat een paar uur later nog niet was gebeurd, kwam bij de politie opnieuw een melding binnen over een voertuig te water. Bleek te gaan om hetzelfde voertuig. FC Groningen heeft een oefenwedstrijd tegen Heerenveen met 2-1 verloren. Op Sportpark Corpus den Hoorn in Groningen maakte Wouter Prins het enige doelpunt namens de thuisploeg. Vanwege de Interland Break ontbraken veel basisspelers bij Groningen. Hans Hatenboer speelde overigens de hele wedstrijd en Luca Robben zat voor het eerst bij de selectie. Volgende week zondag hervat FC Groningen de competitie met een uitwedstrijd tegen Excelsior. En voor Donau begint vanavond de reguliere competitie, de B-Next League. Dat is de gezamenlijke competitie van Nederland en België. De Groningers wachten eerst een uitwedstrijd tegen Kortrijk Spurs in België. Ja, tot nu toe verloor Donau alle uitduels die het speelde. Maar spelverdeler Ocean Brathwaite, die heeft nog alle vertrouwen in zijn team.
9: Ik denk dat we een heel leuk en snel team kunnen hebben. Omdat we best wel jong zijn, maar met heel veel talent. Dus ik denk dat het een heel mooi seizoen kan worden.
8: Komende dinsdag speelt Donau zijn eerste thuiswedstrijd in Martini Plaza tegen Leuvenbeers. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
7: Edwin, dankjewel. Gaan we door met Harma, dit is het weer.
10: Vanmiddag is de zon, er is enige bewolking en met een zwakke tot matige zuidwest tot zuidoostelijke wind wordt 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht opklaart, loten gaat er nevel en mist ontstaan met 8 tot 12 graden als minimum. En morgen wordt een dag met regenmatig zon. Temperatuur gaat met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind richting 19 of 20 graden. En de open nacht is de kans op een bui. Riga!
11: Riga Keukens, daar word je blij van.
12: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
11: Riga. Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
7: Riga.
11: Riga Keukens, daar word je blij van.
13: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
4: Van Uffelen. Dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft. Dan laten we het zien, voelen en proeven.
4: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.

0: Lekker hoor. Diana King en Shy Guy. Nou, er is van alles gebeurd. Als je gisteren niet hebt geluisterd, dan heb je gemist dat Marianne Timmer onze lach was. Die we bijna, dikke halve maand met ons meedroegen. We hadden een prachtige hint nog bedacht. Klusjesvrouw.
1: En die was helemaal niet meer nodig.
0: En daar zijn we helemaal nooit aan toegekomen. Dus wij brainstormen hier achter het scherm. Denk, oh, weet je, cryptisch, beetje niet iets met scheve schaats. Nee, dat is te makkelijk. Dan kom je met een tophint, maar dat had Jan helemaal niet nodig. Hij belde, hij kreeg de prijzen en vandaag betekent dat een helemaal nieuwe lach.
1: Ja, klopt.
0: Is wel moeilijk.
1: Het is een moeilijke lach.
0: Sowieso is altijd de eerste keer moeilijk. Dus je moet altijd een beetje gokken. Hè? Is het een man, is het een vrouw? Is het Gronings, is het niet Gronings? Hoe klinkt de lach überhaupt? Laten we daar eens beginnen. Even stil. Oh, dit is jouw werk, hè?
1: Sorry.
0: Zeg maar even sorry. Want wie, dat is... Het is niet te doen, joh. Nog een keer. Het is een...
1: Ja.
0: Telt wel als lach, maar kan echt iedereen zijn.
1: Het kan echt iedereen zijn. Leuk.
0: 050-3188-288. Als je een gokje wil wagen, betekent wel dat je ongelooflijk veel kans hebt om de prijzen te winnen. Want als je het nu goed gokt, ja, dan ben je waarschijnlijk de enige.
1: Dat denk ik ook.
0: Wat kun je winnen? Weet jij het nog?
1: Dat is een hele goede vraag. Je kan een plekje in de Spotify-lijst winnen.
0: Met je lievelingslied?
1: Met je lievelingslied.
0: Zo kwamen we gisteren aan Birdie.
1: Ja.
0: Miljonair.
1: En als het goed is, krijg je daar een tegeltje van?
0: Ja, heel goed. Een mooie Studio Gruntegel. En, ik zou je even helpen, nog de panspuren.
1: Panspuren?
0: Ja, dus dat is een soort hip tasje dat je gebruikt voor festivals bijvoorbeeld. En ik gebruik hem altijd voor hondenwandelingen. En dan heb ik de snoepjes en een
1: slim
0: en poepzakjes.
1: Dat kan ik ook doen.
0: Dat is even een gratis tip van mij voor jou. Misschien hebben we wel één liggen. Moet je wel nog even weten wie dit is? Doe een gok. 050-3188-288.

0: Sydney Youngblood op Radio Noord. Hij is nog lekker op de gitaar bezig. Hij zingt If Only I Could. Ja, als je nou toch eens wist wie onze nieuwe lach is. Een spiksplinternieuwe lach is vaak hartstikke lastig. Toch veel bellers. Leuk, we gaan gewoon even wat gokjes eruit gooien. En dan begin ik bij Dick Huizing. Ik ga vaste speler van dit spel. Mooi, Dick.
1: Goedemiddag, Maatje.
0: Ja. Ik vind het altijd leuk dat jij een gokje wil doen bij ons. Want ik kan me niet voorstellen dat jij zegt, ik kom het goede antwoord brengen. Ik weet het zeker.
1: Nee, nog niet.
0: Nee, hè?
1: Het blijft eerst een gokje.
0: Eerste gokje is voor jou. Wie lacht hier zo?
1: Victor Vlam.
0: Victor Vlam. Van VI, tenminste.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nou, Dick, dat zou hem wel wezen, of niet?
1: Ja, je weet het nooit, hè?
0: Je weet het nooit. Je moet ook blijven gokken, maar voor vandaag helaas is het niet goed.
1: Nou, volgende keer.
0: Goed zo. Hoi. Ik doe gewoon, we gaan nog even één lijntje verder kijken naar Vriesgelo. Janneke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, mooi. Wat was je aan het doen?
2: Ik zat op de bank, luisterde naar de Radio Noord.
0: Heel goed. Jij was je natuurlijk mentaal op het weekend aan het voorbereiden.
2: Ja, ik moet eten kopen straks weer.
0: Oh.
2: Dus en dan ga ik op weekend voorbereiden.
0: Ja, het wordt wel een mooi weekend, zeg maar.
2: Ja. Oh, hopelijk wel.
0: Ja, maar lekker een beetje niet te warm, niet te koud, een beetje zon.
2: Heerlijk weer.
0: En even een gokje dus bij ons voor de lachlijn.
2: Ja.
0: Nou, we hebben net Victor Vlam gehoord. Dat is een mannennaam. Ja. Denk jij ook dat het een man is?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Nou, hou
2: maar het is mijn hokje hoor.
0: Ja,
2: Jobke
0: snap ik. Jobke Nijnhoezen.
2: Ja.
0: Even kijken, dan ga ik kijken of hij onder dit knopje zit. Nee. Hij zit er ook niet.
2: Het zou ook wat zijn als het bij de eerste keer.
0: Ah, nou goed, je helpt ons een beetje op weg. Hè. We strepen twee namen door vandaag. En een daarvan is die van jou, Janneke. Jobke is het niet. Dankjewel, hè.
2: Oké.
0: Mooi weekend.
2: Doei.
0: Hoi.

0: Een oudere Gronings goud is dit. Marieke en het spiet me. Daar gaan we weer. Elke dag gaan we weer even ergens opkomen met Sinaan. Het is net oktober. Aanstaande zondag. Een favoriete dag voor velen. En Olaf, waar zullen we het dan eens even over hebben?
1: Ja, verdoeg. Het mout gewoon over daar. Dat ken hij eens. Nou, en daar ken ik wel een Qatar met film. Nee, dat weet ik wel. Dat mag nooit.
0: Nee, dat mag nooit. Nee. Maar jij thuis mag dat wel hoor. Als jij mij wat leuke namen kan sturen. Wat zijn nou echt grunnige benomingen voor Daaier? Ja, laat het maar weten. 050-3188-288. Want we gaan het komende uur dus een beetje vooruitblikken op Dierendag.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
3: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
8: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
11: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en daar fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals 2-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Door met het nieuws uit Groningen. Edwin, wat zijn de hoofdlijnen?
13: Nou, voordat het kabinet een besluit neemt over de locaties voor 2 kerncentrales, waaronder de Eemshaven, moet veel meer onderzoek worden gedaan naar veiligheidsrisico's voor de inwoners en de omgeving. Dat vindt de veiligheidsregio Groningen. Restaurant Noor in Hoogkerk kan voorlopig verder nadat de rechtbank uitstel van betaling heeft beëindigd en een akkoord met schuldeisers heeft goedgekeurd. En FC Groningen heeft een oefenwedstrijd tegen Heerenveen met 2-1 verloren. Op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen maakte Wouter Prins het enige doelpunt namens de thuisploeg.
14: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum. Al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
15: Goedendag, Partycentrum de Schaapsberg. Met Anja.
16: Hoi, met Jeroen. We zijn bezig met een bedrijfsuitje.
3: Kunnen jullie ons daarmee helpen?
16: Natuurlijk kan dat. Partycentrum De Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
17: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
16: Familiefeest of tuinparty? Deschaapsberg.nl.
18: Radio Noord.
19: Studio Grun.
20: Met Maartje Ettema.
12: Goedemiddag, we blikken een beetje vooruit op Dierendag en we blikken een beetje terug op de septembermaand, want de Net Night Nice Quiz is er zo weer. En muziek, we beginnen met Duffy. Waar je gaat.

0: met Mercy. De zon staat laag, maar zorgt het ook voor vertraging op de weg, Roosmarijn?
1: Nee, het is nog steeds lekker rustig. Je kan overal heen en lekker je gang gaan.
0: En de zon staat laag, maar de zon schijnt wel. Harma, lekker hoor.
2: Ja, zo is dat. Wel in zonnebriltje op. Want ja, die is inderdaad wel vervelend aanwezig als je richting het westen rijdt. Aan de andere kant, hij geeft ook heerlijke warmte. En het werd dus ook een warme dag met in roodschaal 9 uur de zon. Vanmiddag was er noos de sluierbewolking ook nog in de gestolpenbewolking. En het werd exact 20 graden op dit moment, 19,5. Half bewolkt in 34 kilometer zicht met een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. En in Sibboer, er zit wat binnen bebouwde kom-effect wie. Doe wat in warmer, 22 graden. En die prachtige hoge barometerstand, 1030 millibar. Nou, dat betekent dat we onder hoge druk liggen. En dat klopt ook in dat hoge drukgebied. De uitloper van het hoge drukgebied, die ligt over ons heen. En die schroeft de komende 24 uur in oostelijke richting, richting het midden van Europa. En dat betekent dat er een aanval komt van lege druk. Een storing, een frontje, die zal ons meenemen. Om nacht misschien wel een bui brengen. En door achteraan draait de wind naar het noordwesten. Dat geeft even wat legere temperatuur, maar inmiddels wel weer droog weer. Ja, en dan hebben we ook geleidelijk aan een uitlopen van azorenhoge druk. Wordt daar wat zorgen met dinsdag van kunnen profiteren met droog weer en regelmatig zon. Wel miskansen in de nacht, die heb je natuurlijk nou om deze tijd, want joh wel. En in vanaf woensdag, nou, dan lijkt het toch wel allemaal spannend te gaan worden. Nou, let ik zeggen dat woensdag nou wel lukt. Maar vanaf donderdag zit de temperatuur echt onder de 20 graden. Met toch ook een regelmatig regen en een aantal buien. Nou, de komende uur is de zon erbij. Tot 10 over 7 liggen eronder. En dan hebben we vanavond in eerste instantie vrij helder weer. Vannacht ook het opklorende weer. Maar loopt de kans op nevel en mist met 8 tot 12 graden als minimum. Maar dan maar die mist hem optrokken weten. En dan hebben we regelmatig zon. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. 19 of 20 graden. S'nachts weer mistbanken. Noordat we in de open nacht misschien toch wel een bui hadden hebben. Zondag droog, geregeld zon. 18, 19 graden. Omdat de wind naar noordelijke richting draait. Even wat legere temperatuur. En maandag, dinsdag, woensdag. Ja, nou maandag, dinsdag droog. Regelmatig zon. 19 of 20 graden. En woensdag dus zal die 20 graden ook wel hold worden. Maar geleidelijk aan. Dan zullen we dat de kans op regen en buien groter wordt.
0: Ah, echt nog wel een paar hele mooie dagen dus voor de boeg.
2: Ja, dat is toch fantastisch. Ook net mooi in het weekend.
0: Nou, kijk eens Emma, we gaan er weer van genieten.
2: Zo is het.
0: Fijn weekend, Arma.
2: Ja, net
0: hoi.
2: Zo.
0: Hoi.

0: Rod Stewart. Het is wel vrijdag. Dit is al bijna vrijdagavond. 4:15, borreltijd. Nou, wij zijn bezig met zondag. Wij blikken een beetje vooruit op Dierendag. Wij zijn gek op dieren.
1: Heel gek op dieren.
0: Ja, dus dat zit al goed. Maar in dit geval zijn we toch vooral een beetje natuurlijk met het Gronings en de dieren bezig. Ik heb daarvoor toch maar eventjes onze chronoloog Olaf Vosheem gevraagd. Of die ook komt.
2: Ja, ik ben de kloofeur, jongens. Ben jullie de kloofeur? Dat is de vraag.
1: Zeker.
0: Allebei.
2: Nee, ik ben de kloofeur. Kom op.
0: Nou, dan gaat hij dus. We hadden net al een klein voorzetje gegeven. Maar Olaf kent ongelooflijk veel grunnigen om voor daaier.
2: Een porre. Al mooi. Een por is een paard. Dat is net een maas als poch. Hè? Een poche, dat is een kikker. Dat kan trouwens ook wezen een pagen, hè, van Pagendal. Witkop is trouwens ook een mooi woord. Hè? Dat is voor een blaarkop. Kist ook zeggen bloor of bloren. Een beetje kleinere daar, bijvoorbeeld een miegommel, een mier. Dat kan trouwens ook wezen een pishommel. Dat is ook mooi. Rups is ook mooi in het Grunners. Een roep of een roepke. Dat is trouwens weer wat aan als een roepschieter. Ja, een roepschieter, dat is Grunners van een koolwitje. Dat komt ten vanzelf wel weer op een roepen of een roepke. Een grashipper is ook al mooi, een springhoorn. Graswupper mag trouwens ook. En mijn favoriet, dat is toch wel Lijmeneerstiekje. Je kent ook horen waar dat voortkomt. Lijmeneer, een lijve heer. In torretje is een tiekje. Lijve heersbeestje. Lijve heerstiekje. Lijmeneerstiekje.
0: Prachtig. Ja, ik weet het. Je kan nog heel lang doorgaan. Zat jouw dier hier nou nog niet tussen? Geef het even door. 050-3188-288.

0: 18 minuten over 5. Talk to you hoorde je op Noord. En er is maar één iemand met wie ik nu wil praten. En wel over de tv-uitzending van zometeen. Oh, ik zie al. Oh, ik zie alweer beweging. Nee, oh. Rozemarijn. Jij wil even wat zeggen.
1: Ja, hij komt
0: kijk, ik zie hem al. Kijk,
1: hij rent naar beneden.
0: Hij heeft zijn iPad mee. Hij is alle onder. Kom, kijk nou. Ik vind het ook veel leuker als je hier komt.
1: Ja, dat vonden wij ook. Maar het oortje werkte niet. Dus vandaar dat ik zei, kom hierheen gerend.
0: Hey! Kijk eens. Wil je hem hebben? Hier. De studio. Ja, ga daar maar even staan. Welkom. Marcel Nieuwweg.
2: Maatje.
0: Mooi dat ze best.
2: Ja, dankjewel. Vind ik ook.
0: Wat heb jij straks als jij eenmaal weer in de studio bent en alles werkt? Dat ga je dan...
2: Je bent in Duitsland op vakantie geweest volgens mij.
0: Ja, met heel veel plezier. Ik heb het al een week over.
2: Mooi. Ja, wij zaten in Frankrijk afgelopen zomer en er waren ook vrij veel bosbranden.
0: Dat is minder.
2: Dus ik denk van die brandweerauto's daar, die kunnen ze daar wel gebruiken. Maar nu hebben ze in Niebert een Franse brandweerauto gekregen.
0: Omdat...
2: Precies, vanavond gewoon kijken hoe dat nou precies zit. Mochten wij hier een bosbrand krijgen, dan zijn wij in elk geval goed gered. Want die bosbrandweerwagen die kan ons dan goed redden. Maar ik ben ook wel benieuwd waarom die eigenlijk niet in Frankrijk nog nodig is. Of zou het een hele oude afstand?
0: Ik denk dat dit... Ja, ik denk
2: ja
0: dat
2: denk
0: dit,
2: je dat?
0: Ja, natuurlijk. Ze gaan toch niet de goede bosbrandweerwagens deze kant op sturen?
2: Gewoon kijken vanavond hoor. Hoe dat nou precies zit. We gaan het vanavond ook hebben over Sunnemeerten. Want er staat ook weer op de rol. Het gaat gelukkig door.
0: Ja, al gelukkig. We hebben hier nog een oproep gedaan. Het was echt nog wel even penibel, hè?
2: Ja,
0: dus het is wel, mooi.
2: Maar uiteindelijk gaat het gelukkig door. Vorig jaar was het een groot succes. En heel veel duizenden mensen langs de lijn nu ook weer. Hoor.
0: Ja, al gelukkig. We hebben hier nog een oproep gedaan. Het was echt nog wel even penibel, hè?
2: Ja,
0: dus het is wel, mooi.
2: Maar uiteindelijk gaat het gelukkig door. Vorig jaar was het een groot succes. En heel veel duizenden mensen langs de lijn nu ook weer. Dus we gaan alvast een beetje in de stemming.

Maar zo is ondertussen veilig terug naar boven. De Noord Vandaag uitzending gaat helemaal goed komen zo om 6 uur. En hier hebben we alvast een beetje een schuin oog op het weekend op zondag, op Dierendag. Ja, grunnige woorden voor dieren. Er komen ongelooflijk veel binnen. Bijvoorbeeld botterklitsen is een Oost-Groningse benaming voor een nachtvlinder.

0: bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Half zes, we gaan naar Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
8: Mooi maatje. Voordat het kabinet een besluit neemt over de locaties voor 2 kerncentrales, waaronder de Eemshaven, moet veel meer onderzoek worden gedaan naar veiligheidsrisico's voor inwoners en de omgeving. Dat vindt de veiligheidsregio Groningen. De organisatie maakt zich bijvoorbeeld zorgen over de gevolgen van de elektriciteitsvoorziening in Nederland als er iets gebeurt met een kerncentrale. 30% van de stroom in Nederland komt uit de Eemshaven en bij een kernramp ligt er alles plat. Ook is het risico van schade aan de kerncentrales door aardbevingen onvoldoende onderzocht. En dat geldt ook voor het risico op overstromingen vanuit de Waddenzee. Verder wijst de veiligheidsregio erop dat de Eemshaven een kwetsbaar gebied is. Er wordt olie opgeslagen, er is een LNG-terminal, Defensie slaat de munitie over en er zijn ferrydiensten naar Borkum en op termijn Noorwegen. Ook de manier waarop de veiligheidsregio tot nu toe is betrokken bij de planvorming rond de kerncentrales leidt tot irritatie in Groningen. Zo heeft de organisatie niet meer dan 10 minuten de gelegenheid gekregen om knelpunten aan te dragen. Een bedrijfspand aan de Rijksstraatweg in Haren is volledig ontruimd geweest na een melding van een gaslucht in het pand. Medewerkers stonden daardoor tijdelijk buiten het pand en de doorgaande weg werd afgesloten met linten. Uiteindelijk heeft de brandweer geen gaslucht gemeten, waardoor de medewerkers na een uur weer naar binnen konden. Wat die stank heeft veroorzaakt is niet bekend. Volgens een woordvoerder van de brandweer had een aantal mensen hoofdpijnklachten. Voor hen werd een ambulance opgeroepen ter controle. Restaurant Noor in Hoogkerk kan voorlopig verder nadat de rechtbank uitstel van betaling heeft beëindigd en een akkoord met schuldeisers heeft goedgekeurd. Noor kwam eerder dit jaar in financiële problemen door een zakelijk conflict met een schuldeiser. Die was een faillissementsprocedure begonnen waarop Noor uitstel van betaling aanvroeg en daarbij een akkoord opstelde voor alle overige schuldeisers. De rechtbank gaat daarmee nu akkoord, waardoor Noor de zaak kan voortzetten. Maar de financiële problemen veranderen niets aan het eerdere besluit om het restaurant in Hoogkerk te sluiten. Dat zal 12 december zijn. De eigenaren maakten eerder dit jaar al bekend dat ze na 4 jaar vertrekken uit Hoogkerk, omdat ze geen overeenstemming konden bereiken met de verhuurder over de voorwaarden voor de periode daarna. En morgen wordt alsnog de stadsloop Appingedam gehouden. Die zou eigenlijk eind juni zijn, maar werd toen afgelast vanwege de hoge temperaturen. Al vrij snel besloot de organisatie niet een jaar te wachten en het evenement eerder te organiseren. Dat had al wel wat voeten in de aarde, vertelt atletencoördinator Martijn Venhuizen.
9: Extra werk natuurlijk. Je moet heel hoop opnieuw beginnen natuurlijk. Je moet vergunningen opnieuw aanvragen, je moet atleten opnieuw regelen. Dus er komt een heleboel weer bij kijken. Want er staan zaterdag 2300 mensen aan de start. Dus dat is een nieuw record.
8: Er doen onder meer 2 Keniaanse atleten mee. Ook toppers uit eigen regio, zoals Jesseline Gruppen en Silke Jonkman, staan morgen aan de start in Appingedam. Meer sport op rtvnoord.nl.
7: Dankjewel. En nog niet fijn weekend, hè?
8: Nee,
7: de quiz komt er nog aan. Bruno Mars ook en Groningse dieren allemaal onderweg. Eerst het weer met Harma.
10: Vandaag was de nuve wat zon en door met wet en waar, maar daarvan overal in de provincie is de 20 graden hoog. De komduin is de zon er ook bij. Het was zo'n 10 over 7 wanneer de zon onder is. En dan hebben we het zo mat met opklots. En geleidelijk aan loopt er vannacht een grote wandenkans op nevel en mist met een minimum van 8 tot 12 graden. Men verdwijnt de mist weer, de zon komt er weer regelmatig bij. En met een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 10 of 20 graden.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
13: De Winter Riool Service
14: lost elke verstopping en lekkage snel op.
13: De Winter Riool Service.
14: Kijk op uriool.nl.
15: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
16: Ga nu naar koken en wonen.
17: Voor topkwaliteit kookgerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
16: Ga nu naar koken.
17: In het stadshart van Appingedam.
18: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.

0: Mars en On My Soul. Wat een topplaat is dat. We gaan gauw nog even door, want de appjes stromen binnen. Hartstikke goed. Zondag is het dierendag. Olaf heeft net een ongelofelijke rij aan prachtige Grunnigse dierennamen al voorgelezen. Maar ja, het was nog geen complete lijst natuurlijk.
1: Zeker niet. Ik heb alles lekker meegenomen. En ik ben benieuwd of jij weet wat een tuut is.
0: Ik ken Tudai ken ik uit Hoornseplas van Penarines. Dat is, een tuut is eigenlijk een zoen. En als je een Tudai bent, ja, dan lig je gewoon een beetje zo. Ken je dat liedje?
1: Ja, maar het heeft ook nog een andere betekenis.
0: Dat is niet waar jij heen wil?
1: Nee, dat is niet waar ik heen wil.
0: Heel iets anders.
1: Het is blijkbaar ook een kip.
0: Ach, een kip, een tuut.
1: Een kip, een tuut. En we hebben nog heel veel andere dieren, zoals zwienigel.
0: Ja, zwienigel, ja.
1: Ime.
0: Ja.
1: Tute. Ja, dat is dus de kip. Maar de ene zegt tute, de andere zegt tute. Bolle. Weet je wat dat is?
0: Ja, dat is denk ik een koe of een stier.
1: Stier, klopt.
0: Yes.
1: Wat goed. En iemand stuurde in botterklitsen.
0: Ja, die heb ik toevallig dus net voorgelezen. Maar had
1: dat
0: ik
1: is
0: nooit,
1: ook zo.
0: Ja, maar had ik nooit geweten.
1: Nee, ik ook
0: toch?
1: Niet.
0: Jij wel?
1: Nee.
0: Ik zag ook wel, en ik heb natuurlijk ging het ook even opzoeken op Google. Er stond ook dat het een oud-Groningse benaming is. Misschien is dat dus geen woord dat in het dagelijks leven nog wordt gebruikt. Maar in ieder geval niet in mijn omgeving.
1: En ken je boekoe?
0: Nee, ja, boekoe. De doekoe ken ik van geld.
1: Het lijkt bijna op straattaal.
0: Ja?
1: Daar zat ik ook aan te denken, maar dat is een koe.
0: Oh, een boekouw.
1: Oh, boekouw.
0: Een boekouw.
1: Ja. Jongens, ik word hier
0: jij bent van de straat, dus
1: ja,
0: wij geven jou een speedcursus Gronings. Bronkema Marinus uit Bijum, die deed nog hem veel makkelijker. Gewoon dieren.
2: Bison.
0: Ja, bison. Ja, nou, dat mag natuurlijk ook. Hij heeft gelijk ook. We gaan gauw verder zo met de Net Night Nice Quiz. En als jij mee wil spelen met dit legendarische spel, je hoeft er niet veel voor te weten hoor van het nieuws. Het mag natuurlijk wel. Je kan je nu even aanmelden. 050 3188 288.

0: Ja, de plaat met de titel I'm Gonna Get You. Nou, dat past wel een beetje bij de sfeer in de studio inmiddels. Want de messen worden hier geslepen, hoor. En dat is niet zonder reden. Daar zullen we hem hebben, Martin Nauta.
1: Hi.
0: Wij kennen hem beter als de quizmaster van de Net
1: yes.
0: Night Nice Quiz.
1: Absoluut.
0: De hele maand september gaan wij hier in quizvorm bij langs.
1: Ja.
0: En het strijdje dat hier al een beetje begon. Kijk, Edwin wint vaak, maar goed, die was op vakantie. Ik heb de vorige keer gewonnen, maar ik was ook op vakantie.
1: Ja.
0: Roosmarijn was hier heel veel.
2: Ja, maar ik ben wel nieuw.
1: Maar luister je altijd goed bij het nieuwsbulletin?
2: Nou, ik moet zelf ook wel vaak het nieuws een beetje volgen om te kijken wat is interessant om op de radio te vertellen. Dus lichtelijk.
1: Oké. Okay.
0: Mooi, hè? Ze doet wel hoe noem je dat? De verwachtingen hoog. Ja, verwachtingen hoog.
1: Ja, nou ja.
0: En we hebben ook nog eens een hele geduchte kandidaat uit huis.
1: Hallo.
0: Gerard van Heijden, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nou, geduchte. Zoveel weet ik ook niet, hoor.
1: Maar je luistert toch altijd, Gerard?
3: Ja, maar jij weet toch, ik ben toch nieuw, Martin?
1: Oh ja, je bent nieuw.
0: Oké. Nou, ja. we hebben vijf Goed. Vragen. We gaan gewoon meteen beginnen, want deze introductie was lang genoeg.
1: Genoeg, inderdaad. We gaan naar het nieuws van de afgelopen maand, september. Begon met een schoolreis van 150 leerlingen van VWO 5 van het Werkman Stadslyceum. Die waren lekker naar Praag, maar dat ging niet helemaal goed. Ze mochten namelijk geen alcohol drinken en na middernacht mochten ze niet naar buiten. Maar dat deden ze toch, die stouterts. Hoeveel leerlingen gingen er over de schreef? Roosmarijn.
2: Hoeveel leerlingen?
1: Ja.
2: Ja, dat is dus net wat ik wou zeggen. Praag. Ik kon alles opnoemen.
1: Dit wist je allemaal.
2: Leuk. Ik zeg 75.
1: 75, oké. Okay. Maartje?
0: 40.
1: 40. Gerard?
3: Ik ga meer. Ik denk dat ik wel richting de 80 ga.
1: 80. En Edwin?
4: Dit verhaal is helemaal aan mij voorbij gegaan, maar dan ga ik voor 39.
1: 39, oké. Okay.
0: Je hebt het volgens mij goed. Toch?
1: Het is altijd leuk als je dat zegt en het dan totaal niet klopt.
0: Echt?
1: Het waren namelijk 72, dus het is een
0: buffer. Ik wist dit best wel zeker. Nou,
1: ja.
0: Maakt het wel niet.
1: Oké, nou misschien weet je het volgende wel. Problemen met de zuidelijke ringweg. What else is nieuw? Ik bedoel, dat zagen we allemaal niet aankomen. Er is bijvoorbeeld lekkage bij het Zuiderplantsoen. Er moeten bomen gekapt worden omdat die doodgaan. En ook heel veel net aangeplante rozen gaan dood. Maar hoeveel? Edwin.
4: Hoeveel rozen?
1: Ja, hoeveel rozen?
4: Nou ja, dit soort vragen dus.
1: Ja.
4: Ik heb er langs gelopen. Ik denk 200.
1: 200. Maartje.
0: Ja, dat vind ik logisch. Dus dan zeg ik 3.
1: 3.
0: Ja, je weet het.
2: Ja, ik wou 1 zeggen.
1: 1 roos.
2: Ja, nee, maar dat is nee.
1: Het kan. Ja, het kan goed zijn.
2: Ja, ik ga dan toch voor 5.
1: 5.
2: Ja.
1: Stuk beter idee, ja. Gerard.
3: Hogerop, ik ga naar 10.
1: 10, oké. Okay.
0: Het zijn er toch honderden, denk ik.
1: Zijn er 14.000.
4: Oh. Yes! Oh.
1: Dus dat is een punt voor Edwin. Ja, die had 200, dus ik zat er best dichtbij. Ja.
0: Ik dacht, iedereen gaat hoog inzetten, dus ik doe het dan juist laag. Maar iedereen ging heel laag.
1: Het had heel slim kunnen
4: maar
1: zijn.
4: Maar je merkt dat ik er altijd heel snel langs loop.
1: Ja.
0: Jij ziet het in een waas.
1: Edwin houdt van hardlopen. Goed.
4: Ja.
1: Vervelend nieuws. Manon Jonkman die kreeg de schrik van haar leven de afgelopen maand. Ze liep met een paard over een houten bruggetje in Borger Compagnie. Maar dat paard dat zakte door de brug heen. Wat wil je wat zeggen, Gerard?
3: Nee, het bericht komt me bekend voor. Gaat hoor.
1: Ja, dat was bij ons op nieuws. Dat klopt. Maar het is hartstikke zielig natuurlijk. Maar hoe oud is Manon? Gerard?
3: 17.
1: Oké. Okay. Roosmarijn.
2: Ik zeg 32.
1: 32. Edwin?
4: Ga ik voor 18.
1: 18. Oké. Okay. Maatje?
0: Ja, dat is flauw, hè?
1: Ja.
0: Dat was mijn paard.
1: Ja.
2: Oh.
0: En Manon is 41.
1: Oh. Oh. Ja. Bij ons op de site was ze 42, maar misschien moet het dan nog eens een keertje overleggen.
0: Oh, nou, dat kan er ook nog wel.
1: Oké, dat kan er nog
0: wel. Dat was waarschijnlijk net jarig.
2: Dat is toch oneerlijk.
0: Ja. Nou, het was heel traumatisch. Mag ik er iets aan overhouden wat wel leuk is?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hoe gaat het nu met het paard?
0: Het paard maakt het goed.
1: Gelukkig.
0: Maar dat was kantjeboord.
1: Ja.
0: Dus laat dat even duidelijk zijn. We zijn er allemaal goed mee weggekomen. En de gemeente Veendam heeft mij ook... die heb ik aansprakelijk gesteld. En dat hebben ze ook erkend. En dat is allemaal keurig afgehandeld. En het paard loopt weer goed. Je ziet het nog wel een beetje op been. Maar het lijkt allemaal weer goed af te lopen.
1: Gelukkig.
0: Nou, wat een serieus punt. Wat is de tussenstand?
1: 1-1-1 tussen Edwin, Maartje en Roosmarijn. Allemaal 1 punt. En Gerard, jij moet nog even een puntje halen.
3: Ik doe mijn best.
1: Zullen we dat nu gaan doen?
0: Deel 2.
1: Oké, we gaan de grens over. Want eindelijk is het zover. Komende maandag gaat de eerste trein naar het Duitse Leer weer rijden. Na 10 jaar, 10 maanden en 1 dag ja, gaat hij weer de Eems over. Maar eigenlijk zou die trein naar Bremen moeten gaan rijden. Hoeveel inwoners heeft Bremen? nee, ik begin bij Edwin.
4: ...230.000.
1: Oké. Okay.
0: Ja, vind ik wel mooi. Ik zat ook aan het denken aan Groningen. Nou, ja. 350.000.
1: 350.000. Rozemarijn.
2: Zo, ik zou het echt niet weten. Ik ga er wel tussenin zitten. 290.
1: 290.000. Gerard.
3: Dan ga ik voor de rondgetal 250.000.
1: 250.000.
0: Nou. We zitten allemaal warm.
1: Nee, niemand zit warm. 566.573.
4: Best wel groot.
1: Ja, best wel groot. Eigenlijk best wel een grote zaak.
4: Oh, je reed de Bremerhaven er ook bij natuurlijk.
1: Nee. Dat is het nog veel meer. Maar ja, inderdaad, meer dan 500.000 mensen in Bremen. En Hamburg is dan nog weer groter. Dat is de tweede stad vandaag.
4: 800.000?
1: Zoiets. Volgens mij bijna 1 miljoen wel. Ja. Oh. Maar moet ik even terugzoeken.
0: Laatste vraag zijn we dan, hè?
1: Ja, we zijn bij de laatste vraag. Toevallig jouw favoriete onderwerp, maatje. Het Eredivisie voetbal. Want het ligt even stil.
4: Oh.
1: Maar het gaat best aardig met FC Groningen. Hoeveel punten heeft FC Groningen inmiddels in de Eredivisie? Rozemarijn.
2: Ja, ik weet er heel weinig van af. Ik weet ook nog niet hoeveel wedstrijden ze gespeeld hebben.
1: Nee.
2: Ik zeg 11.
1: 11. Gerard.
3: Ja, ik dacht ook 11.
1: Je dacht ook 11.
0: Oh.
1: Nou, maatje.
0: Misschien wel goed. Ik dacht 7, daar blijf ik dan maar bij.
1: 7, ja. En Edwin?
4: Ik heb wat speelrondes gemist, denk ik. Okay. Ik gok 8.
1: 8. Het zijn er 11.
0: Nou, je hebt het goed.
1: Ja. Ja. Er zijn 11 punten uit, ik dacht 7 wedstrijden. Maar dat moet ik even
0: Helemaal
1: checken. Ja, dat weet Stefan Bleken natuurlijk. Maar die is nu ook vrij, denk ik, of niet?
0: Ja, denk ik wel. Ja. Als er geen voetbal is.
1: Als er geen voetbal
0: is. Ik zal altijd zijn vraag aan.
1: Ligt lekker op de bank. Goed, hoe dan ook. Toch een punt voor Gerard, eer gered. Ja. Edwin ook een punt. Hartstikke mooi. Hè?
0: Toch weer gewonnen,
1: maar
0: toch
1: een puntje. En Rozemarijn en Maartje hebben samen gewonnen.
2: Nou,
1: allebei 2 punten.
4: Gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd.
0: En natuurlijk ook als echte winnaar. Gerard, jij natuurlijk eigenlijk de echte winnaar van deze quiz.
3: Maartje.
0: Ja.
3: Ik heb heel veel contact met Stefan.
0: Met Stefan Bleken, ik ook wel eens, ja.
3: Met elke wedstrijd, dus deze moest ik weten. Dus dankjewel, Martin, dat jij mij deze vraag gaf.
1: Ja, natuurlijk.
0: We hebben het graag gedaan. Leuk dat je meedeed.
1: Dat gun ik jou.
3: Ja, graag gedaan, hoor.
0: Goed, hè, tot de volgende.
3: Goed weekend.
0: Joe, goed weekend. Dit was hem, jongens. De Net Night Nice Quiz.

0: Speciaal voor Gerard van der Heijden. What a feeling om die quiz dan even zo te winnen. Dan ga je toch wel even lekker door het weekend in. En we hebben nog meer om jou lekker het weekend in te sturen natuurlijk. Want we hebben ook een dagmenu klaarstaan. Heeft alles te maken met de datum van vandaag. 2 oktober. Maar een heel ander jaar.
1: Ja, 1998.
0: De 90's, als jouw geboortejaar.
1: Ja, dat is mijn geboortejaar.
0: Ik ben er zo blij bij.
1: Ik ben veel te enthousiast.
0: Ja, ik zag het al. Ik denk, jij hebt er iets mee. Nou, vertel maar, wat was het nieuws van vandaag?
1: Het nieuws was dat Benk Korthals het nieuwe rechtbankgebouw aan de Guyotplein in Groningen opende. En dat kostte zo'n 60 miljoen gulden. Terwijl het vorige gebouw hebben ze 243 jaar lang gebruikt. Dus het was ook wel echt tijd voor een nieuw gebouw.
0: Maar goed, 60 miljoen.
1: Ik vind het veel geld. Ja, ik weet natuurlijk niet wat omgerekend is.
0: Je zou het er nu niet meer voor kunnen bouwen. Bouwkosten
1: zijn. Ook niet.
0: Dat was toen nog wel een koopje.
1: Ja.
0: Dat is het nieuws van vandaag en de muziek van vandaag. Het is helemaal jouw rubriek.
1: Ja.
0: Het is je van harte gegund, want waarom hou jij zo van haar?
1: Nou, zij is toch wel qua een beetje hip-hop. Het is gewoon een legend, een icoon, een vrouw. Ik hou van haar.
0: Lauryn Hill hebben we het over, hè?
1: Yes, Miss Lauryn Hill.
0: Goed, we gaan er naar luisteren. We gaan er mee aan tafel. En we gaan er ook het weekend mee in. Ik wens je een hele fijne avond. Rozemarijn, dankjewel.
1: Jij ook bedankt.
0: En dan komt Lauryn Hill. Do up that thing.

0: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Noord. Vandaag op Noord.
10: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur
0: Vandaag op Noord. Ja, een radiofragment uit 1948 is na jaren opgedoken op een zolder in Leeuwarden. Daarin hoor je Diederik uit Stadskanaal, die op een landbouwtentoonstelling een gesproken brief voor zijn neef maakt, die als soldaat in Nederlands-Indië zit. Een verslaggever van de voorloper van deze omroep, namelijk de regionale omroep Noord, voorloper weer van de RONO, legde dat vast. René Duursma van de Groningen Archieven, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik laat hem zo horen, dat fragment. Maar als je dat dan hoort, voor de eerste keer, maak je hart dan ook gelijk een sprongetje?
2: Altijd, ja. Ik bedoel, het is zo oud en best wel nog goed verstaanbaar. En het is best moeilijk om dat materiaal goed over te zetten. Dus ik ben heel blij dat het zo goed gelukt is in Friesland.
0: Ja, deze omroep bestaat, zeg maar, de voorloper, 80 jaar. In dat kader duiken er ook allerlei dingen op. Dit komt dus van een zolder in Leeuwarden. Hoe is dat dan tot stand gekomen?
2: Nou, wat ik ervan weet, van Karen Bies, die heeft een omroep of een documentaire gemaakt over de RON. En dan vooral vanuit Friese oogpunt. Maar die kwam die tegen terwijl ze bezig waren met een hoorspel digitaliseren. Stond er achter op de lakplaat. En de lakplaat, dat nam je in één keer op. Stond daar nog een stukje Gronings. Dus ik vermoed dat ze dachten, toen ze iets gingen opnemen in de stad, dat ze dachten van, nou, we hebben hier nog 2 minuutjes op staan. Laten we, want het was duur. Ja. Laten we dit hierop opnemen. Maar omdat het begin Fries was, is die gewoon bij de verdeling ooit van de boedel, is die naar Friesland gegaan. Dus ik denk dat het zo gegaan is.
0: Ja, lakplaat. Dus moet ik dat dan voorstellen als een soort LP waar dan werd opgenomen?
2: Ja. Het is een glazen plaat of een metalen plaat. En daar werd dan een laklaag op gespoten. En die laklaag, er werden groeven in gedaan door een naald. Dus bij opname. Dus die kon je 1 keer doen. En dan, dan had je een opname op een plaat.
0: Laten we maar eens even luisteren. Ja, 1948 is dit.
3: Kijk hierin. Oh, hier mevrouw Brood.
4: Ja, gaat uw gang maar hoor.
3: En dan kreeg hij mijn stem te horen in Soerebaai.
4: Ja, ja.
3: Nou zeg maar begin.
4: Ja, gaat het begint u maar.
3: Nou, bist u door Diederik mijn jong? Hier is oom Diederik uit Knol hoor. Ik ben hier in stad op de grote tentoonstelling. Jong, wat zonde dat staat niet even kienkist. Mooi man, maar rokel. Hou gaat met die. Ja, ik is me natuurlijk voor geen antwoord geven, maar moest me alles weer schrijven. Ik heb die brief van voor 6 weken, zowat heb, vorige week pas ontvangen. Nou, hoor die me goud en tot kijk in staat, hè. Dag Diederik.
0: Ja, wat horen we hier nou precies, René?
2: Nou, dit is iemand die iets gaat inspreken in een audiobrief. Dat is eigenlijk hetzelfde idee als een lakplaat, maar dat was dan een plaatje van karton. En in eind jaren 40 tot ergens in de jaren 50 werden er duizenden van die brieven opgenomen en opgestuurd naar Nederlands-Indië, of zoals het toen heette, maar nu Indonesië. Want er zaten heel veel Nederlanders zaten daar vanwege de politionele acties of de oorlog die toen gevoerd werd. En die wilden contact hebben met de thuisfront. En hoe mooi was het om dan de stem van je familie te horen. Ja.
0: Maar
2: dus
0: klonk
2: dat
0: ook,
2: werd daar ter plekke ingesproken.
0: Het klonk ook al een beetje geacteerd bijna. Of was het gewoon in de tijd zo dat je zo sprak?
2: Nee, het is wel duidelijk zo dat we hebben radio vanaf de jaren 40 online staan. Ik kijk op onze filmbank Groningen.nl, dan zie ik de 28 augustus viering van de RONO in 1946. Als je dat hoort, is dan wel heel formeel. Heel anders dan hoe we nu met elkaar praten. Maar dit was, vermoeden wij, Koos Kerstholt. Dat is een belangrijk figuur in de radiotijdperk, vooral het begin radiotijdperk van Noord, van de RON. En hij was acteur. En heeft later ook eens bij de VARA vaak op tv geweest en op radio geweest. En ik vermoed, 100, ik heb geen stemprint of zo die ik ernaast kan zetten. Maar ik vermoed dat dit Koos Kerstholt is. En weet je, als je dan maar 2 minuten hebt op een plaat en je moet een stukje opnemen, dan ga je dat wel een beetje voorproduceren. Dat is geen spontaan. Ik bedoel, later had je de bandrecorder en dan kon je gewoon spontaan de straat op en mensen dingen gaan vragen.
0: Nou ja, mocht iemand het nou wel weten en herkennen, dan kunnen ze contact met jullie opnemen, ongetwijfeld.
2: Dus ongetwijfeld ook de familie van Koos Kerstholt die denkt van, hey, dit is zeker onze. Ja, precies.
0: Dankjewel René Duursma van de Groningen Archieven.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Ja, in 18 werkplaatsen door de provincie wordt gebouwd aan lichtsculpturen voor de Sunnemeerparade. Op zaterdag 7 november trekt de tweede editie van de lichtoptocht door de Groningse binnenstad. In de werkplaats van Haren bouwen inwoners aan een groot verlicht kampvuur, passend bij het thema rituelen. Artistiek leider Karel Buskes.
3: Hier gaan ze een kampvuur maken. Dus ze maken een blokken waarmee je een kampvuur maakt met een vuur erboven. En dat vuur willen ze laten bewegen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Ons thema van de parade is rituelen. En de werkplaatsen beginnen allemaal met een brainstorm over wat betekent dat. Dat is ook het gesprek. Mensen kennen elkaar soms niet altijd. Heel vaak niet juist. Dus wij willen het gesprek op gang brengen. En eigenlijk ook het idee dat je van een thema naar een concept gaat. En naar een ontwerp en vervolgens naar een echt kunstwerk. Dat is eigenlijk zo'n heel traject wat voor een kunstenaar heel gewoon is. Maar wat wij hier heel compact met een hele groep doen.
4: Vorig jaar de eerste editie in Groningen. Past dit evenement bij Groningen?
3: Wij zijn een Sint Maartenstad. Sunnemeerten is Gronings voor Sint Maarten. Het is een traditie die heel erg bij Sint Maarten hoort. Maar eigenlijk hebben wij alleen maar voor kinderen lampions. En we merken dat mensen het heel leuk vinden om ook iets te doen rondom Sint Maarten. Het gaat ook over licht. Het gaat ook over deze periode. November, het wordt wat koud. We kruipen bij elkaar. En dan, om dan met een lichtparade te komen, dat slaat heel erg aan. Mensen hebben behoefte aan licht in deze tijd.
4: Het evenement is ook groter van opzet dit jaar?
3: Ja, het zal iets groter zijn, maar we willen daar ook wel voorzichtig in zijn. Het moet ook behapbaar blijven, ook voor de kleine organisatie die we zijn. Dus het is, we roeien ook met weinig riemen. Dat was financieel al. Het was ook spannend of het door kon gaan. Gelukkig is dat wel gebeurd. Maar het groeit wel enigszins. Ja, we hebben nu 18 werkplaatsen. En er waren er vorig jaar 11. Dus dat zijn er al 7 meer.
4: En elke werkplaats is ook een creatie?
3: Ja, in principe wel. Ja. En soms zijn het grote dingen, soms zijn het wat kleinere dingen. Er doen ook scholen mee. Basisscholen maken lampions. Die zijn heel klein. Middelbare scholen maken wat middelgrote sculpturen. En dus het is heel wisselend.
2: Artistiek leider Karel Buskes in gesprek met Ronald Niemeijer. 7 november, zet maar in de agenda. Als het donker is, de tweede editie van de Sunnemeer.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Stel je voor, je wordt op een ochtend wakker en je ontdekt dat je bent veranderd in een reusachtig insect. Het is het beroemde begin van de gedaanteverwisseling van Franz Kafka. Maar wat als je dit verhaal niet leest of op een scherm bekijkt, maar er via een VR-bril zelf middenin staat? De Groningse studio Happy Ship maakt er de interactieve VR-ervaring Being Gregor van. En met succes, want vanavond maken de makers tijdens het Nederlands Filmfestival kans op de belangrijkste filmprijs van ons land, het Gouden Kalf. Ik ga erover praten met Martin Venema van Happy Ship. Goedemiddag, Martin.
3: Goedemiddag.
2: Hoe happy is Martin met deze nominatie?
3: Oh, Martin is heel happy met deze nominatie. Het is toch vrij uitzonderlijk dat je voor zoiets wordt gekozen. Ja. Ik ben hier trouwens met mijn collega Bastiaan, die eventueel ook nog wat vraagjes kan beantwoorden.
2: Oh, kijk, mooi Bastiaan. Ja. Nou, gefeliciteerd beide met deze nominatie. Voor mij was het behoorlijk ingewikkeld vooraf. Want ik denk een VR-bril, dan denk ik aan ingewikkelde videospellen en dat je met een denkbeeldig pistool ergens staat te schieten in een gang. Maar hoe is dat bij jullie dan, Being Gregor? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Nou, VR betekent eigenlijk dat je met een speciale bril op eigenlijk in een andere wereld terechtkomt. En in dit geval hebben wij de wereld, de slaapkamer van Gregor nagebouwd. En daar kom je als speler in terecht.
2: En wie ben ik dan als ik die bril opzet?
3: Wat zei je?
2: Wie ben ik dan als ik die bril opzet? En wat ben ik?
3: Als jij de bril opzet, dan ben jij eigenlijk Gregor. Je bent de hoofdrolspeler. En in die zin beleef je het hele verhaal. En dus onderga je ook de gedaanteverwisseling naar de kakkelak toe.
2: Ja, en hoeveel werk heeft hij erin gezeten?
3: Die mag jij benoemen.
4: Nou, we zijn alles met elkaar. Ik hoorde het laatst van de scenario schrijver. Die moest mij er even aan herinneren. En die zit natuurlijk altijd heel erg voor in het proces. Dat we er al 7,5 jaar mee bezig zijn. Maar dat is echt vanaf het eerste idee, hè?
2: Ja.
4: Dan ga je een verhaal bedenken, dan krijg je wat subsidie om een script uit te werken. Echt het maken van de game zelf zijn we volgens mij nu een jaar mee bezig geweest. Misschien anderhalf. Want laten we de prototypes ook even meenemen.
2: Ja, en dat doe je dan in een soort animatiestudio waar jullie ruim 20 jaar geleden mee zijn begonnen. Zijn er meer bedrijven als Happy Ship in Groningen?
4: Nee. Wij zijn uniek natuurlijk. Nee hoor, er gebeurt van alles op animatie en op gamegebied in Groningen. Maar het is zo typisch Gronings dat niemand loopt zich op de borst te kloppen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen hier best verbaasd over zijn.
2: Ja, ik kan me voorstellen. Hey, en zo'n VR-bril opdoen. Is dat niet ook een beetje eng? Dat je opeens in een hele andere wereld bent. En wat doet dat met jou als persoon op zo'n moment?
4: Ja... Je vraagt het aan de verkeerde mensen, want wij zijn dit heel erg gewend natuurlijk.
2: Ja.
4: Het is verbazingwekkend oneng. Dat is het rare. Veel mensen hebben het idee van het zit opgesloten, maar omdat je om je heen kan kijken en alles blijft gewoon netjes staan, ook al is het fantasie, geometrie noem ik het al. Het is een fantasiedecor waar je in staat. Je kan gewoon rondlopen. Je hebt twee handen, je kan om je heen kijken. Ik denk absoluut dat als je dit voor het eerst doet, dat best heel spannend is. Maar dat is ook deel van de ervaring, denk ik.
2: Ja. En dan is vanavond de uitreiking in Utrecht. Jullie gaan straks heen. Wat doen jullie aan? Hebben jullie dan ook zo'n van die game t-shirt outfits aan? Of wel een beetje netjes?
3: Nou, we krijgen een dresscode voorgeschreven voor het gala.
2: En wat is de dresscode?
3: Daar in smoking en vlinderstrik heen. Tenminste, de mannelijke kant van het bezoek.
2: Ja.
3: De dames in mooie jurken, verwacht ik.
2: Dat is ook een soort ervaring, hè? Dan zonder bril. Even in een andere wereld.
3: Het is heel anders, maar het gaat absoluut een hele bijzondere ervaring worden in de Schouwburg in Utrecht. Ja.
2: Maar gaan jullie hem winnen? Want dus 7 jaar geleden begonnen met dit idee. Dan kan ik me voorstellen dat je hem ook heel graag wil winnen. Maar wat zijn de kansen?
4: Laat ik daar gaan uit. We hebben geduchte tegenstand. De andere projecten zijn ook prachtig. Het is echt niet alsof wij dit maken om een gouden kalf te winnen natuurlijk. Want zo werkt dat niet. We wouden gewoon echt dit verhaal maken.
2: Ja.
4: Dus als je dan wordt uitgekozen, hè, dat worden we natuurlijk afgelopen vrijdag al, dat je bij de genomineerden zit, dan ben je als maker vaak hoogst verbaasd hoor. Want je bent zo met de details van je product bezig dat je niet meer kan inschatten hoe goed het is, zeg maar.
2: Nee.
3: En de projecten zijn wat dat betreft ook niet te vergelijken hoor. De andere twee projecten zijn compleet anders, zowel qua uiterlijk als qua thema en verhaal.
4: Ja,
3: dus wat dat betreft, schiet ons maar lek, het kan alle kanten op.
2: Ik wens jullie heel veel plezier vanavond en veel succes met wat jullie allemaal nog gaan doen.

dorst of ik zin heb in goulash kroket. Het is 2 uur s'nachts, maar we liggen er net. Op de grond in de hout ligt een lege zak chips. En het servetje was te bruk test voor die sperrips. Die stofwisseling gaat vreselijk snel. Doe komst geen 1 gram meer aan, maar ik er dus wel. Ik graag.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: En we gaan zo langzamerhand richting jaar 2027. Ja, en dan moet je natuurlijk weer een kalender thuis hebben hangen. Is wel handig voor verjaardagen. Zeker als je slecht bent met data. En dat zou de kalender van de Chinees natuurlijk weer kunnen zijn. Maar ook wel een keer leuk, misschien. De boeren- en boerinnenkalender. De naam zegt het al, er staan boeren en boerinnen op. Maar vaak nou, net een wat pikanter geportretteerd, om het zo te zeggen. En voor 2027 staat er één Groninger op. En dat is boer Julian uit Veerwerd. Mooi, Julian.
3: Mooi, goedemiddag.
2: Mooi, spannende dag vandaag, want de dag van de lancering. Hoe ziet jouw dag eruit vandaag?
3: Ik ben toevallig al in Raalte, waar de lancering plaatsvindt. En wij gaan straks samen met elkaar eten. En dan gaan wij repeteren voor de opening.
2: Repeteren?
3: En dan vanavond, ja.
2: Wat moet je repeteren dan?
3: We gaan een act doen en dan gaan wij een dans uitvoeren.
2: Oh, kerel!
3: Voor pers en publiek.
2: Is dat wat voor jou om te doen?
3: Nou, voor mij niet. Ik ben eigenlijk niet zo dansig, laat ik het zo zeggen.
2: Nee, dus dat wordt nogal wat. Je moet helemaal uit je comfortzone, om het zo maar te zeggen.
3: Nou ja, eigenlijk wel. Ja. Dit is heel ver weg uit mijn comfortzone.
2: Ja, maar gaat wel lukken toch allemaal?
3: Ja, zeker. Zeker. Wordt ook wordt een hele mooie dag en een hele mooie avond wordt het.
2: En dan wordt dus die kalender ook gelanceerd. Heb je hem al in handen gehad? Heb je hem al gezien?
3: Nee. Je krijgt, tenminste, wij als modellen krijgen vanavond pas te horen welke maand je überhaupt bent.
2: Oh.
3: Maar er zijn al wel wat foto's, zijn er al gelekt en staan al in de media. Dus ja. We hebben al wel een klein stukje kunnen zien.
2: Per ongeluk gelekt of een beetje expres?
3: Beetje expres om mensen een beetje warm te stomen voor vanavond.
2: Ja. Nou, we hebben die foto van jou gezien, Julian. Ik weet niet, heb je al commentaar gehad?
3: De familie die was de eerste die het vanochtend in de krant voorbij zag komen.
2: Ja, want beschrijf dus hem eerst eens even, de foto. Want mensen luisteren natuurlijk, niet iedereen kan de foto zien. Beschrijf hem zelf eens.
3: Ben op een schapen- en veehouderboerderij waar we de foto's aan het maken. Nou ja, ik sta met mijn rood-zwart geruite hemd sta ik tussen de schapen. Die geen knoopjes dicht heeft, zeg maar.
2: Ik wou net zeggen, want dat is even het belangrijkste detail hier. En wat zei moeders toen ze haar zoon zo zag?
3: Ja, ze vond wel een mooie foto.
2: Oké.
3: Dat wel.
2: Ja, dat is mooi. Ja. Hey, dus dat is spannend. Welke maand jij bijvoorbeeld wordt? Ik neem aan dat jij juli wil zijn.
3: Februari lijkt mij zelf de mooiste maand.
2: Okay.
3: Maar dan ben ik ook jarig.
2: Ah, dus, okay. Ben je nog vrijgezel, Julian?
3: Op heden wel, ja.
2: Dat zal vanaf morgen wel anders zijn, denk ik, of niet?
3: Nou ja, ik ben er bang voor.
2: Hey, hoe ben je hier nou op terechtgekomen eigenlijk? Want dit gebeurt niet zomaar.
3: Nou, eigenlijk komt dat door mijn tante. Ik ben de enige boer in de familie. En mijn tante die zat mij eigenlijk een beetje te pushen. Van ja, jij moet je opgeven. En dat heeft ze een tijdje aangezeurd. Ja. En toen heb ik gezegd, oké, dan meld ik me aan. Maar als ik doorga, jij gaat elke keer met me mee naar de shoots. Dus, daar heeft ze zich ook aan gehouden.
2: Ah, mooi. En wat voor werk doe je dan als boer? Wat voor genre?
3: Ik werk op een akkerbouwbedrijf vlakbij Leens.
2: Oké. Dus je zit dan op de trekker en zo, noem het maar op.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ik heb zelf thuis schapen voor de fok. Dus,
2: wat zeggen jouw collega's dan hiervan?
3: Ja, die vonden het geweldig. Ik had ze niks verteld. Totdat het een beetje, de filmpjes van de shootdagen en zo voorbij kwamen, waar ik natuurlijk op stond.
2: Ja,
3: ze konden wel om lachen. Ze vonden het wel mooi.
2: Ja, ze plaken je er ook een beetje mee, zeker? Of,
3: ik kan er wel tegen, hoor. Ja, maar
2: ze zijn gewoon jaloers. Wil je hier nou verder mee? Zou jij model willen worden en de trekker vaarwel willen zeggen?
3: Nou, de trekker zeg ik nooit vaarwel. Maar als ik er wat mee kan doen, ja, waarom niet?
2: Nou, Ik wens jou veel plezier sowieso vanavond. Slechts 19 jaar ben je nog maar, dus je hebt nog een heel leven voor je. Geniet ervan.
3: Ja, dat klopt.
2: En van de aandacht die er komt. En je weet het, hè, want de vorige kalender leverde een verliefdheid op, plus een baby al direct.
3: Ja, dat heb ik ook meegekregen, ja.
2: Maar doe nog maar even rustig aan.
3: Ja, dat doe ik zeker.
2: Dus met vaderlijke advies hier. Veel plezier, Julian. Ja. Groet aan je tante.
3: Ja, dank u wel.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 7 uur.
13: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
14: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
13: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio Noord.
16: De avond van Noord.
17: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
18: Waar

0: nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Maal om Vel van Bees Maal en Alex Lutjeboer.

0: door Expeditie.
1: Vanaf maandag is het de Expeditie Grun Jubileumweek.
2: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Grun. 10 jaar bij RTV Noord.
3: Ik kan er weinig aan toevoegen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
4: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
3: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat was een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: expeditie.
1: Vanaf maandag is het de Expeditie Grun Jubileumweek.
2: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Grun. 10 jaar bij RTV Noord.
0: Ik kan er weinig aan toevoegen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
4: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
3: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
5: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen, na jaren.
3: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Radio.

0: voor Expeditie.
1: Vanaf maandag is het de Expeditie Gun Jubileumweek.
2: Het zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
3: Ik kan er weinig aan toevoegen.

0: Je hoort de grootste hits en het beste van nu.
1: De Avond van Noord.
0: Bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
3: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
2: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: expeditie.
1: Vanaf maandag is het de Expeditie Gun Jubileumweek.
2: Het zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
0: Ik kan er weinig aan toevoegen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Goud hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Maal om Vel van Beesmaal en Alex Lutjeboer.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.